0: energieleveranciers om Nieuwe Energie en Energie van Ons gaan fuseren. Vanaf 1 juli gaan ze verder onder de nieuwe naam Energie van Ons. De twee organisaties leveren lokaal opgewekte groene stroom en willen samen een sterke alternatief vormen voor grote energieleveranciers. Klanten krijgen energie uit windmolens en zonneparken uit hun eigen omgeving, terwijl de opbrengsten teruggaan naar lokale energiecorporaties. Het nieuwe bedrijf verwacht volgend jaar verder te groeien en richt zich vooral op particulieren en het MKB.
1: Werken in je bedrijf of werken aan je bedrijf? Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
2: Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

0: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie? In Business Insights krijg je elke werkdag van CEO's van onder andere Auping, Happy Soaps en Dopper één praktisch voorbeeld. En Joris van Zoelen geeft je directe handvaten. Klaar om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.

Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

0: is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris. Jouw facturen. Onze financiering.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Een ruime meerderheid van ondernemers is ontevreden over het kabinet Jetten. In een peiling van Ipsos INO krijgt het kabinet een 4,6 als rapportcijfer. Ondernemers klagen vooral over de hoge regeldruk, onvoorspelbaarheid beleid en te weinig daadkracht. Dat heeft volgens de peiling ook gevolgen, want bijna de helft stelt investeringen uit en 1 op de 7 denkt er zelfs over om naar het buitenland te vertrekken. Opvallend is dat ondernemers juist meer steun hebben voor bezuinigingen op de sociale zekerheid dan de gemiddelde kiezer. Over een hogere AOW-leeftijd zijn ze net als veel Nederlanders kritisch.
6: De ZZP-update. Over de stand van de zelfstandige professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
7: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
8: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
6: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured and Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured and Inspired op New Business Radio. Voor meer info, kijk op newbusinessradio.nl. Insured and Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis. New Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.

0: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: ontketen je de kracht van mensen in organisaties. PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

0: Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
3: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
4: ja.
3: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
4: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel redacteren wist. Het gaat om en dat je niet...
3: Ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
5: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
8: Veel MKB-bedrijven lopen geld mis doordat klanten facturen te laat of helemaal niet betalen. Dat blijkt uit onderzoek van Exact onder ruim 900 ondernemers. Gemiddeld kost dat bedrijven zo'n 20.000 euro per jaar. Opvallend is dat bijna de helft van de ondernemers niet weet hoe snel klanten normaal gesproken gaan betalen. Daardoor komen betalingsachterstanden vaak pas laat aan het licht. Ondertussen willen veel ondernemers juist investeren en groeien. En volgens de ondernemers kan slimmer debiteurenbeheer helpen om die financiële ruimte te vergroten.
1: Funding Your Business met Fabien de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
9: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
1: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door...
9: Credion realiseert bedrijf. En vastgoedfinanciering.
10: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: Ontwikkeling. In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

0: Dit is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
3: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
6: Minder papierwerk en eenvoudigere belastingregels, dat is het doel van een nieuw pakket van de Europese Commissie. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland noemen het een belangrijke stap om de Europese economie concurrerender te maken. De plannen moeten het makkelijker maken voor bedrijven om in meerdere EU-landen te ondernemen en te investeren. Volgens de organisaties kunnen bedrijven hierdoor flink besparen op administratieve kosten. Ze hopen dat ook Nederland de voorstellen zal steunen.
7: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Vectris. Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: alle fronten beter doen. Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie? In Business Insights krijg je elke werkdag van CEO's van onder andere Auping, Happy Soaps en Dopper één praktisch voorbeeld. En Joris van Zoelen geeft je directe handvaten. Klaar om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
0: Maak het verschil. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio.

Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

0: ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten, maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
2: Dit is New Business Radio.
0: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.

Listen to Lead, New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
4: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
6: Hoe zorg je dat de organisatie klaar is voor de toekomst? Daarover gaat het nieuwe boek Knetteradaptief van Adriaan Vermeulen. Volgens de auteur mislukken veel verandertrajecten omdat bedrijven verandering nog steeds behandelen als iets tijdelijks. In plaats daarvan pleit hij voor organisaties die zich continu kunnen aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen, zoals AI en economische veranderingen. Het boek combineert wetenschappelijke inzichten met praktijkvoorbeelden en interviews met leiders uit het bedrijfsleven. Knetteradaptief is onder meer verkrijgbaar via Managementboek en Van Duren Media.
7: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured and Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured and Inspired op New Business Radio. Voor meer info, kijk op newbusinessradio.nl. Insured and Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
8: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
9: ja.
8: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
9: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om en dat je niet...
8: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
10: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
11: De Radiofabriek.
12: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio.

0: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.

0: Dit is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Heb je een innovatieve start-up of MKB-bedrijf in Noord-Holland? Dan kun je je weer aanmelden voor het GoNH versnellingsprogramma. De provincie ondersteunt ondernemers die actief zijn in sectoren zoals energietransitie, circulaire economie, gezondheid en veiligheid. Het programma start in september en bestaat uit twee verschillende trajecten, afhankelijk van de groeifase van het bedrijf. Deelnemers krijgen begeleiding en werken samen met andere ondernemers aan de volgende stap voor hun onderneming. Voor wie meer wil weten, organiseert de provincie eerst online informatiesessies.
6: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
7: Alles voor iedere werkplek. En meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
8: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
7: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
8: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

0: New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe hou je grip op je financiën in een snel veranderende wereld? Hoe maak je slimme keuzes in financiering en risicomanagement? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Finance. Hier vind je al onze programma's over het thema finance met inzichten van financiële experts en ondernemers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Finance.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of invoer. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris. Jouw facturen. Onze financiering.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
6: De duurzame energieleveranciers Omnieuwe Energie en Energie van Ons gaan fuseren. Vanaf 1 juli gaan ze verder onder de nieuwe naam Energie van Ons. De twee organisaties leveren lokaal opgewekte groene stroom en willen samen een sterke alternatief vormen voor grote energieleveranciers. Klanten krijgen energie uit windmolens en zonneparken uit hun eigen omgeving, terwijl de opbrengsten teruggaan naar lokale energiecorporaties. Het nieuwe bedrijf verwacht volgend jaar verder te groeien en richt zich vooral op particulieren en het MKB.
1: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

0: De wetgeving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.

als het misgaat. Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis. New Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.

0: Dit is New Business Radio.
1: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om een beetje niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: Een ruime meerderheid van ondernemers is ontevreden over het kabinet Jetten. In een peiling van Ipsos INO krijgt het kabinet een 4,6 als rapportcijfer. Ondernemers klagen vooral over de hoge regeldruk, onvoorspelbaarheid beleid en te weinig daadkracht. Dat heeft volgens de peiling ook gevolgen, want bijna de helft stelt investeringen uit en 1 op de 7 denkt er zelfs over om naar het buitenland te vertrekken. Opvallend is dat ondernemers juist meer steun hebben voor bezuinigingen op de sociale zekerheid dan de gemiddelde kiezer. Over een hogere AOW-leeftijd zijn ze net als veel Nederlanders kritisch.
8: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
6: Let's Talk Business op New Business Radio.
9: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.
7: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM. Ontwikkelaars van impact.

0: Business Insights met Joris van Zoelen bij New Business Radio.
1: Leuk dat je luistert naar Business Insights op New Business Radio. Het inzicht van vandaag. Succesvolle impactorganisaties zien wetgeving niet als randvoorwaarde, maar als een hefboom. Ze accepteren de regels niet zoals ze zijn. Ze werken actief mee om ze te verschuiven. Dat klinkt misschien wat groot, maar de logica is eenvoudig. Hoe goed jouw product of dienst ook is, zolang het probleem dat je oplost niet structureel wordt aangepakt door regels en normen, blijf je dweilen met de kraan open. En dus werken impactgedreven organisaties naast en met hun businessmodel aan systeemverandering. Onder dit inzicht ligt een aantal redenen waardoor het heel goed werkt. De eerste is schaal. Een succesvol product bereikt misschien een paar miljoen mensen. Een goede norm bereikt iedereen. Als jouw missie een wereld zonder voedselverspilling is, dan moet ook de hele wereld zonder jouw app toch schoner kunnen worden. De tweede is samenwerking. Verandering komt zelden van één partij. Ministeries pleiten al jaren in Brussel voor strengere regels. Maar zonder een coalitie van marktpartijen komt die er niet doorheen. En andersom geldt hetzelfde. Zonder beweging vanuit de overheid kom je als bedrijf niet aan tafel. De derde is geloofwaardigheid. Beleidsbeïnvloeding is geen achterkamertjeswerk, maar publiek werk. Wie aan een nieuwe norm wil bijdragen, moet zich publiek committeren. Met data, met campagnes en met inzicht. En belangrijk, dit is fundamenteel iets anders dan klassieke lobby. Klassieke lobby gaat om het verdedigen van je eigen belang. Impact lobby gaat om het verschuiven van de norm. Soms zelfs ten koste van het korte termijn belang. Dat verschil wordt herkend en dat werkt. Dat klinkt natuurlijk allemaal heel logisch, maar hoe werkt dat nou in de praktijk? Een van de organisaties die dit in Nederland zichtbaar voor elkaar krijgt is Too Good To Go. Bekend van de app waarmee je voor een vriendelijke prijs voedseloverschotten redt. En in 10 jaar is het Deense initiatief uitgegroeid tot 's werelds grootste marktplaats voor onverkocht voedsel. Maar minstens zo interessant is wat er buiten de app gebeurt. Want Too Good To Go heeft het bekende kijk-ruik-proef-logo geïntroduceerd om consumenten te leren dat tenminste een houdbaar tot iets fundamenteel anders is dan te gebruiken tot. Het logo staat inmiddels op miljarden producten van honderden merken. In Nederland tekende het bedrijf in 2024 mee aan de coalitie Houdbaarheid. Samen met onder andere Albert Heijn, Unilever, FNLI en Friesland Campina. Om gezamenlijk in Brussel te lobbyen voor uitbreiding van de Europese houdbaarheidsregels. Een paar cijfers op een rijtje. Het bedrijf is actief in 19 landen en internationaal de grootste marktplaats voor onverkocht voedsel. Er werken ruim 1300 medewerkers en de omzet tikte 75 miljoen aan. En er zijn inmiddels meer dan 450 miljoen geredde maaltijden. Bovendien is Too Good To Go een coalitiepartner van overheid, retail en ook fabrikanten. We bellen met Gijs van Schoot, landendirecteur Nederland en België, om te vragen hoe je dat eigenlijk doet, een hele sector mee laten bewegen. Gijs, goeiedag.
2: Hallo.
1: Jullie werken niet alleen aan je eigen platform, maar ook aan de regels en normen die in de hele markt gelden. Hoe ziet dat er eigenlijk in de praktijk uit en wat doe je als landendirecteur concreet om wetgeving en normen te beïnvloeden?
2: Nou, wij zijn met name heel erg aan de normenkant bezig. Als je op een gegeven moment een poosje rondloopt in de strijd tegen voedselverspilling, dan kom je erachter dat er ook heel veel onnodige verspilling is. En dat gaat met name over houdbare voedingsproducten die over de datum zijn, maar eigenlijk nog prima gegeten of gedronken kunnen worden. En daarvoor zijn we een labeling initiatief gestart. Samen met de Stichting tegen Voedselverspilling en allerlei bedrijven, groot en klein, uit de voedingsmiddelenindustrie. Om het zogenaamde kijk-ruik-proeflabel op verpakkingen te krijgen. En daarin adviseren we eigenlijk consumenten om voordat ze een product dat over de datum is overwegen weg te gooien, eerst te kijken, te ruiken en te proeven of het gewoon nog steeds wel gegeten kan worden. En op die manier hebben we sinds hiermee begonnen zijn. En dat was eigenlijk net voor COVID. Dat voelt al heel lang geleden. Maar dat hebben we inmiddels meer dan 1 miljard producten verkocht met een label hierop, alleen in Nederland.
1: Ja, en dat zijn, Gijs, dan producten van allerlei fabrikanten, toch?
2: Ga maar in de supermarkt kijken. Elk schap heeft wel producten met deze labels erop. Dus of het nou, ik zal geen merken noemen, dat is voor mij niet zo gepast. Maar alle grote fabrikanten die doen hier aan mee. Eigenlijk.
1: Fantastisch. Dankjewel, Gijs. Weer een prachtig voorbeeld voor hoe je uiteindelijk werkt aan een wereld zonder voedselverspilling. Dankjewel.
0: Winst en impact. Dat is geen keuze, Dat is strategie. Business Insights bij New Business Radio.
1: Hoe ga je hier nou zelf mee aan de slag? 3 handvatten. Het beïnvloeden van systemen begint niet in Den Haag, maar in een gesprek. Deze week misschien al. Breng deze week 1 blokkade in kaart. Welke wet, regel of welke marktnorm staat het meest in de weg van wat jij wil bereiken? Niet de 10 grootste, kies er gewoon 1. De leukste en de juiste komt vanzelf boven als je er even rustig over nadenkt. Onderweg naar kantoor bijvoorbeeld. Schrijf hem op en ga ermee aan de slag. Bel daarnaast deze week bijvoorbeeld 1 collega-ondernemer met hetzelfde probleem. Niet om te klagen, maar met de vraag: wat houdt jou tegen om sneller impact te maken? 10 minuutjes aan de telefoon zonder agenda. En het levert meteen een antwoord op de vraag hoe je verder komt. En hoe bouw je samen aan een coalitie? En verder zet 1 concrete vraag aan een wetgever of een brancheorganisatie, bijvoorbeeld op je kwartaalagenda. Niet 1 uitgebreid lobbyplan. Gewoon een concrete vraag. Welke norm zou over 2 jaar de standaard moeten zijn in onze sector? Stuur die mail, die tekst en vraag een gesprek aan. 1 keer per kwartaal, dat is genoeg om te beginnen. Wil je gezond groeien en tegelijkertijd het systeem in je branche veranderen? Begin dan niet bij de minister, maar bij je collega. De stap voor deze week. Bel of mail 1 collega-ondernemer die hetzelfde probleem oplost als jij. Met 1 eenvoudige vraag. Wat houd je tegen? 1 telefoontje, 1 antwoord. Het is het begin van een verschil. Wil je meer weten over de inzichten en hoe je met je organisatie echt kunt gaan voor de dubbele winst? Ga dan naar de site van New Business Radio en vind Business Insights bij programma's. Klik op deze uitzending en je vindt een uitgebreid artikel rond het inzicht en de bijbehorende actie van vandaag. Vergeet ons ook niet te volgen op de socials voor de laatste updates rond alle Business Insights. Bedankt voor het luisteren. Meteen aan de slag, want elke organisatie kan groeien met de dubbele winst.
0: Dit was Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio. Business Insights. Winst en impact. Tot de volgende.

0: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People Power brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

0: Founding Your Business met Fabienne de Vries op Nieuw Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijf en vastgoedfinanciering.

0: Maak het verschil. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio.
1: Dit is New Business Radio.
0: Hoe maak je jouw organisatie circulair? Hoe zet je duurzaamheid om in strategisch voordeel? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Sustainability. Hier vind je al onze programma's over het thema duurzaamheid, met inzichten van duurzame koplopers, innovatieve ondernemers en impactmakers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Sustainability.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
1: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
4: Minder papierwerk en eenvoudigere belastingregels, dat is het doel van een nieuw pakket van de Europese Commissie. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland noemen het een belangrijke stap om de Europese economie concurrerender te maken. De plannen moeten het makkelijker maken voor bedrijven om in meerdere EU-landen te ondernemen en te investeren. Volgens de organisaties kunnen bedrijven hierdoor flink besparen op administratieve kosten. Ze hopen dat ook Nederland de voorstellen zal steunen.
0: Altijd op zoek naar verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
4: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business, Ron Lemmens.
6: Welkom bij Let's Talk Business. Mijn gasten vandaag investeren niet in beursfondsen of obligaties, maar in het hart van de Nederlandse economie, het MKB. In de studio zijn Jorieke de Vries, Goossen en Nick Jacobs van TFH Holland. En TFH Holland staat voor Tech, Food en Health. Die naam is dus niet geheel toevallig gekozen. Ze hebben een nieuw fonds gelanceerd, het Active Growth Fund, met een ambitie van 100 miljoen euro, specifiek gericht op groeibedrijven in de technologie, food en inderdaad in de zorg. Wat drijft hen? En hoe halen ze investeerders binnen? En waarom is investeren in het Nederlands MKB ook een kwestie van nationale soevereiniteit? Dat en meer gaan we vandaag met hen bespreken in Let's Talk Business.
0: Let's Talk Business. Ron Lemmens.
6: Jorieke, goedemorgen, van harte welkom. En Nick ook natuurlijk, van harte welkom. Leuk dat jullie er zijn vandaag. En MKB kan je eigenlijk stellen, dat is de ruggengraat van de economie, de Nederlandse economie. Klopt. En wat dreef jou zo jaren geleden dat je dacht, hier moet ik iets mee?
7: Wat mij dreef waren meerdere aspecten. Dus aan de ene kant heb je het MKB op zichzelf. Aan de andere kant heb je het MKB vanuit een beleggingsperspectief. Dus als we beginnen bij het MKB zelf. Nederlandse ondernemers staan bekend wereldwijd als een van de meest innovatieve, ondernemende, hardwerkende, flexibele ondernemers die er zijn. Ik denk dat het de MKB-ondernemers zijn die in Nederland Nederland maken. Niet de grote ketens, de standaard zaken. Het zijn die ondernemers zelf. En als we dan kijken vanuit een beleggingsperspectief, dan is het onmisbaar. Het gewoon feitelijk. Je kan er niet omheen. Private equity in je portefeuille, als je al een mooie portefeuille hebt. Hè? Dus niet als basis, maar als toevoeging aan een beursgenoteerde portefeuille, liquiditeit. Je hebt bijvoorbeeld wat vastgoed. Je zegt, ik wil spreiden. Ik ga niet nog meer in vastgoed doen. Wat is dan een van de grootste punten waarop je kan scoren? Dat is gewoon MKB. Dat is private equity. En die dingen bij elkaar, dus de impact die je kan maken, gewoon lokaal, laten we zeggen, het is MKB. Dus vaak heb je lokaal, regionaal, heb je een belangrijke impact.
8: Ten opzichte van zeg maar de landelijke, de grotere beurzen, is er ook wat meer persoonlijk contact?
7: Ja, zeker. Nou, op de MKB, ik geloof private equity is private equity in plaats van public equity. Public equity is beursgenoteerde ondernemingen. Dat verschilt in het risicoprofiel. Dat verschilt in de manier waarop je onderneming runt. En dat persoonlijkheid, helemaal in de schaal waarin wij investeren, en echt Nederlands MKB, dat is belangrijk. Je ziet de sfeer op de werkvloer. Het zijn geen mega afdelingen overal.
8: Zou je ook kunnen zeggen dat het veel tastbaarder en zichtbaarder is op het moment dat daar een investering in zo'n bedrijf binnenkomt?
7: 100%.
8: Dat je dat bedrijf gewoon echt ziet veranderen?
7: Okay. Ja, 100%. 100%. Je ziet direct door groei. Je ziet gewoon een nieuwe locatie, nieuwe mensen, nieuwe zorgauto's. Je ziet, het is direct meetbaar.
8: Is dat voor jou ook hetgene wat jou zo intrigeert eigenlijk, Jurique?
9: Nou ja, ik kom oorspronkelijk uit de supermarktbranche. Dus dit was wel, sinds ik bij TFH ben, natuurlijk een hele switch. En ja, ik moest me wel even inlezen. En ja, het intrigeert me zeker. Ik ben zelf ook gaan beleggen. En Nick heeft me vanaf het begin gevraagd. Jurique, we gaan een nieuw fonds lanceren. Het Active Growth Fund. Dus zet TFH en dat fonds op de kaart. Dus ik ben er helemaal in ondergedompeld. En het heeft me zeker gepakt.
8: Waar kwam dat idee vandaan? We gaan het daar straks natuurlijk uitgebreid over hebben. Maar bedoel, je bent begonnen in 2020.
7: Ja. Klopt.
8: En met het idee van dat MKB, dat verdient de ruggensteun en daar moeten we iets mee?
7: Ja, nou dat is, de onderneming is ontstaan door, ik werkte eerst bij voor de vermogensbeheerder van de pensioenfondsen van Shell. Daarna als zelfstandig beleggingsadviseur had ik een groepje klanten. Ik wist al dat ik TFH Holland wilde gaan oprichten. En door corona zag je dus eigenlijk, januari 2020 een enorme dip. En de manier waarop ik mijn klanten behandelde, communiceerde en de resultaten die we behaalden, die vonden ze gewoon heel prettig. En ze zeiden tegen mij, Nick, ik wil samen met je ondernemen. Ik wil niet meer dat je gaat adviseren. Dus dat is eigenlijk dat is het startpunt geweest van TFH.
8: Ja, dus je bent eigenlijk met een klein groepje investeerders begonnen. Waar staat TFH voor? Toch even voor de record, hè?
7: Ja, technology, food en health. Dus dat zijn eigenlijk thema's. Dus bijvoorbeeld het IT, informatietechnologie, voeding en zorg, gedreven door digitalisering en vergrijzing, toekomstbestendige sectoren. Als we beleggen willen dat, ik wil niet zeggen conservatief doen, maar wel zo veilig mogelijk.
8: Stabiel?
7: Stabiel.
8: Maar wel allemaal op dit moment ook in transitie.
7: Ja, zeker. Precies.
8: Ja, dat maakt het natuurlijk interessant. Want dan krijg je weer nieuwe kansen. Daar moeten nieuwe investeringen gedaan worden. Maar
7: dat
8: heeft ook te maken met allerlei effecten.
7: Ja, dat is precies eigenlijk om nog op je eerdere vraag in te gaan. Het idee dan, dat was TFH, maar Active Growth Fund. Hè, dus wij voeren actief beheer. Dus wij treden toe in zo'n onderneming. En dan is het niet financiële monitoring. Wij hebben echt actief grip op de koers die de onderneming vaart. En dat is dus echt wat private, dus van public equity, dus onderscheidt. En dat is.
8: Als je dat privé, als je dat praktisch zou moeten maken. Jullie gaan in gesprek met potentiële bedrijven die op zoek zijn naar een investering. Of melden ze zich bij jullie? Hoe werkt dat?
7: Nou, dat werkt beide. We hebben natuurlijk heel veel kanalen van hoe wij zoeken. We hebben natuurlijk een heel netwerk van corporate finance kantoren, zoals bedrijfsmakelaars. We hebben een eigen netwerk van onze eigen fiscalisten, advocaten, accountants. We hebben 150, iets meer dan 150 klanten, dus leden die al hebben belegd. Ook allemaal ondernemers die ook bedrijven aandragen. Dus dat is hoe wij Nou, dat is in ieder geval hoe wij op die bedrijven terechtkomen.
8: Dus ja, precies. Dus een enorm netwerk.
7: Ja, dat is het. Ik denk dat is de kern. Het begint, we hebben een hele mooie, ik denk een hele goede strategie. Maar het begint bij een mooie, ja, toch in de kern een goede onderneming.
8: Ja, en hoe hou je zo'n netwerk actief en betrokken?
7: Nou, dat is via TFA Investor Network. Dat hebben we opgericht om onze leden eigenlijk te verenigen. Onze leden zijn allemaal ook in de fase dat of ze hebben hun onderneming al verkocht of denken aan, misschien moet ik in de toekomst mijn onderneming wel verkopen. Die affiniteit met het MKB en private equity, die zorgt ervoor dat ze vaak beleggen. Die hebben allemaal vrienden die ook van in die leeftijd ook ondernemers. Dus dat is de gedachte. Dus wij of één keer per kwartaal hebben een vergadering, een bijeenkomst. En dan bespreken we onze investeringsmogelijkheden. Die leden kunnen ook investeringsmogelijkheden aandragen die we daar dan bespreken. En dat is de kracht dan van dat netwerk. En je moet het gewoon aandacht besteden aan het netwerk.
8: En heeft het ook te maken met het feit dat het gewoon als onderneming steeds moeilijker wordt om bij de reguliere banken leningen te sluiten?
7: Nou, ik denk dat is waar. Maar dat is niet de reden waarom je onderneming gaat verkopen. Of de reden dat een ondernemer vaak zijn bedrijf wil verkopen is dat hij zegt, oké, ik heb een bepaalde leeftijd bereikt. Of een stage in mijn onderneming, waarbij de volgende stap, ik weet hoeveel energie dat gaat kosten. Ik moet weer transformeren. Ik ben daar niet de juiste persoon voor. Of ik wil dat gewoon niet doen, want ik ben 65, ik ben 60 en ik wil niet nog een keer 10 jaar die transformeren. Ik heb die energie daar niet voor. Ik wil wel beperkt deel daarvan blijven uitmaken. Maar dan dan komen wij dus eigenlijk in het spel. Dus dat, zo moet je het zien. Maar als ze zegt, wij zijn er niet als vervanger voor en iemand die een miljoen euro een lening wilt of zo bij ons.
8: Ja, maar dan hebben we die in ieder geval helder. Ja. En gaandeweg, op het moment dat je daarmee begint, en bedoel, je zei al, je hebt eigenlijk al een netwerk waarmee je gestart bent. Wat was het moment dat je start in 2020 en misschien na een half jaar of na een jaar dacht van oké, ik heb nu de koers te pakken? Of was het vanaf het begin af aan, liep het volgens plan? Ik kan me niet voorstellen.
7: Nee, zeker niet. Nee. Dat is een hele leuke vraag, want dat is het was heel moeizaam. Natuurlijk, je begint. En ik had de strategie. Ik dacht, ik bouw 3 jaar lang relaties op. En dan kan ik beginnen. En dan, dan moeten we snel een bedrijf kopen. Een topper waar ik al mee bezig was. Die is nieuw trouwens ook weer. Dat is de eerste onderneming en die is nu een exit. Maar weet je, en dan hebben we het vertrouwen om nieuw kapitaal aan te trekken. En het was heel lastig. Want ja, je bent nieuw, helemaal nieuw in de markt. Waarom zou iemand dat doen die je niet kent? En we hebben, wat ik niet vertelde eigenlijk, dat wij ons hadden verenigd via een coöperatie. Een rechtsvorm met leden. Iedereen die doet mee in gelijke rang. Investeerders kunnen actief bijdragen aan de onderneming. Zijn heel goed op de hoogte van wat er gebeurt bij de portefeuille. En op het moment dat iemand zei tegen mij, Nick, vertel eens over die coöperatie.
8: Was dat nieuw destijds?
7: Ja. Dat was zeker nieuw. Het werd gebruikt vanuit fiscale overwegingen. Maar wij hebben het gebruikt vanwege, toen ik begon, had ik dus de ondersteuning van die ondernemers nodig om mijn werk beter uit te kunnen voeren. En nu gebruiken we dat nog steeds. En dat aspect, dat verhaal van de vereniging, van we zijn allemaal, ik leg zelf ook in, we zijn allemaal investeerders in dit fonds. We hebben allemaal de neus in dezelfde, op dezelfde richting, of in dezelfde richting staan. En toen we dat vertelden, toen weet ik nog, toen dacht ik, weet je, ik verzin gewoon even een sales pitch daaromheen van wat moet ik dan zeggen? Van ja, dat is wel, dat is gewoon zo. Maar ik vond dat niet namelijk technisch het belangrijkste. Maar toen ik dat vertelde van we zijn een coöperatie ook, en je hebt ook actieve inbreng. Toen moet je, dan moet je nagaan op dat moment. Ja, elk gesprek bijna dat we hadden, dat was een positieve. Dus dat was heel, heel duidelijk.
8: En ja, de TFH zegt het al. Technology Health Food. Is dat nu nog steeds op dit moment dat je zegt de goede keuze geweest om die sectoren
7: 100% te kiezen? Ja, 100%. Zeker.
8: Dat is wel bijzonder, toch? Dat je na zoveel jaar.
7: Ja en nee. Want de manier waarop TF Holland die, zeg maar, of naar beleggen bekijk, is vanuit portefeuilleconstructie. Vaak ziet private equity, of heeft private equity dus een focus op, ik wil alleen een goede onderneming. En dan goede onderneming. Dat is een prima strategie. Ik zeg niet dat het niet goed is. Maar ik geloof in dat rendementen moeilijk te voorspellen zijn. Mensen zijn hele slechte voorspellers van rendementen, maar niet per se van risico. Dus en als je kijkt naar de risico's van bepaalde sectoren, dan zijn die veel beter in te schatten op een langer termijn. Dan rendementen. Dus als jij nu vraagt, dus de kans was automatisch groter geweest dat dit zo zou zijn, statistisch gezien.
8: Ik wil dat er zeker niet te lang over hebben, maar je bent gestart vlak voor de coronaperiode.
7: Ja. Ja, tijdens.
8: Nou, dat zijn risico's die zien we niet aankomen.
7: Nee, dat klopt. Ik geloof ook wel dat er structureel risico's, risicoprofielen zijn veranderd. Dat neemt niet weg dat we nu zien, zeg maar, als we kijken naar de investeringen die we hebben gedaan en de koers van de groei van de markt, dat de ondernemingen waarin we investeren nog steeds drijven op die stuwing eigenlijk van de markt. En dat is uiteindelijk wat we wilden. En wat de intentie was. En dat zien we gewoon. Ik zat gisteren nog bij een hele mooie deelneming. Wonen bij de familie. Verzorgingsinstelling voor mensen met dementie. En daar zijn de markt is in de tussentijd dat we hebben geïnvesteerd, hè, dus en zijn begonnen aan de transactie, nog harder gegroeid dan de prognose.
8: Maar goed, en dat wisten we natuurlijk allemaal. De vergrijzing zat eraan te komen.
7: Ja, dat is zeker.
9: Dubbele vergrijzing.
8: Dubbele vergrijzing. Zit in fase 2, toch? Op die manier. Ja. Dan toch even die tops en die drops. Hè. Dus wat waren de momenten, want je bent en je blijft gewoon ondernemer, dat je wel even dacht van, goh, ben ik aan begonnen? Het gaat eigenlijk wel heel erg goed. Maar er komen andere beslissingen op me af. Of er is meer impact van stakeholders om me heen.
7: Ja, en er zijn een aantal punten geweest. Je moet nagaan, we begonnen dus al, wat ik vertelde, vanuit de gedachte van een coöperatie. Om vanwege een actieve inbreng van de leden. Ik acht dat waardevol, dat is ook bewezen. Maar nu heb je de 150. En vroeger sms'de mensen mij al, of appte mij mensen al. Hoe gaat dat, denk je? Dat was, ik wil niet zeggen, chaos, maar ik kreeg zoveel. Ik moest iemand aannemen om mensen te, gewoon te woord te staan. Dus dat moesten we structureren. Daarnaast hebben we de afgelopen tijd zo'n sterke groei doorgemaakt. Dat we ook als ondernemer, ik denk dat is een verhaal dat heel veel ondernemers denk ik wel kennen. Dat je van een meer zeg maar, familiegeoriënteerde cultuur eigenlijk groeit naar een meer resultaatgerichte onderneming.
8: Want met hoeveel zijn jullie op dit moment bij TFA Holland?
7: Nu met 13 mensen.
8: Eigenlijk nog een relatief kleine club.
7: Ja.
8: Maar het verandert wel als bedrijf.
7: Ja. Ja, kijk, die groei waar ik over vertelde, dat je gaat van 5 naar 13 in een jaar, anderhalf. Dat is voor een vermogensbeheerder. We moeten ook zien vanuit de perspectief van hoeveel mensen heb je nodig om een vermogensbeheerder te runnen. Mm-hmm. Is dat wel een extreme groei? En dan nog een keer met een fonds dat dan waarvan de beheerder onder toezicht staat. Alle processen moeten worden herzien, verbeterd. Dat was extreem veel werk. Dat was wel iets waarvan ik dacht,
8: En Jorike, want ik heb natuurlijk, wij horen het verhaal van Nick. Dat is ook logisch. Hij is de onderneming gestart. Wanneer kwam jij zeg maar op de radar en wist je eigenlijk wat je opdracht zou gaan worden?
9: Ja, dat is ongeveer een jaar geleden. Toen ben ik bij TFH gekomen en werd mij echt gevraagd van, hey Jorike, jij komt uit de supermarktbranche. Dus jij weet wel hoe je merken moet bouwen en kunt zorgen dat er veel bereik is. Hè? Dus ik ben gevraagd om sowieso TFH op de kaart te zetten. Een stuk branding. En mijn tweede opdracht is om het nieuwe fonds te lanceren. Nou, en daar ben ik nu sinds een jaar mee bezig. Allereerst natuurlijk het eerste belangrijkste gedaan. TFH kenbaar maken bij het publiek.
8: Maar ik kan me ook voorstellen dat je eerst moet weten hoe de lijnen lopen. Hoe de operatie eigenlijk op dagbasis gaat, toch?
9: Ja.
8: Wist je al veel van beleggen ook?
9: Nou, ik heb me natuurlijk zeker ingelezen. En de afgelopen jaren, uiteraard krijg je er veel van mee. Hè. Ik heb hiervoor ook directieposities vervuld. Dus dan krijg je sowieso met die financiële wereld veel te maken. Dus ja, ik was niet helemaal bleu toen ik erin stapte. Maar gaandeweg wel veel geleerd. En natuurlijk, het allerliefst dompel je jezelf eerst even 3 maanden onder om alles te leren kennen. Maar dat is vaak zo. Hè? Iets meer haast bijgeboden. Dus ik ben ook parallel daaraan meteen van start gegaan met het merk TFH op de kaart zetten.
8: Nou, en als je een beetje goed om je heen kijkt, dan kom je ze tegen onderweg. billboards.
9: Ja. Nou, goed, mooi.
8: Dus,
9: mooi
8: dat is een beetje de actie die nu gestart is. Ja. Even over de generaties gesproken. Wat mij eigenlijk opvalt is dat heel veel jonge mensen zijn gestart met beleggen. Is dat ook iets wat bij jullie op de radar staat? En, of waarvan je denkt van ja, dat is niet helemaal onze doelgroep.
7: Nou, we merken het wel. We krijgen zelfs berichtjes dat mensen het jammer vinden dat de instapdrempel niet lager ligt. Maar wat wij
8: Want wat is de instapdrempel?
7: 100.000 euro. Dat is voor klasse A en we hebben ook een klasse B participatie. Dat is een instap vanaf een miljoen euro. En wat wij willen, en dat is al waar ik ook mee begon. Private equity is een toevoeging op je portefeuille, is niet de basis. Dus ik zou zeggen, afhankelijk van hoe groot je vermogen is, is het logisch dat je wat ouder bent als je de overstap maakt naar private equity. Je gaat niet als, ik raad het je niet aan, ja, dus, om te beginnen in private equity als je dan zegt ik wil mijn eerste geld beleggen bijvoorbeeld. En om dat ook te voorkomen, wat je wilt, we hebben gewoon een zorgplicht naar mensen.
8: Ja.
7: Is die instap dus 100.000 euro. En mis je die mensen wel? Neemt niet weg dat ik wel zie dat die groep extreem.
8: Maar goed, dat is vergelijken met gewoon voetbal. Dat zijn de jeugdspelers.
7: Ja.
8: En straks zijn ze volwassen. En dan hebben ze al een aantal meters gemaakt, als het ware.
9: Ja. Dat is ook waar we voor het stuk branding natuurlijk doen. Ja. Hè? Dus ja. Dat doe je altijd voor de lange termijn. Echt lead generatie, dat doe je voor de mensen die nu in de markt zitten. Maar branding doe je ook voor de mensen die straks misschien in je geïnteresseerd zijn. En het is ook gewoon zo, steeds meer wordt duidelijk dat spaargeld wordt alleen maar minder waard. Dus daarom zie je ook wel dat de jongeren daar steeds meer in geïnteresseerd zijn. Maar ja, laten we eerlijk zijn, de meeste jongeren hebben niet 100.000 euro over. Dus onze doelgroep zit wel echt op de wat oudere mensen.
8: We gaan het zo meteen hebben over het nieuwe fonds.
0: Let's Talk Business op New Business Radio.

0: dat op New Business Radio.
1: Let's Talk Business op New Business Radio.
0: Vandaag TFH Holland bij mij in de studio. Nick Jacobs en Jurike de Vries, Goosse M. Nogmaals, we hebben eigenlijk een beetje een fundament van het bedrijf ook neergelegd. Jullie hebben een nieuw fonds geactiveerd. Active Growth Fonds, letterlijk. Maar daarvoor waren er andere fondsen.
2: Ja.
0: En hoe werkt dat eigenlijk vanaf scratch af aan en met de uitgangspunten van TFH daarbij? Want misschien moeten we daar eens beginnen. Want dat is natuurlijk wel wat je vertelt op het moment dat je investeerders aantrekt. Wat is jullie missie daarbij?
3: Ja, nou, zoals gezegd, TFH, Tech, Food and Health. Wij investeren echt in toekomstbestendige Nederlandse MKB-bedrijven. De vraag naar de zorg neemt toe door dubbele vergrijzing. AI natuurlijk, niet meer weg te denken. En voeding, dat blijven we altijd nodig hebben. Bij TFH werken we zonder bankleningen. Dus dat betekent dat wij geen geld verspillen of moeten besteden aan aflossingen en rente. We kunnen het 100% besteden aan herbeleggen en dividend. Dat geeft rust, maar dat zorgt ook dat je meer aandacht hebt. En dat is ook onze payoff met aandacht, meer rendement. Ja, dat loont. Hè? Dus we zijn echt de hele looptijd van zo'n fonds zijn wij vol betrokken. Van strategische ontwikkeling tot herpositionering, tot het aantrekken van bijvoorbeeld een nieuw MT. Dag tot dag zijn wij met die bedrijven bezig. Dus het is niet simpel opkopen en over een paar jaar weer verkopen.
0: En hoe bepaal je die looptijd?
2: Ja, de looptijd heeft eigenlijk te maken met de tijd die je nodig hebt in je beleggingsfilosofie om een onderneming te beheren. Want je stapt in de onderneming met een bepaald doel. Je wilt de winst verhogen door marktaandeel te vergroten. Versteviging in de markt bijvoorbeeld. En daarna moet je hem gaan verkopen. Want mensen willen op een gegeven moment hun geld terug. En dat betekent dus in welke tijd ga jij, in wat voor periode ga jij je portefeuille aantrekken. Dus als jij zegt, nou, in een periode van 2 jaar koop ik of 3 jaar koop ik mijn bedrijven. Dan moet je dat ook rekenen om het te verkopen. Het is niet zo in één keer van de een op de andere dag is het verkocht. Dat duurt wel een half jaar tot een jaar voordat een onderneming is verkocht. En nou, laten we zeggen een jaar, inclusief voorbereidingen zeker. En zo resulteert, afhankelijk van de spreiding, een looptijd. En dat is altijd voor de lange termijn. Dus 5 jaar private equity, ik weet niet, dat is niet bijvoorbeeld dat wij mogelijk achten. Kijk, dat komt, in de kern die punten die Jurike noemde, die zijn gemaakt omdat wij een product hebben gemaakt dat echt bestemd is voor Nederlandse ondernemers. Ondernemers die geld dus over hebben, daarmee kunnen beleggen en daarvoor is het, daarvoor is het gemaakt. En die mensen die willen voor de lange termijn beleggen, maar niet een periode van 15 jaar of 20 jaar in één fonds. Dus je hebt een wens van een belegger. Dat is niet te kort, maar ook niet te lang. En je hebt iets dat volgt uit je beleggersmethodiek. Wij beheren voor een periode typisch van 5-6 jaar. Nou, dan is dat al minimaal dat is de minimale looptijd. Als ik dan ook nog moet zeggen, ik heb een aantal jaar aankoop en verkoop. Dat is deels overlappend natuurlijk met beheer. Nou, dan kom je al met het nieuwe fonds uit op maximale looptijd van 9 jaar.
0: En dat kan me ook voorstellen dat op een bepaald moment, je weet dus wat er ongeveer aan investeringskapitaal nodig is om het bedrijf wat je op dat moment onder je hoede neemt verder te helpen. En dan op het moment dat daar de investeringen er niet uitkomen in die looptijd, hoe gaat dat dan eigenlijk?
2: Je bedoelt dat het bedrijf minder goed presteert dan je had verwacht.
0: Ja, exact.
2: Dat je, nou, dat is een risico van investeren in het MKB.
0: Ja.
2: Dat is risico in het investeren in.
0: Maar je zei, we zitten aan tafel. Dus je kan bijsturen, toch?
2: Ja, je kan bijsturen. Maar je hebt altijd, er zijn altijd dingen die gebeuren waar je. Of je werkt al zo hard als je kan, maar je kan het niet ombuigen. Dat zijn dingen die kunnen gebeuren. Ik kan een heel praktisch voorbeeld voor je geven. Er is één onderneming in de portefeuille. Die raakte een grote aanbesteding kwijt. Nou, was in de zorg. Dus heel veel personeel. Kosten zijn er nog steeds. Wat hebben wij gedaan? We hebben direct een werkgroep opgericht. Gewoon van mensen binnen TFH. Zijn daarin gestapt. Hebben gekeken naar de processen. De positionering van de onderneming. Nieuwe kansen op bestaande aanbestedingen. En echt in een half jaar is dat een andere onderneming geworden. Dus dat is impact op de koers. En dat gaat goed. Maar ja, ik denk dat elke ondernemer ook weet. Dat is de realiteit. Soms kan je zo hard werken als je wil. Maar het lukt niet altijd. Dus je moet wel altijd bewust zijn van risico's. Het is niet alleen maar mooi. Ook als de uitkomst uiteindelijk na 7 jaar mooi is, betekent niet dat het de weg ernaartoe heel glad is geweest bijvoorbeeld.
0: Nee. En je zei het net al, woonde bij de familie. Dat is eigenlijk iets wat jullie continu blijven herhalen als het ware. Ja. Dan naar het Active Growth Fund.
2: Ja.
0: Dat idee is ontstaan van daar moeten we iets mee. Wat zijn eigenlijk de kenmerken van dat Active Growth Fund?
2: Nou, de kenmerken van het Active Growth Fund. Op de eerste plaats wil ik even Active Growth Fund. Waarom Active Growth Fund? We zeiden al, wij voeren actief beheer. Dus ook Jurike zegt met aandacht meer rendement. Actief beheer, grip op de koers van
0: eigenlijk de voorbeelden. We hebben nog meer voorbeelden die we zo meteen gaan bespreken. Maar eigenlijk het voorbeeld wat je net al benoemde ook.
2: En dat is het centrale kenmerk van onze beleggersmethodiek. Actief beheer, dat is centraal. Daar is alles omheen gebouwd. Wat nodig een voorwaarde is voor actief beheer, is dat je zonder banklening werkt. Dus we hebben niet alleen minder risico, feitelijk minder risico, want we hebben gewoon minder leverage, minder hefboomeffect. Dat is dus minder risico, minder koersschommelingen. We kunnen ook herinvesteren, dus active growth. Wij herinvesteren die winsten. Die ondernemingen die hebben typisch 1 tot 2 miljoen euro winst per jaar. Anders investeren we niet. Dat is het. En dat betekent ook dat we kijken hoeveel geld daarvan, welk portie daarvan kunnen we investeren om de herinvesteren om de onderneming verder te helpen. Herinvesteren van winsten. Jaar op jaar op jaar op jaar op jaar. Dat is wat we doen. En dat is de reden waarom we dit soort rendementen kunnen behalen.
3: Ja, en Active Growth staat ook voor de clusterstrategie die wij hanteren. Hè? De soort synergie die we creëren door de bedrijven zo uit te kiezen dat ze elkaar versterken. Dus bijvoorbeeld hebben we een zorgbedrijf, maar we hebben ook een zorgvervoerbedrijf die kunnen elkaar helpen. Maar ook tussen de sectoren. AI-bedrijven waarin we investeren, die kunnen bijvoorbeeld een AI-gestuurde planning of AI-gestuurde roosters maken voor die zorgbedrijven. Dus ze versterken elkaar, waardoor ze sneller succesvol zijn, terwijl ze wel hun eigen identiteit behouden.
0: Precies, en is het idee om dan eigenlijk als het ware ecosystemen op te zetten met elkaar?
3: Zeker, dat is ook wat we doen, hè? En daardoor krijg je een actievere groei. Heb je meer grip ook op die koers. Hè, wat ervoor zorgt dat die bedrijven wel het gevoel hebben van, hey, het is niet een buy and build. Ik verlies alles. Nee, ze hebben echt hun eigen cultuur, zelfstandigheid nog. Maar ze maken gebruik van elkaars talent en expertise.
0: De ambitie van het fonds, lees ik hier. Ambitie is 100 miljoen euro in het fonds te stoppen.
2: Zeker. Ja.
0: En hoe ga je dan te werk? Je gaat natuurlijk investeerders benaderen.
3: Ja, nou wat ik al zei, het begint met branding. Je wil eerst dat iedereen TFH kent. En in deze branche heeft het ook alles te maken met vertrouwen wekken. Dus je wil zeker dat je doelgroep het gevoel heeft van, hey, dit is een gevestigde partij. Die kan wat. En dat doe je natuurlijk door massamediaal bereik te genereren. Dat mensen je gaan herkennen en denken, oh ja, dit heb ik vaker gezien. Daar heb ik vertrouwen in. Maar ook een stukje thought leadership, chic woord, autoriteit opbouwen. Door te zorgen dat je de expertise in de markt hebt. En dat ook uitdraagt. Hè? Nou, bijvoorbeeld in een podcast zoals vandaag. En dan langzaamaan bouw je toe naar een stuk lead generatie. Waarin je steeds meer getarget op die doelgroep gaat kijken. Wie is er nu in de markt? Wie is onze doelgroep? Nou, ze kennen ons inmiddels. En dan gaan we ze eigenlijk een soort de funnel inbrengen. Om informatie aan te vragen. En daarna komt het echt aan op persoonlijk contact. Wij bellen iedere investeerder persoonlijk op, hebben we meerdere gesprekken mee. Het is niet zo, hè, je belt vandaag en morgen gaat hij investeren.
0: En zijn dat nieuwe investeerders of zijn het ook mensen al uit het netwerk?
3: Beide. Ja, we hebben een groot netwerk inmiddels opgebouwd met de twee fondsen die we hiervoor hebben gehad. En natuurlijk, er zijn er best wel veel van die zeggen, nou, ik wil wel ook in dit nieuwe fonds investeren. Maar ook heel veel nieuw, hè, dat is de jongere generatie die eerst wat jonger waren en nu op een leeftijd zijn. Ik ga investeren. Dus die in een proces wat vaak wel een aantal weken duurt. Hebben we inmiddels persoonlijk contact. Dat we ze gaan vertellen hoe het werkt. Ook een beetje op maat af en toe. Hè, wat heeft u nodig? En zo doen we dat per investeerder.
0: Precies. Ja, want Nick, je hebt natuurlijk eerdere fondsen gehad. En ik kan me ook voorstellen dat als het ware bij die eerdere fondsen, dat je daarmee ook aan kan tonen hoe die fondsen zijn verlopen. En dat het tevens ook meteen zorgt voor het vertrouwen om investeerders ook te laten activeren.
2: Ja.
0: Welke fondsen waren? Want ik zie hier bijvoorbeeld het hybride fonds.
2: Ja, dat was leuk.
0: Hybrid fonds.
2: Dat was het eerste fonds. De TF Holland Hybrid Fund. We wilden een goede spreiding. Dus dit is weer van het oogpunt. Ik moet een mooi product. Dat wil ik altijd. In de kern moet het product ook goed zijn. Vanuit beleggingsperspectief. Afgezien van de bedrijven. De structuur moet goed zijn. En daarvoor is spreiding is belangrijk. Altijd. Zonder twijfel. En het fonds is eigenlijk. Kijk, je begint aan de eerste fonds. Dus ik kan niet zeggen. Ik kan 100 miljoen euro ophalen. Dat wil ik wel. Maar dat is onrealistisch. Dus dit fonds was een stuk kleiner. En dat betekent dat je keuzes moet maken. Dus wat hebben we gezegd? Nou, we kopen gewoon een 4 bijvoorbeeld. Hè? Nederlandse MKB ondernemingen. Stuk voor stuk mooi. En daarna investeren we in andere private equity fondsen. Waardoor we wat meer spreiding kunnen toevoegen. Hybride. Waarom? Omdat dat zijn twee compleet verschillende beleggingsstijlen. Eén echt private equity. Ander heet fund of funds. Ook ander risicoprofiel. En door die spreiding konden we toch een heel mooi... spreiding over beleggingsstrategieën, fund of fund en direct meerdere ondernemingen aan de belegger aanbieden. Dus we hadden kleine fonds zonder in te geven op spreiding. En dit fonds presteert nu beter dan we hadden gedacht op voorhand. Dus dat is een mooi.
0: Dat is in ieder geval een goed verhaal, toch? Ja. Mee te beginnen. Ja, want jullie hebben natuurlijk verhalen meegenomen om het toch meer tastbaar te maken. Actieve casussen die lopen. AI Mills is er één van.
3: Ja, ja, dat is ook eigenlijk, dan noem je er ook gelijk een. Dat is echt een unicorn, hè. AI Mills bouwt datacenters, AI-fabrieken op Nederlandse bodem. Dus 100% Nederlands, waardoor we ook echt voldoen aan die Europese wet en regelgeving. En dat is waar steeds meer bedrijven ook behoefte aan hebben. Hè? Minder afhankelijk van de VS, van China. Dus dat stukje soevereiniteit. En dat niet alleen, want wij hebben natuurlijk Nederland, klein landje. We hebben weinig ruimte. We hebben te maken met netcongestie. En wij hebben dus niet met AI Mills één groot megadatacenter. Nee, het zijn allemaal kleine AI-fabrieken. Die worden gebouwd op locaties daar waar een energieoverschot of in overvloed is. Dus bijvoorbeeld op een windmolenpark of bij zonnepanelen.
0: Dicht bij de bron.
3: Zeker. En dan maak je ook meteen gebruik van een stukje duurzamere energie. Dus dit is echt typisch, en daarom heet het ook AI Mills, typisch Nederlandse innovatie. Hè? Weer even slim zijn met het kleine landje wat we hebben. Dat we toch
0: ervoor zorgen... Zo klein zijn we toch niet als je kijkt naar de economie en het aantal inwoners?
3: Qua economie en inwoners niet, maar qua oppervlak en ruimte en energie zeker wel. En op deze manier is zo'n bedrijf toch slim bezig om mee te gaan met zo'n groot land als de VS bijvoorbeeld.
0: En hoe ver ga je eigenlijk ook met deze verhalen vertellen? Ik kan me voorstellen dat je het juist moet doen, omdat je daarbij ook bijdraagt aan eigenlijk een missie, visie van heel veel Nederlanders, als het ware, toch?
3: Ja, zeker. Het verhalen, daar heb je helemaal gelijk in. Het verhalen vertellen is super belangrijk. Vertellen wat je doet, maar ook met dit soort voorbeelden. En ik denk ook heel veel Nederlanders die vinden dit ook fijn om te horen. Want zo'n bedrijf als AI Mills maakt Nederland zelfstandiger, soevereiner. En ja, het is een soort win-win situatie voor zowel de inwoners als de economie. Dus dat helpt.
0: Die is heel belangrijk. En zijn er nog meer van dit soort voorbeelden waar jullie op dit moment volop mee bezig zijn?
2: Ja, nou, we hebben het al een aantal keer genoemd. Wonen bij de familie. Dat is een onderneming die... Ja, ik was er gisteren en die groeit zo ontzettend hard. En het leuke is, het is niet alleen het groeit heel hard. Maar als je kijkt, zeg maar... Het is ook een beetje treurig eigenlijk. Want het is natuurlijk... Kijk, ze wonen bij de familie, verzorgt mensen met dementie. En die extreme groei die dit bedrijf nu gaat doormaken, is slechts een druppel op de gloeiende plaat.
0: Want er is natuurlijk heel veel zorgvraag.
2: Ja, het is ongelooflijk. En op dementie, op dat gebied zou ik zeggen, daar moet iets aan gedaan worden. Op hoger niveau. Misschien vanuit de overheid of wat dan ook. Het is niet normaal hoeveel vraag er is. Hoeveel mensen gewoon goede zorg nodig hebben en die dat gewoon niet krijgen. En je moet nagaan even de groei die we nu even in het vooruitschiet hebben. Aan het eind van dit jaar verzorgen we, hebben we 200 bedden, noem het maar even. De ruimte om 200 mensen te verzorgen. Tot en met 2030 worden dat er 1100. Dus dat is een enorme groei van de onderneming zelf. En dan ben je ook echt een toonaangevende speler trouwens in heel Nederland. En ik vind dat bijna treurig om te zeggen. Als ik zie dat we naar 330.000 mensen gaan die zorg nodig hebben op dit vlak.
0: Ja, want je ziet dus, je kan de potentie aantonen aan, op basis van onderzoeken die er waarschijnlijk ook zijn, voorhanden zijn. En heb je dan ook nog niet af en toe het gevoel van, nou, we moeten versnellen, want we kunnen hier zo het verschil gaan maken?
2: Nou, versnellen. Gecontroleerde groei is heel belangrijk. Niet te snel groeien.
0: Nee, maar ik kan me voorstellen dat als het een bepaalde regio betreft, dat je ook wel kan kijken naar eventueel soortgelijke bedrijven in andere delen van het land. En die op die manier dezelfde strategie uit te laten bouwen.
2: Ja. Maar wat je ook niet wil tegelijkertijd is dat je te geconcentreerd in een speciale niche zit. Waardoor je als er een wet en regelgeving verandert. Dus dat je als belegger daar grote impact op voelt. Dus dat is wel, dus echt mijn taak om te zien. Ik denk dat is iets wat ik heel goed kan in ieder geval beoordelen.
0: Inschatten wat de risico's zijn.
2: Ja. In termen van risico en risico spreiding als het ware. Dus de effecten daarvan. Van de ene onderneming als toevoeging op de portefeuille. Dat is heel belangrijk dat we dat...
3: Ja, en wat je ook wil is dat het voor iedereen is. En dus met voor elke portemonnee. Dus niet alleen echt particuliere zorg voor mensen die dat heel goed kunnen betalen. Maar ook gewoon... alle Nederlanders. Dat is wat we uiteindelijk willen. En dat is waar je ook als investeerder in wil investeren. In een stukje in je eigen toekomst natuurlijk.
0: Ja, hoe ver, wat je zei eigenlijk al. Nou, dat is, kan je ook zeggen, wonen bij de familie. Met andere woorden, je gaat aan boord bij een bedrijf. En dan woon je er ook als het ware in. Waar ik benieuwd naar ben, is in hoeverre voeren jullie ook dan gesprekken met dat bedrijf samen, met overheden, om te kijken hoe het verder vlot getrokken kan worden? Want ik denk dat hier is eigenlijk een zorgvraag voor de hele maatschappij natuurlijk.
2: We moeten wel erkennen welke schaal we hebben. En ik denk die vraag om alle...
0: Maar is dat iets wat bijvoorbeeld in je ambitie zou kunnen liggen?
2: Ja, 100%. Als ik een keer... Nou, als ik zou mogen praten met degene die hier echt een impact op zou kunnen maken, dan zou ik een team van ondernemers met kennis van deze problemen verzamelen. En ik zou de beste presentatie ooit geven en kijken of we een oplossing kunnen, kunnen aanbieden in ieder geval. En doe er wat mee. Maar dat is niet waar we nu staan.
0: Nee, maar goed, dat is wel een mooi vooruitzicht. We gaan er zo meteen verder over praten.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Randy Crawford op Nieuw Business Radio.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: Vandaag staat Centraal TFA Holland. En TFA Holland, we hebben het net al gehad over jullie nieuwe fonds, Active Growth Funds, Fund. En, maar ook de TFA, het staat voor Help for Tech. Health hebben we het net uitgebreid over gehad, over het voorbeeld met wonen bij de familie. Dus ja, nog meer bedden voor mensen met dementie en er is zo'n groot tekort. Dus daar kun je nog wel even in blijven investeren, kan me voorstellen.
2: Zeker. Genoeg uitbreidingsmogelijkheden ook in die sector.
3: Ja. Wordt alleen maar meer.
0: Ja, maar dat weten we ook. En dat is natuurlijk ook een minder risico, wat dan belangrijk is. Waar we het niet over gehad hebben, want ook het kader food als het ware. Hoe kijk je daar naar bedrijven om daar te investeren en met welke risico's?
2: Ja, nou, food is heel erg breed. Dat is net als dat iemand zegt IT. Is extreem breed. En gezien de risico's en de rendementen, en dat door de tijd heen, hebben wij een hele strenge selectie gemaakt eigenlijk binnen food. Het is meer, ik zou zeggen, food tech. Het zijn hele innovatieve ondernemingen in de food sector. Dat heeft dus te maken met het verwerken van voeding, het schonen van voeding, het sorteren van die voeding, bijvoorbeeld het verpakken, het opslaan van die voeding. En dat is eigenlijk waar we een soort keten in willen aanleggen.
0: Maar ik kan me voorstellen, als je in zo'n sector terechtkomt, dat je sector eerst moet leren kennen, dat niet alle deals in één keer lukken.
2: Ja.
0: Heb je daar voorbeelden van? Want ik kan me voorstellen dat dit bedoelt, nu zeg je van we gaan investeren.

0: En over het algemeen zijn bedrijven die groeiambitie hebben, denken van nou, yes, dit is wat we nodig hebben. Hiermee kunnen onze ambities verwezenlijken. Maar ik kan me ook voorstellen dat het af en toe een keer afketst.
1: Ja, ja, dat is dus een dat is een van de pijnlijke deals die ik heb verloren.
0: Maar daar leer je van, toch? Heel,
1: ja, dat wel. En we hebben ons best gedaan. Je moet nagaan, we gaan naar een agrarische ondernemer toe. Prachtige onderneming. En ik weet, ik ben geen agrariër. En hij wil het liefst eigenlijk verkopen aan iemand die gewoon heel veel kennis van zijn sector heeft. Het liefst nog precies van wat hij doet. Dus wat heb ik gedaan? Zoals ik zei, we hebben een coöperatie. Actieve leden. Ik neem 3 agrariërs mee die weten wat hij doet. En ik zeg, dit is de werkgroep die voor de komende jaren verbonden blijft aan jouw onderneming. Daardoor zijn wij in de allerlaatste ronde afgevallen. Er was een onderneming die schoonde peulvruchten. Dus die komen binnen. Er zit plastic in, steen. Er zitten wapens in, zwaarden. Allemaal dingen waar ze in Afrika of Azië dus het land mee bewerken. Gietijzeren, delen van ik weet niet wat om de big bags te verzwaren. Want dat is dan wat. Dat wil je niet in je eten hebben. Ook plastic, dat moet je kunnen scheiden. En wij hier in Nederland hebben op dat gebied de meest geavanceerde, innovatieve bedrijven van heel de wereld. Als verkoopargument, dat was heel mooi. Ik heb daar een presentatie van gemaakt en heb ik ook naar beleggers gestuurd. Zo mooi was dat. En met foto's en alles. Er was dus een vrachtschip vanuit Canada naar Nederland aan het varen. En daar waren big bags met graanzaad en plastic korrels op elkaar geplaatst. En die waren met elkaar vermengd. Wat er dan gebeurt is eigenlijk dat een verzekeringsmaatschappij wordt ingeschakeld om te kijken of de lading totaal los is, zoals jouw auto. Kan iemand dit nog repareren? En zo ja, hoeveel kost dat? En wat is dan de waarde op de markt? En gaan we dat vergoeden of mag je het opschonen? En er is er maar één bedrijf in de wereld die dit kan doen. En waar dit zijn verzekeringsmaatschappijen, mensen kennen ze niet eens. Grootste ter wereld. Het is ongelooflijk. En dit bedrijf kon dat. Ben bijna 99,9999% nauwkeurigheid. Hebben ze alles gescheiden. Alles gescheiden. Het is niet normaal.
0: En dan heb je het natuurlijk over echt een hele grote waarde wat betreft die lading ook. Wat dat eigenlijk behouden blijft.
1: Ja, hele grote lading. Ja, hele grote waarde. Ja, dat is prachtig. Als je in zo'n onderneming, dus dat zijn de machines. Je moet nagaan als je zegt, hoe onderscheid ik een steentje van een peulvrucht? Dan hebben ze dus een röntgenmachine die de dichtheid daarvan detecteert. En die ziet dan zo'n steentje, dat is dan wit licht op. En in duizenden van een seconde, als een mitrailleur, pats, wordt zo'n steentje eruit geschoten.
0: Ja, het is heel interessant. Ik heb overigens gisteren ook, het vind ik toch delen, want dat is ook dit onderdeel, in kassencomplexen waar ze met drones, met een laser luizen van tomaten afschieten. Of dat een drone, bij wijze van spreken, insecten uit een kas kan weren door ze kapot te vliegen. Het is wel science fiction aan het worden, toch?
1: Ja, ja. Zo heb je ook, ik heb ook in plaats van, hoe zeg je dat, pesticiden. Dat je een machine hebt die dan, althans ik zag het filmpje, ik weet niet of ze operationeel zijn. Maar of het de toekomstmuziek is. Maar dat ze over het land gaan en dat ze dan inderdaad met lasers gewoon dat alles wat moet verdwijnen gewoon laten verdwijnen.
0: Ja, en dit is toch een transitie die in het begin is. Dat is het meest intrigerende toch? Ik kan me voorstellen dat het voor jullie ook geldt.
1: Ja, het is heel mooi. Ik denk dat hier, dat we iets goeds doen. Goede, gezonde voeding voor mensen. Dat voor iedereen beschikbaar is. Dat op een veel, denk ik ook, dus met minder pesticiden gebruik bijvoorbeeld. Veel schonere wijze verwerken. Dit is aan zoveel kanten is dit goed. En tegelijkertijd levert het ook gewoon een heel mooi rendement op. En gezien die niche, die specialiteit, hoe extreem goed wij zijn. Is het ook gewoon, is en een echt een mooi rendement. En super zeker. En
0: is dat ook de reden dat je daarom je puur focus eigenlijk op Nederlandse MKB. Dat je gewoon ziet van dit is een karakteristiek, een eigenschap. Dat zit in het DNA van Nederlandse ondernemers. Nergens anders ter wereld. Daar valt nog zoveel eigenlijk te verwezenlijken.
1: Ik geloof wel dat zo is. Maar als ik in Duitsland was geboren en opgegroeid, had ik het in Duitsland. Want daar heb je ook gewoon hele goede ondernemingen. Prachtige bedrijven die daar ontstaan. Maar als je gaat ondernemen over de grens heen, moet je heel goed beseffen dat daar cultuurveranderingen, wet en regelgeving, is niet allemaal uniform. Nederland ken je. Je hebt zoveel. Ja, Nederland ken je. Dat is je eigen terrein als het ware. Mm-hmm. En ik vind dat je daarop moet focussen. Dus het heeft meerdere. Het is en ja, het is waar. Maar dan alsnog moet je wel in Nederland blijven, denk ik. Tenzij je echt ervaring hebt van over de grenzen te ondernemen.
0: En om over de grenzen te spreken, in hoeverre volg je de ontwikkeling van wet en regelgeving? Want dat kan natuurlijk best wel impact hebben op de investeringen die jullie gedaan hebben met deze fondsen.
1: Ja, nou dat volgen we natuurlijk. We krijgen heel veel informatie vanuit onze leden. Want die zijn ook operationeel in die sectoren waarin wij beleggen, althans vaak. De ondernemingen waarin wij hebben geïnvesteerd, de directieleden daarvan, die verstrekken ons ook informatie. En ik zou zelf zeggen, dat is wet en regelgeving gelijk in de praktijk zeg maar toegepast. Dus het is hele praktische, bruikbare informatie. Ja. En soms is dat leuke informatie, soms wat minder.
0: Ik kan me ook voorstellen dat je soms op een kruispunt staat. Hè? Dat je bij wijze van spreken met de investeerders een bepaalde koers op wil met een bedrijf. Dat de directie van het bedrijf een andere visie daarop nahoudt. Dat soort situaties, ik kan me voorstellen dat het heel moeilijk is. Hoe ga je daar te werk?
1: Dat is ook heel moeilijk. Ontstaat niet vaak. En waarom dat niet vaak ontstaat, is omdat wij voordat wij gaan participeren, dat is mijn handelswijze. Ik bied trouwens nooit een megaprijs of een lage prijs. Wij winnen op voorwaarden. En dat ik zeg, ik bereid me goed voor. Ik heb zo'n goed mogelijk beeld van jouw onderneming als ik weet. Als ik heb kunnen opdoen. Ik stel voor waar we naartoe kunnen gaan. En wat onze visie is en wat het nut is binnen de portefeuille. En als jij zegt, hey, maar dit wil ik niet met mijn onderneming. Of ik wil dit pad niet in. Dan gaan wij niet die transactie in. Voordat wij bij de notaris zitten, zijn wij het al in grote lijnen over eens op welke koers we gaan varen. En dan kan je intern daarbinnen natuurlijk genoeg discussies en zo hebben. Maar dat hoort. Maar op grote lijnen moet dat voor op voorhand juist zijn. Want ik zie dat als een heel groot risico. En dat wil ik gewoon voorkomen. En dat moet je gewoon, die grootste pijnpunten moet je gelijk aan het begin moet je eruit halen.
0: Ik kan me goed voorstellen. Tot slot, de toekomst van TFA Holland. We hadden het er net al even over. Toen werd je eigenlijk best bescheiden, mag ik zeggen, toch?
1: Nou ja, je moet altijd weten natuurlijk in het grotere plaatje. Ik denk dat we ons best doen. Ik wil gewoon een fonds, meerdere fondsen, die echt waarde toevoegen aan de portefeuille van de beleggers. Dat ze zijn, dat een belegger zegt, ik ben tevreden, ik ben blij dat ik daar heb geïnvesteerd. Ik zie wat mijn portefeuille doet. Ik heb inzage in mijn portefeuille. Als een belegger dat zegt, ben ik heel blij. Daarnaast zou ik het heel mooi vinden om, ik zou bijna zeggen, de lokale impact die we hebben uit te breiden naar zeg maar, regionale impact op Nederland. Ik denk dat ik dat heel leuk zou vinden. En ik denk dat met dit fonds en met de slagkracht dat we hier hebben, dus 100 miljoen euro, en dat aanvullen, die portefeuille op de portefeuille die we al hebben. Ik denk dat dat een. Ik denk dat dat als we op die punten kijken waar streven we naar, dat het al heel mooi is.
0: Want die ambitie is uitgesproken, 100 miljoen euro. Ja. Binnen wat voor termijn moet dat dan volgens de ambitie gerealiseerd worden?
2: Zo'n anderhalf jaar is de termijn voor nu, inderdaad.
1: Maximaal wel.
2: En het gaat ook heel goed. Dus dat is. Wat we zeker nastreven,
0: Tot slot, de onvermijdelijke vraag die ik toch ga stellen. Hoe zie je TFA Holland over 3 jaar?
1: Over 3 jaar hebben wij een nieuw beleggingsfonds. Dat voldoet aan exact dezelfde visie en methodologie. Tenzij er in de wereld schokkende dingen veranderen waardoor we dat moeten aanpassen. We zijn nog steeds gebleven. En daarom onze fondsen kunnen niet onendig groot worden. We hebben een bepaalde beleggingsfilosofie. We beleggen in stabiel winstgevende ondernemingen. Volwassen MKB ondernemingen. Minimaal 10 jaar oud. Vaak familie ondernemingen. 20, 30 of langer.
0: Duidelijke parameters eigenlijk.
1: Ja. En ja. Ze hebben een nieuw fonds. Ik hoop dat mensen ons dan echt kennen als is een gevestigde partij. Op het moment dat ik wil beleggen in het MKB. En ik wil inzage en impact met mijn belegging, dan weet ik waar ik moet beleggen. En dat is TFA. Dat zou een hele mooie.
2: En dat is missie altijd om Nederland een stukje mooier te maken en toekomstbestendiger.
0: Ja, dus met andere woorden, nog meer verhaal vertellen. Dat is eigenlijk jouw afdeling, Jorieke.
2: Ja.
0: Meneer, wat zie jij over 3 jaar gebeuren als je ideale scenario zou mogen schetsen?
2: Ja, ik denk zeker dat we onze verhalen moeten blijven vertellen. Hè. Dat spreekt gewoon tot de verbeelding. Dus dat gaan we de komende 3 jaar ook doen. En ik hoop over 3 jaar dat we ook echt zien dat de MKB-bedrijven waarin we investeren ook echt iets hebben bijgedragen aan Nederland.
0: Ik wil je danken voor de komst naar de studio. En we blijven het volgen. TFH Holland in deze Let's Talk Business. Bedankt voor het luisteren. Wil je deze aflevering of andere afleveringen terugluisteren? Kan dat uiteraard via onze website newbusinessradio.nl. Tot de volgende.

0: Market Snap.
1: Dit is New Business Radio.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
3: Manutan, Manutan.
2: Bestel op manutan.nl.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
3: Manutan, Manutan.
2: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
5: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factris.com. En ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
1: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
6: Heb je een innovatieve start-up of MKB-bedrijf in Noord-Holland? Dan kun je je weer aanmelden voor het GoNH versnellingsprogramma. De provincie ondersteunt ondernemers die actief zijn in sectoren zoals energietransitie, circulaire economie, gezondheid en veiligheid. Het programma start in september en bestaat uit 2 verschillende trajecten, afhankelijk van de groeifase van het bedrijf. Deelnemers krijgen begeleiding en werken samen met andere ondernemers aan de volgende stap voor hun onderneming. Voor wie meer wil weten, organiseert de provincie eerst online informatiesessies.
7: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
8: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
9: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig, ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten, maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl. Voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.

Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured and Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured and Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured and Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

0: is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
1: Iedereen praat mee.
2: Dit is Nieuw Business Radio.

0: is New Business Radio.
1: Hoe win je het hart van je klant? Hoe bouw je aan sterke relaties en klantgerichte groei? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Customers. Hier vind je al onze programma's over het thema klanten, met inzichten van marketingstrategen en ondernemers met impact. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Customers.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De
8: bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
9: De duurzame energieleveranciers om Nieuwe Energie en de Energie van Ons gaan fuseren. Vanaf 1 juli gaan ze verder onder de nieuwe naam Energie van Ons. De twee organisaties leveren lokaal opgewekte groene stroom en willen samen een sterke alternatief vormen voor grote energieleveranciers. Klanten krijgen energie uit windmolens en zonneparken uit hun eigen omgeving, terwijl de opbrengsten teruggaan naar lokale energiecorporaties. Het nieuwe bedrijf verwacht volgend jaar verder te groeien en richt zich vooral op particulieren en het MKB.
10: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
0: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
10: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
11: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
12: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
13: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

0: Funding Your Business met Fabien de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijf en vastgoedfinanciering.
0: Shaping Your Future. New Business Radio.

0: Business Radio.
1: Update met Ron Lemmens.
2: Welkom bij deze Business Update over de toekomst van data en AI. Vandaag Cloudera, specialist in hybride datamanagement, die organisaties helpt de regie over hun data te behouden, ook in de toekomst. Bij mij in de studio Frank Beerlagen, Managing Director Benelux bij Cloudera.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee op New Business Radio.
2: Frank, van harte welkom hier in de studio bij New Business Radio. Eerst eventjes wat betreft de Cloudera. Wat doen jullie precies? Want er is heel veel over data en over management en over platfora bekend. Maar dan toch voor iemand die het dan zeg maar goed moet neerzetten, moet begrijpen. Waar moet ik aan denken?
3: De oorsprong van Cloudera is dat wij uit de open source community komen. Dus de DNA van de organisatie gaat over hoe kun je data oplossingen vanuit een open source manier zodanig inzetten dat je daar als bedrijf gebruik van kunt maken. Hè? Dus er is heel veel open source. Hè? Dus wij zijn een groot voorstander van technologie delen. Maar tegelijkertijd hebben veel organisaties de behoefte om daar een soort enterprise ready laag overheen te leggen.
2: En kan je dat vertalen naar een beschermingslaag eigenlijk?
3: Ja, een soort beschermingslaag. Een laag die ervoor zorgt dat de data beter beschermd wordt. Dat de data beter gemanaged wordt. Dat je kunt controleren waar de data gebleven is. Waar die vandaan komt, waar die naartoe gaat. En ook zeg maar, als je dat dan vertaalt naar de nieuwe wereld waarin data zowel in huis zit als in cloud. Meerdere cloud. Mm-hmm. Dat wij zeg maar de data en AI laag zijn over al die omgevingen heen.
2: Ja, en wat dat betreft, dat is natuurlijk al jaren aan de gang, die ontwikkeling. Data is key, maar de kwaliteit van de data is heel belangrijk. Gaan we het straks wellicht ook over hebben. Ook de combinatie met alle nieuwe ontwikkelingen rondom AI. Hoe AI ervoor kan zorgen dat er kwalitatief goede data is. Of misschien ook de andere kant op slechte data is. Eerst even naar jouzelf. Jij bent in 2025 aangetreden als Managing Director bij Cloudera. Wat is jouw achtergrond?
3: Ja, ik heb altijd in mijn professionele leven een tweetal grote liefdes gehad. Dat zeggen we van de ene kant de complexe business applicaties. Gewerkt bij SAP. Laatste 5,5 jaar bij IFS. Verantwoordelijk voor 6 landen in Europa. En ik heb ook een data. Analytics heette het vroeger. Tegenwoordig heet het tussen AI. Dus die combinatie waarbij je complexe data, complexe AI in kunt zetten. Maar dan wel dat het daadwerkelijk waarde oplevert voor een bedrijfsproces. Want anders wordt het maar wordt het een spielerij in een hoekje. Nou, dus die combinatie van bedrijfsapplicaties, SAP, ServiceNow, maar ook IFS. En dan met de achtergrond van het Teradata en het SAS Institute. Ben ik 6 maanden geleden begonnen op een moment wat ik zelf vind super interessant. Met betrekking tot data, AI en wat er allemaal gebeurt.
2: Ja, want in welke branches is Cloudera actief, waar je dan nu inderdaad die super interessante tijd ingestapt bent?
3: Ja, Cloudera is richt zich met name op wat grotere organisaties. Denk aan overheden, gezondheidszorg, maar ook banken, verzekeraars en grote manufacturing bedrijven, high-tech manufacturing en dat soort zaken. En we hebben zo'n beetje alle telco's. Hè. Dus daar waar veel data bij elkaar komt. Veel data die verdeeld is over meerdere dataomgevingen. En die op een secure en een veilige manier ter beschikking moet worden gesteld aan bijvoorbeeld AI of andere applicaties.
2: AI, ja, iedereen is ermee bezig. En het wordt steeds meer geïmplementeerd. Alleen de vraag is hoe en wat en hoe betrouwbaar is dat allemaal?
3: Ja.
2: En jullie kijken dus op de grotere lagen bij corporates. Daar zorgen jullie voor betrouwbare data, waardoor men echt kan gaan werken ook op deze nieuwe methodes.
3: Ja, dat stel je heel erg goed. Kijk, de uitdaging AI, we staan aan het begin van AI. Ik denk dat we het allemaal wel weten. Tegelijkertijd zien we ook privé hoe ontzettend handig het is. Het zelflerende vermogen, het moment dat we vragen stellen en daadwerkelijk de technologie met nieuwe ideeën komt, met invalshoeken, waar we zelf soms niet aan gedacht hadden. Nou, dat is het AI-gedeelte, hè, binnen als het gaat om data management. En dan vraag blijft natuurlijk van oké, maar waar komt die data vandaan? We zijn heel snel geneigd om het antwoord wat uit AI komt te vertrouwen op basis van datgene wat hij ziet. Hè? We hadden het net over, ik weet niet of we dat mogen doen, we hadden het net over Gemini. Hè? Daar staat hij wel de bronnen vermeld. Maar waarom kiest Gemini dan die bronnen en niet andere bronnen? Dus we als consument accepteren we dat de antwoorden zijn zoals ze zijn. En daar kunnen we zelf prima mee leven. Als het voor 90% correct is.
2: Dat bouw je in, toch? En vaak zijn het ook niet processen die je bedrijf, bij wijze van spreken, heel veel schade zouden kunnen toebrengen.
3: Precies.
2: Maar gaat het om cruciale data, waar ook AI op toegepast kan worden, dan wordt het natuurlijk een ander verhaal met heel veel belangen ook.
3: Ja, ja, kijk, als ik kijk waar we een aantal jaar geleden stonden toen we begonnen met big data, dat was al complex. Hè? We zagen in de data scientist hoek dat er veel waarde uit te halen was. En dat was toch op redelijk beschermde dataomgeving. We konden één omgeving en daar gingen we dan data scientists op loslaten. En die haalden heel veel waarde daaruit. In kleinere groepen. Dat was al lastig om in productie te krijgen. Ja, want datgene, ga dat maar eens productiewide doen. En het mooiste voorbeeld daarvan is bij creditcards. Hè, de anti-fraud. Dat als er ergens een creditcard in het buitenland wordt gebruikt, dat jouw creditcard meteen wordt geblokkeerd. Dat is dus een mooie toepassing van big data analytics. Nu fast forward naar AI. De modellen zijn veel complexer, veel sterker. Dus dat is eigenlijk uitdaging 1. Het is veel krachtiger geworden. Maar uitdaging 2 is, de data staat niet meer op één plek. De data staat nu overal. Nou, hoe ga ik nu AI-modellen en de uitkomst daarvan echt daadwerkelijk vertrouwen, als ik niet 100% zeker weet dat de data die gebruikt wordt ook daadwerkelijk de data is die ik wil? En wordt die dan gecorreleerd aan data in andere delen van mijn organisatie?
2: Ja. Daarbij hoor je natuurlijk heel vaak in het nieuws ook over datalekken. Dus ik kan me ook voorstellen dat daar zit heel veel vertrouwen eigenlijk vanuit de klanten richting Cloudera. Ja. Dat je daarvoor zorgt dat die data veilig staat.
3: Ja, ik denk dat het bestaansrecht van Cloudera is dat wij dat denk ik als beste kunnen. We kunnen beter dan wie dan ook. Zeker omdat wij gebruik maken dus van alle laatste open source technologieën met een secure laag eroverheen, kunnen wij beter dan wie dan ook ervoor zorgen dat als de data daarin staat, dat die ook echt secure is en dat je kunt tracen gedurende de tijd van wat ermee gebeurd is.
2: Dus, maar jij zegt, wij kunnen dat als de beste. Waar blijkt dat uit?
3: Ja, het is een goede vraag. Ik vind dat het wel gevaarlijk om te zeggen dat je de beste bent. Laten we zeggen dat we er erg goed in zijn. Dat blijkt omdat veel, met name overheidsinstanties, die met zeer gevoelige data werken, data die ook echt geen enkele manier naar buiten mag komen, dat zijn gewoon hele grote klanten van ons. Hè. Dus die wel gebruik willen maken van de modernste datatechnologieën, maar tegelijkertijd wel ervoor zorgen willen dat datgene, hoe dat wordt gemanaged en op welke wijze, dat niemand anders benaderd kan en mag worden.
2: En als je dan de scope erbij zou nemen, waar stopt dan eigenlijk jullie dienstverlening? Is dat puur beheer en het management van de data? Of is het ook hoe de data ontsloten wordt naar bijvoorbeeld eindgebruikers?
3: Ja, wij zijn een softwarebedrijf. Ja, dus wij leveren geen hardware. Wij leveren wel een visualisatielaag on top, maar dat is niet onze kracht. Dus een moment, wij zijn geen cloud provider. Wij zijn niet een partij die à la Google, Microsoft, ABS, OVH een cloudomgeving leveren. Wij leveren een datalaag op basis die als het ware daar bovenop draait.
2: Ja. Dus uiteindelijk moet het wel met elkaar kunnen communiceren, kan ik me voorstellen. Ja. Kan je een voorbeeld noemen van een Nederlandse klant?
3: Ja, we hebben in ieder geval klanten waar ik over mag praten. We zien veel in de bankaire wereld dat er vaak secure data wordt binnengehaald. Data van hun klanten. Hè, dat kunnen consumenten zijn, maar dat zijn natuurlijk ook organisaties. In wholesale banking wordt er veel gedaan met data van klanten die geanalyseerd moet worden. Dan zie je dat zolang het klein blijft, is dat niet heel erg. Hè. Dat kunnen we in een cloud omgeving doen, in een public cloud. Op het moment dat die data en gevoeliger wordt en meer in productie wordt genomen, dan zie je dat ze naar een Cloudera komen. Waarbij dat vaak wat grotere omgevingen zijn, wat complexer. En de eisen, met name op risicogebied, zijn dan hoger. Nou, dus in bankenwereld zie je bij een wholesale banking, Bij een telco doen we alles met data van de infrastructuur. Kijken of er foutmeldingen zijn. Ergens zit er ergens in het netwerk. Komen daar bepaalde foutmeldingen. Dat zo snel mogelijk detecteren. Zo zie je dat een telco ook een grote klant is. Onder andere. En zo zijn er uiteraard meerdere.
2: Ja, en daarbij heb je dan de ontwikkeling. Dat jullie dat al jarenlang faciliteren. Daar komt AI eigenlijk nu de laatste jaren bij. Hoe heb je dat zien toenemen de afgelopen jaren?
3: Ja, AI verandert alles en verandert eigenlijk helemaal niets. Het is natuurlijk de grote kracht van AI, ik denk dat we het allemaal wel weten, is dat het natuurlijk een zelflerend vermogen heeft. Het nabootsen van een mens. Dat is natuurlijk letterlijk wat AI betekent. En het is heel interessant hoe we ervan uitgaan. Wat ik net zeg, is dat AI brengt heel veel waarde. Er komen steeds nieuwe modellen. We gaan ook zien de komende jaren dat die modellen nog veel meer kunnen. En nog veel meer kunnen brengen dan wat het vandaag de dag gaat doen. En tegelijkertijd moeten we wel kunnen vertrouwen dat wat het model voortbrengt ook daadwerkelijk klopt. En als wij het niet willen, dan zullen er wel instanties zijn die ervoor zorgen dat wij dat moeten kunnen aantonen als organisatie. Denk aan overheden, denk aan gezondheidszorg. Hoe ga je ervoor zorgen dat als dat model komt met een anomaly of een foutmelding of een zeer waarschijnlijk iets wat niet klopt. Nou, op welke data is dat gebaseerd? Kunnen we ervan uitgaan dat datgene, de data die het model krijgt, is dat ook de data die we willen?
2: Ja, dus eigenlijk de reis als het ware van, stel je hebt een kengetal. De reis die dat stukje data heeft afgelegd. Ja. Daarvan kunnen jullie nu achterhalen hoe eigenlijk betrouwbaar dat is.
3: Ja, nou ja, dat is een van de zaken die wij doen. Dat is de eerste keer dat ik het zag, dacht ik zelf van.
2: Hoe kan dat?
3: Ja, precies. Ja. Een implementatie van ongeveer 24 uur. En na 24 uur zit een vrij grote organisatie, en ik heb het echt over grote organisaties, een soort metadata. Hè, dus dat is de van waar is de data begonnen? Wat is ermee gedaan? Is die nog veranderd? Is die opgeteld? Hè, hebben we daar formules overheen gebruikt? Tot en met de rapportage.
2: Eigenlijk een C-level. Datalog, als het ware.
3: De hele datalog. We noemen dat data lineage.
2: Ja.
3: En dat is een implementatie die eigenlijk redelijk eenvoudig is. En het is een innovatie. Want we gebruiken weer een aantal technologieën van een grote datalaag. Veel kennis. Hè, dus naar alle omgevingen. En dat breng je dan visueel in het dashboard. En in één keer kun je zien dat getal 400, wat in een rapport staat, dat is 6 keer aangepast. Dat komt uit die formule. En uiteindelijk komt dat ergens van een rapportage die geüpload is uit een ERP-systeem. Ja, dat zijn zaken. Als je daar AI op los gaat laten, het zelflerende vermogen van, hé, wacht even, maar als dat en dat en dat wordt opgeteld, dan zou dat misschien niet helemaal kunnen kloppen. Ja, dus je krijgt in één keer krijg je veel meer controle op je data. En ik denk dat het om gaat. AI is fantastisch. Is mooi. Maar je moet wel controle houden over je data.
2: En ik kan me voorstellen dat dat ook een soort van krachtenveld is. Dat enerzijds je hoort dat oplossingen door middel van toepassing van AI efficiëntie oplevert. Maar aan de andere kant dus ook heel veel foutmarges heeft. Is dat ook de reden dat het waarschijnlijk op ingespeeld is door het platform wat jullie ontwikkelen en doorontwikkelen?
3: De reden dat we het platform ontwikkeld hebben is in eerste instantie omdat wij vinden dat open source voor iedereen beschikbaar moet zijn. Hè? En dat er organisaties zijn die meer een stevigere foundation willen van die open
2: source. En waarom moet dat open zijn? Is dat ook omdat je met elkaar, met z'n allen weet je meer, ontwikkel je sneller? Is dat het idee?
3: En tweede, onafhankelijkheid. Kijk, wij zijn een Amerikaans bedrijf. Hè, zoals er natuurlijk heel veel IT-bedrijven zijn. Het grote verschil met wat wij hebben en andere organisaties is, als je zou willen, dan kun je ons als Cloudera er tussenuit halen. De data is van jou. De omgeving waar de data staat, zal altijd van jou blijven. Het is jouw omgeving. Wij moeten ook geld verdienen uiteindelijk. Dus we brengen een commercieel model in de markt dat wij zorgen voor die enterprise laag. Maar datgene wat eronder zit, het is open source, zal altijd van jou zijn. Je kunt, en ik denk dat dat ons redelijk uniek maakt. Als je kijkt naar de grote hyperscaler, staat de data daar, dan staat die daar. Je kunt niet zeggen morgen, ik ga er iets anders mee. En ik denk dat de essentie, wat volgens mij zeker in deze tijd belangrijk is, is dat jij zelf de controle houdt, maar wel op een secure manier van, waar jouw data staat.
2: Ja, en aan de kant vanuit Cloudera is vooral denk ik transparantie naar klanten toe. Daarbij een welke key of niet?
3: Ja, de essentie is, wat je zegt bij open source, ben je altijd frontrunner op nieuwe ontwikkelingen. En als wij ervoor zorgen dat secure is, hè, want die service neem je dan bij ons af, dan heb je altijd de modernste technologie op basis van datgene wat daar mogelijk is. En als je dat dan dus verder trekt, kijk, we zijn nu bezig om daaruit data services te destilleren, die je dan ook heel makkelijk over cloud omgevingen, multi-cloud providers kunt gaan draaien. En ook zelfs op edge devices, hè, sensor data. Mm-hmm. Sensor data is een begin van de data ontwikkeling. Hè. Er wordt iets geconstateerd, er komt een melding, er komt een bepaalde stream. Ja, hoe gaan we dat managen? Want het is wel interessant. We willen een actie nemen op basis van een sensor, maar we willen wel de juiste actie nemen. En dus is er historische data. Er is data misschien die wij in de cloud staat. Er zit data in ons ERP-systeem. Er zit data uit de sensor. Nou, hoe gaan we dat combineren en op dat moment dan de juiste beslissing?
2: Ja, en dan het vraagstuk wat vaak zit bij governance, is eigenlijk dat je kan aantonen dat de reis van de data, ja, daar zijn alle hiccups eventueel al uitgehaald. Dat kan je aantonen.
3: Dat kun je aantonen. En als je dan dus die AI-modellen erop los gaat laten, dan weet je één ding zeker, dat de data die gebruikt wordt, die is oké. Okay. Of tenminste, kijk, 100% is niet haalbaar, maar die is wel zo betrouwbaar dat datgene wat als advies of als wat dan ook als overzicht uit die AI komt, is in ieder geval gebaseerd op de juiste
2: manier. Bij een flinke benadering zou je kunnen zeggen.
3: Ja.
2: Wat zou je kunnen adviseren aan bedrijven die dit jaar nou AI-toepassingen in gebruik willen gaan nemen?
3: Ja. Kijk, je ziet op dit moment dat we hebben de afgelopen 1-2 jaar in kleinere omgevingen gespeeld met AI. En gespeeld bedoel ik met het meeste respect. Hè. We hebben nu gezien.
2: We hebben ontdekt.
3: En we zien dat er waarde in zit. Sterker nog, er kan wel eens heel veel waarde in zitten. En nu is de slag. Van hoe gaan we er nu voor zorgen dat we dat wat we in kleinere omgevingen deden, nu zeg maar naar de, hoe gaan we dat, zeg maar, inbouwen in ons bedrijfsproces, in het financiële proces, in de klantgegevensprocessen. Dus niet wat in de applicatie zit, maar bij het samenvoegen van die gegevens. Nou, als je dus op dit moment zegt, we willen leren en gebruik maken daarvan. Hè, jouw vraag van hoe kun je nou het beste beginnen? Ik zou op zijn minst beginnen met die data lineage. Begrijp hoe je data door je organisatie loopt. En dat zit niet in ons platform, maar gewoon

0: wordt een sovereign. Hè? Sovereignty, er wordt ontzettend veel over gesproken. Hoe ga ik daarmee om met de data? Waar stop ik mijn data? Wie kan daarbij? En vooral als ik AI-modellen ga trainen, ga ik AI-modellen trainen op data die in een public cloud staan. Dat kan, maar dan moet ik wel zorgen dat het secure is. Dus dat is de tweede stap. Eerst dus begrijpen hoe je dataflow werkt. En dan twee, hoe zorg ik ervoor dat die data, wij noemen dat private AI,
1: ja,
0: dat het AI wordt, of analytics, hè? Maar die het in ieder geval alleen voor jou...
1: In een gesloten omgeving, dat is het eigenlijk.
0: Gesloten betekent dus niet, dat is wat verwarring, niet per se in huis. Hè? Gesloten betekent dat kan nog steeds bij meerdere cloud providers liggen.
1: Maar gesloten data, waarbij dus geen externe data wordt geraadpleegd, dat is wat je ermee bedoelt.
0: Dat je zeker weet dat niemand bij jouw data komt.
1: Precies.
0: Ja.
1: Ja, dat is een toekomstverhaal wat zich heel snel ontwikkelt, ja, op dit moment. Ja. En volgens mij kan je hier heel lang ook over praten. Maar hoe zie je op dit moment dat bedrijven dit langzaam maar zeker aan het adapteren zijn?
0: Ja, je ziet nu dat je ziet nu AI binnen applicaties. Hè? Kijk naar een SAP, naar een Salesforce of een Workday of een ServiceNow. Dus die zijn binnen de processen in de applicatie AI aan het inbrengen. En dat is fantastisch. Je ziet dat daarmee in de applicatie zelf er intelligentie wordt toegepast. Wij zijn veel meer bezig met de data die buiten de applicatie zitten, die gecombineerd moet worden van misschien wel 10, 15 of honderden sources. Je ziet organisaties hebben nu kennis gemaakt met AI. En je ziet nu dat binnen applicaties, binnen grote enterprise applicaties van een IFS, een SAP, een Workday, een Salesforce, daar zie je de AI toegepast worden. Zodat uitzonderingen, bepaalde zaken, checks zo snel mogelijk kunnen worden gedetecteerd. Daarnaast zie je dat waar data uit verschillende omgevingen moet worden gecombineerd. Sensordata, meerdere cloud omgevingen, andere data. Zie je nu dat datgene wat we geleerd hebben, willen we nu productie rijp maken. Ja, en dat is momenteel de fase waarin we zeggen, hoe gaan we ervoor zorgen dat we op een secure manier, hè? Als het klein is, is het niet zo heel erg, want het is nog het ontdekken. Als we van de ontdekkingsfase naar een soort volwassenheidsfase gaan, hoe gaan we ervoor zorgen dat we dat nu doen? En dan ziet dat nu bij organisaties zeggen van, wacht even, we hebben nog steeds een cloud-first strategie, maar tegelijkertijd willen we ook dat de data goed te combineren is met Edge, meerdere cloud providers en ook, er zijn nog steeds de dataomgevingen in huis.
1: Het is in ieder geval een ontwikkeling die ontzettend hard gaat en heel interessant is om te volgen. Voor nu bedankt voor de komst naar de studio.
0: Ja, graag gedaan. Dankjewel.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
3: Iedereen praat mee op New Business Radio.

0: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl. Doorzie wat er komt.
1: Dit is New Business.

0: Dit is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
4: Je hoort het op New Business Radio.
2: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
5: Nieuwsflash.
6: Een ruime meerderheid van ondernemers is ontevreden over het kabinet Jetten. In het peiling van Ipsos INO krijgt het kabinet een 4,6 als rapportcijfer. Ondernemers klagen vooral over de hoge regeldruk, onvoorspelbaarheid beleid en te weinig daadkracht. Dat heeft volgens de peiling ook gevolgen, want bijna de helft stelt investeringen uit en 1 op de 7 denkt er zelfs over om naar het buitenland te vertrekken. Opvallend is dat ondernemers juist meer steun hebben voor bezuinigingen op de sociale zekerheid dan de gemiddelde kiezer. Over een hogere AOW-leeftijd zijn ze net als veel Nederlanders kritisch.
7: Werken in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.
8: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
9: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.

Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers

komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen. We're going to dance. We're going to dance. We're going to dance. And have some fun.

0: dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
2: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
3: Dit is New Business Radio.
2: Newsflash.
4: Veel MKB-bedrijven lopen geld mis doordat klanten facturen te laat of helemaal niet betalen. Dat blijkt uit onderzoek van Exact onder ruim 900 ondernemers. Gemiddeld kost dat bedrijven zo'n 20.000 euro per jaar. Opvallend is dat bijna de helft van de ondernemers niet weet hoe snel klanten normaal gesproken gaan betalen. Daardoor komen betalingsachterstanden vaak pas laat aan het licht. Ondertussen willen veel ondernemers juist investeren en groeien. En volgens de ondernemers kan slimmer debiteurenbeheer helpen om die financiële ruimte te vergroten.
2: De ZZP-update. Over de stand van de zelfstandige professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
5: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
6: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: als het misgaat. Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info, kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
1: Yeah.

shaping your future. New Business Radio.

0: is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: kracht van mensen in organisaties. PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

0: New Business Radio. Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
1: ja.
0: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
1: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat en dat je niet...
0: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
2: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
3: De Radiofabriek.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
6: Minder papierwerk en eenvoudigere belastingregels, dat is het doel van een nieuw pakket van de Europese Commissie. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland noemen het een belangrijke stap om de Europese economie concurrerender te maken. De plannen moeten het makkelijker maken voor bedrijven om in meerdere EU-landen te ondernemen en te investeren. Volgens de organisaties kunnen bedrijven hierdoor flink besparen op administratieve kosten. Ze hopen dat ook Nederland de voorstellen zal steunen.
7: Funding Your Business met Fabien de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
0: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
7: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door...
0: Radeon realiseert bedrijf... en vastgoedfinanciering. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

0: gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
4: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
5: Hoe zorg je dat de organisatie klaar is voor de toekomst? Daarover gaat het nieuwe boek Knetteradaptief van Adriaan Vermeulen. Volgens de auteur mislikken veel verandertrajecten omdat bedrijven verandering nog steeds behandelen als iets tijdelijks. In plaats daarvan pleit hij voor organisaties die zich continu kunnen aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen, zoals AI en economische veranderingen. Het boek combineert wetenschappelijke inzichten met praktijkvoorbeelden en interviews met leiders uit het bedrijfsleven. Knetteradaptief is onder meer verkrijgbaar via Management Book en Van Duren Media.
6: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
8: Je hoort het op New Business Radio.
9: Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
10: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.
0: Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

0: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie? In Business Insights krijg je elke werkdag van CEO's van onder andere Auping, Happy Soaps en Dopper één praktisch voorbeeld. En Joris van Zoelen geeft je directe handvaten. Klaar om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.

Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

0: DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten, maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.

0: Dit is New Business Radio.
1: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Vectris.com. En ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: Heb je een innovatieve start-up of MKB-bedrijf in Noord-Holland? Dan kun je je weer aanmelden voor het GoNH versnellingsprogramma. De provincie ondersteunt ondernemers die actief zijn in sectoren zoals energietransitie, circulaire economie, gezondheid en veiligheid. Het programma start in september en bestaat uit 2 verschillende trajecten, afhankelijk van de groeifase van het bedrijf. Deelnemers krijgen begeleiding en werken samen met andere ondernemers aan de volgende stap voor hun onderneming. Voor wie meer wil weten, organiseert de provincie eerst online informatiesessies.
5: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured and Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured and Inspired op New Business Radio. Voor meer info, kijk op newbusinessradio.nl. Insured and Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
6: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
5: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: keten je de kracht van mensen in organisaties. PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.

0: Dit is New Business Radio.
1: Wil jij voorop blijven in AI, data en tech? Abonneer je dan op het podcastkanaal New Business Radio Tech. Hier vind je al onze programma's over technologie, innovatie en digitale ontwikkelingen. Check je favoriete podcastplatform en volg New Business Radio Tech.
2: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
3: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
4: ja.
3: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
4: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om een beetje niet.
3: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
5: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
8: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
9: De duurzame energieleveranciers Omnieuw Energie en Energie van Ons gaan fuseren. Vanaf 1 juli gaan ze verder onder de nieuwe naam Energie van Ons. De twee organisaties leveren lokaal opgewekte groene stroom en willen samen een sterke alternatief vormen voor grote energieleveranciers. Klanten krijgen energie uit windmolens en zonneparken uit hun eigen omgeving, terwijl de opbrengsten teruggaan naar lokale energiecorporaties. Het nieuwe bedrijf verwacht volgend jaar verder te groeien en richt zich vooral op particulieren en het MKB.
1: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
10: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
11: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
12: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
11: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
12: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
2: Ik heb

0: New Business Radio.
1: Update met Ron Lemmens.
2: Klimaatverandering gaat zoals we weten en blijkt uit vele onderzoeken sneller dan gedacht. En dat vraagt om een gebouwde omgeving die in hoog tempo toekomstbestendig wordt gemaakt. De Dutch Green Building Council is de landelijke maatschappelijke organisatie die hierin de leiding neemt door bedrijven, overheden en kennisinstellingen te verenigen om de sector te verduurzamen. Deze stichting werd in 2008 op initiatief van de markt opgericht. Vandaag spreken we hierover met Rudy van der Helm, manager Briam NL en certificeringen bij Dutch Green Building Council.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee op New Business Radio.
2: Rudy, van harte welkom. Briam, dat staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method. Engels, wat komt uit Groot-Brittannië eigenlijk? Eerste stap, hè?
3: Dat klopt, Ron. Dankjewel dat ik hier mag zijn. In 1990 heeft de BRE, een soort tegenhanger van TNO, maar dan in Groot-Brittannië, de Environmental Assessment Method bedacht. Dat was in de tijd dat ook de VN zich al heel druk bezig begon te houden met wat is nou een duurzame ontwikkeling. En zij zijn eigenlijk tot een kader gekomen waarbinnen waarbinnen je gebouwen kunt beoordelen. In eerste instantie nieuwe gebouwen, maar tegenwoordig doen we ook bestaande gebouwen en gebieden. En zo rond 2008 begon duurzaamheid echt groot te worden in de Nederlandse markt. Maar ja, wat was dat nou eigenlijk? En elke week of elke maand werd er het meest duurzame gebouw van Nederland opgeleverd.
2: Aan de hand van welke standaarden vraag je dan natuurlijk af?
3: Ja, dat was het juist. Ja. De een keek naar ecologie, een ander naar energie en de derde weer naar water. En de vierde weer naar nog iets totaal anders. Eigenlijk zeiden die partijen tegen elkaar, ja, wie zijn wij nu voor de gek aan het houden door steeds met die claims te komen? Laten we komen tot één nationale standaard. Daarvoor hebben ze in Nederland een stichting opgericht, Dutch Green Building Council. En met als eerste opdracht voor die stichting, kom met één Nederlandse standaard. Nou, dat was...
2: Hoe kwam zo'n standaard tot stand? Hoe werkt dat?
3: Je begint ergens. En in eerste instantie hebben we onderzoek gedaan. We hebben door TU Delft hebben we toenertijd onderzoek laten doen. Waar moet dat dan aan voldoen? Een aantal belangrijke kenmerken. Het moet dus niet focussen op één duurzaamheidsthema. Het moet overkoepelend zijn. Het moet onafhankelijk meetbaar zijn. Dus het moet, dat geeft een bepaalde betrouwbaarheid. Maar er was één ding waar in dat onderzoek waar... waar we toch een beetje tegenaan liepen. Van hoe gaan we dat vatten? De bouwsector is best wel lokaal. Best wel nationaal georiënteerd. Veel wetgeving is heel erg nationaal. Dus de ontwikkelende partij wilde heel graag een nationale standaard. Maar ja, je hebt ook heel veel financierende partijen. Zoals pensioenfondsen en banken. En voor hun maakt het eigenlijk niet uit of het gebouw in Parijs, Londen, Tokio of Amsterdam staat. Ze wilden de duurzaamheid op dat gebied met elkaar kunnen vergelijken. En daarom is toen gekeken van, is er een internationaal kader waar we kunnen aansluiten en kunnen gebruiken, waardoor het wel internationaal vergelijkbaar is, maar toch ook lokaal. En toen zijn we bij Briam uitgekomen. Dat was al een heel kader. En wij hebben het vernederlandst. Dus je hebt energiewetgeving in Nederland. Wij sluiten daar gewoon op aan. Wij kijken naar het energielabel.
2: Ja, want iedereen kent dat natuurlijk, die energielabels. Dat is ook op het moment dat je je huis gaat verkopen, is dat energielabel steeds belangrijker geworden voor de verkoopwaarde van je woning.
3: Zeker, zeker. Dus dat is een onderdeel daarvan. Maar je wil niet dat dat je verschillende rekenmethoden krijgt van, wat is nou het energiegebruik van het gebouw? Daar zijn al heel veel wijze mannen die daarover na hebben gedacht. Dus wij pakken de standaard die daarvoor is. Nou, en zo hebben we dat op allerlei verschillende thema's gedaan. Ik zei al van, het is heel breed. Dus het gaat echt van ecologie tot energie, water. Maar wat eigenlijk ook wel heel belangrijk is, is hoe gezond is het gebouw om in te wonen, werken, leven? Een duurzaam gebouw is een gebouw wat ook een lange levensduur heeft. Nou, en dan is het wel heel fijn als je daar ook fijn in kunt vertoeven. Daar zijn wel, dat maakt het ook onderscheidend. Dus dat is ook een van de thema's die we daarin meenemen.
2: En eigenlijk zijn er drie schema's, hè? Nieuwbouw, renovatie. Daarbij dan ook nog in use, de bestaande gebouwen. En dan gebiedsontwikkeling.
3: Ja, klopt inderdaad.
2: Waar begin je dan eigenlijk? Op het moment dat je bijvoorbeeld een nieuw gebouw beoordeelt, begin je dan ook inderdaad bij het gebied en ga je dan naar binnen?
3: Je kunt dat alle drie afhankelijk van elkaar certificeren. Eigenlijk zie ik dat als drie levensfasen van een gebouw. En dan begin je eigenlijk bij gebiedsontwikkeling. Er wordt een nieuw gebied ontwikkeld, bijvoorbeeld voor industrie of juist een woongebied. Dan kun je het ultieme als om daar te beginnen. Een goed voorbeeld daarvan is het bedrijvenpark Stapelerveld in Haaksbergen. Wat onlangs een certificaat op dat voor het gebied heeft behaald. De andere twee schema's focussen echt op gebouwen. Dan hebben we nieuwbouw en renovatie. Nou, ja. De naam zegt het al.
4: Ja, renovatie heb je mooie voorbeelden. Enorme gebouwen. Nederlandse Bank bijvoorbeeld. Dat is een enorme renovatie geweest van jaren.
3: Ja, zeker. In Amsterdam is dat een enorme renovatie geweest. En wat je ziet is dat die echt op het hele gebied hebben ze alles meegenomen rondom duurzaamheid. Het ook gecertificeerd tot bij ons het hoogste niveau. Je kunt bij ons certificeren van 1 tot 5 sterren. Ze hebben een 5 sterren certificaat behaald. Je ziet daar echt mooie voorbeelden dat er echt rekening is gehouden met de gebruiker aan het eind.
4: Ja, kom maar regelmatig langs. Het was bijna een betonnen karkas eigenlijk. En ja. Van daaruit is het weer helemaal opnieuw gebouwd.
3: Dat klopt. Er zijn ook delen weggehaald. Er stond ooit een toren in het midden.
4: Die is afgebroken en ergens anders weer opnieuw opgebouwd. Ook heel bijzonder.
3: Nog niet opgebouwd.
4: Dat gaat wel gebeuren.
3: Dat gaat wel gebeuren, ja. Dus dat is wel. Dat soort dingen is wel heel mooi. En ik zal niet zeggen dat dit voorbeeld bijvoorbeeld is iets wat we niet één op één heel hard waarderen in Brium. Maar wel de manier van denken, die proberen we daarin heel erg mee te geven. Dat is een voorbeeld van renovatie. Maar als je dan zo'n nieuw gebied aan het ontwikkelen bent, is eigenlijk nieuwbouw natuurlijk in eerste instantie hetgene wat je doet. Maar er staan inderdaad ook altijd al bestaande gebouwen. En bij nieuwbouw beginnen we echt in het ontwerpproces. Je hebt zoveel keuzevrijheid om keuzes te maken. En daar hebben we een boekwerk voor met ongeveer 150 eisen. Ja, je mag zelf kiezen welke eisen je gaat halen. Op een aantal na, als je een bepaalde klassificatie wil halen, dan moet je dingen doen. Er zijn ook een aantal verplichte dingen.
4: Zoals, maar goed, haal je ze alle 150, dan zit je in de hoogste standaard.
3: Dan zit je in de hoogste standaard eigenlijk al vanaf 85%. En dat heeft ook mee te maken met dat dingen tegen elkaar inwerken. Ik had het net over dat wij vinden dat een gezond gebouw heel belangrijk is. Nou, bij een gezond gebouw heb je bijvoorbeeld best wel veel ventilatie nodig om het echt gezond te maken voor mensen. Dat hebben we allemaal meegemaakt tijdens COVID. Stelt wanneer het gezond is voor ventilatie zou hanteren, dan moet de Nederlandse wet maal 5. Nou, dat zegt wel iets. Ja. Maar dat kost ook heel veel energie. Dus dat druist eigenlijk tegen elkaar in. Hè? Aan de ene kant een gezond gebouw. Aan de andere kant wil je het energiegebruik naar beneden brengen. Daarom is het bijna niet mogelijk om 100% van de punten te halen.
4: Vandaar die 85% dat je al zegt. Ja, precies. En waarom is Brium nu eigenlijk belangrijk voor professionals in de bouw en de vastgoedsector? Want dat is natuurlijk aan de ene kant, volgens de standaarden lever je een gebouw op of herstructureer je zo'n gebouw. Maar ik kan me ook voorstellen dat daar veel meer achter zit.
3: Nou, wat je ziet is dat het heel belangrijk gevonden wordt om met het oog op de toekomst. He, duurzaamheid zegt het al, we zijn voorbereid op de toekomst en daarmee toekomstbestendig. En doordat we dat ook nog eens meten en ook meten of iets ook daadwerkelijk gerealiseerd is, heeft het ook waarde voor de financierende partijen. Nou, daar begonnen we net over, toen ik vertelde over waar we ooit vandaan kwamen en hoe we dit hier toe zijn gekomen. We zien dat het ook steeds belangrijker wordt voor de financierende partijen en dat die daar ook daadwerkelijk iets voor over hebben. Op het moment dat je bijvoorbeeld bij de Rabobank een lening wil afsluiten als bedrijf, nou, dan kun je een Rabo Impact lening krijgen. Nou, daar zit Brium in. Maar ik ken ook voorbeelden van nog veel grotere beleggende organisaties en die zeggen gewoon, ja, op het moment dat ik aantoonbaar duurzame gebouwen heb, dan krijg ik rentekorting. En dat zijn dan partijen die een belegd vermogen hebben van enkele miljarden. Nou, als je daar dan ongeveer de helft van leent en je krijgt daar een paar tiende rentekorting op, een paar honderdste nog ook. Nou, daarvan zouden jij en ik heerlijk uit eten kunnen.
4: Ja, precies. Ja. Nu is de Green Building Council denk ik ook wel erg gebaat bij dat er wetgeving is die eigenlijk de vergroening, om het zo te noemen, van gebouw en omgeving stuwen. Herkennen jullie dat?
3: Zeker, en dat proberen we ook juist ook met Brium wel enigszins te stimuleren. We begonnen net over Brium nieuwbouw. En daarin zit een methode waarbij we eigenlijk kijken, wat is de milieu-impact van materialen in het gebouw? Dat doen we al sinds 2009. In 2018 is dat ook in bijvoorbeeld de lokale wetgeving of in de Nederlandse wetgeving gekomen. En we zien dat ook langzaam uitstraalt naar weer Europese wetgeving om het daarin op te nemen. Dus we proberen dat ook op die manier heel erg te stimuleren. Een andere vorm is dat we een jaar of 20 dit label voeren. En tegenwoordig is er Europese wetgeving over wanneer je iets duurzaam mag noemen. Dat heet de EU taxonomie. En daar is voor elk type economische activiteit is omschreven wanneer is iets duurzaam. Nou, één voorbeeld daarvan is natuurlijk gebouwen. En dan hebben we het bijvoorbeeld over de transactie van gebouwen, het verhuren van gebouwen. En daar komt ons BREEAM in use heel erg van pas. Daar hebben we eigenlijk al opgeschreven wanneer je dat is. Nou, en wat je ziet in de EU taxonomie is dat dat een soort samenvatting is van wat wij hebben opgeschreven. Niet 100% wat we hebben opgeschreven. Het is een punt of 10 daaruit.
4: Maar het helpt in ieder geval de economische waarde van vastgoed te verhogen.
3: Zeker.
4: Zijn er nog meer motiverende factoren om hiermee van start te gaan? Want ik kan me voorstellen dat dat belangrijk is, dat je de vastgoedwaarde omhoog weet te krijgen. Maar dat is natuurlijk niet de intrinsieke motivatie, kan me voorstellen.
3: Nee, zeker niet. En dat is ook niet waarvoor wij het doen. Kijk, op het moment dat je een goed gebouw bouwt, een duurzaam gebouw, dan is die energiezuiniger, aantoonbaar energiezuiniger, wat ook een kostenbesparing met zich meebrengt, uiteraard, maar wat ook goed is voor het voortbestaan van onze planeet. Je hebt vaak een gezond gebouw. Probeer heel erg te stimuleren dat je groen, dus ecologie, integreert in je gebouwontwerp. Nou, we hadden eind vorig jaar, of alweer anderhalf jaar geleden, was er een hele discussie over de vleermuiskastjes, waar onze minister van vond dat die hoefde niet in gebouwen. Ja, en dat is iets wat we. Ik heb toen heel even snel opgezocht in hoeveel van onze gecertificeerde gebouwen dat wordt toegepast. Nou, dat is nagenoeg 100%. En dat is omdat het ook niks extra's kost. Het kost even management tijd om te zorgen dat het juiste baksteentje.
4: Maar goed, dat is wel bijzonder. Want dit, ik denk niet dat veel mensen dit weten, overigens.
3: Dat het zo vaak wordt gedaan.
4: Precies.
3: Ja, dat klopt. Ik moet ook zeggen dat als ik zelf dus door een stad loop en ik kijk naar met name nieuwe gebouwen, dat ik dan overal die bakstenen zie waar vleermuizen en vogels in kunnen nesten. Ja. En dat ik denk, nou, dat
4: oude, is dus ook vogels. Ja, precies.
3: Ja, het is beide. Het zijn wel verschillende stenen trouwens. Hoor. Een vleermuis heeft toch een andere habitat dan vogels. En voor vogels heb je ook weer 80.000 verschillende varianten. Voor elk vogeltje heeft zijn eigen grootte en
4: Wat merk je verder in de praktijk? Wat werkt er nou bijvoorbeeld heel goed of wat is lastig?
3: Nou, wat je ziet is dat we met name op het gebied van energiebesparing heel erg op de goede weg zitten. Dat je ziet dat heel concreet is en dat mensen daar ook mee aan de slag kunnen. Dat bedrijven, dat levert ook direct waarde op. Maar als we dan het over met name CO2-uitstoot bijvoorbeeld hebben. Dat zit uiteraard aan die kant. Maar wat we vaak vergeten is dat bij het maken van een gebouw eigenlijk al heel veel CO2 is uitgestoten. In de vorm van materialen die je gaat gebruiken.
4: Ja, en natuurlijk het transport van de materialen, productie van die materialen. Wordt dat ook meegenomen?
3: Dat nemen we uiteraard mee. Ja. Maar we zien dat daar echt nog flinke stappen gemaakt kunnen worden. En dat dat ook nieuwe trends met zich meebrengt. En dan kun je denken aan dat er weer heel erg teruggevallen wordt op biobased bouwen. Bouwen met hout, bouwen met hennep, of tenminste hennep dan als isolatiemateriaal met name. Dat zijn trends, maar je ziet ook dat dat daadwerkelijk ook ervoor zorgt dat er in ieder geval de CO2-uitstoot van de totale materialen in het gebouw ook daarmee afneemt.
4: Precies.
3: Maar dat is nog geen, dat is niet iets wat, het is een trend, maar het is niet iets wat op dagelijks basis overal continu wordt toegepast. En daar zijn echt nog wel flinke stappen in te maken.
4: En ik kan me ook voorstellen dat die samenwerking juist heel belangrijk is tussen van ontwerp tot aan uitvoering.
3: Daar zie je dat het ook van oorsprong in de bouwsector een zwakke schakel is. Een architect en een ontwerpteam bedenkt iets. En die geeft dat terug aan een ontwikkelaar. En die ontwikkelaar die gaat naar een aannemer. En dus heel traditioneel proces. Wat ik nu omschrijf.
4: En die aannemer die krijgt dan te horen dat het bijvoorbeeld duurzaam gebouw moet worden.
3: Ja, als het goed is, zit dat dan al in dat ontwerp.
4: Ja.
3: Maar die krijgt een ontwerp. En dan vraagt die ontwikkelaar, voor hoeveel kun je het bouwen? En dan het eerste waar hij naar kijkt is van, oké, maar leuk dat ontwerp. Maar wat kan ik, hoe kan ik me onderscheiden? Hoe kan ik hier goedkoper in bouwen?
4: Want dat is vaak volgens mij het allermoeilijkste. Je wil enerzijds wil je duurzaam bouwen. Anderzijds zie je vaak dan de kosten toenemen van dat duurzaam bouwen. Dus daar moet ergens op lange termijn gekeken worden hoe die kosten eruit gehaald kunnen worden. Hoe werkt dat?
3: Nou, dat zit enerzijds uiteraard in. Kun je kijken dan, als ik aan de voorkant iets meer uitgeef, zou ik dat dan in de tijd in de exploitatie terug kunnen verdienen. Nou, minder energiekosten. Nou, dan heb je het al. Dan, daar kun je het best rap mee terugverdienen. Dat gebeurt ook. De andere kant hadden we net al over. De financieringskosten. Die kunnen best wel eens lager uitvallen. En dan op die manier kun je dat rondrekenen. En ja, dan is er daarnaast ook nog hetgeen wat we in de praktijk zien. Dat het gebouw meer waard is. En dat blijkt uit diverse onderzoeken. En dat komt door verschillende dingen. Maar één daarvan is dat huurders of gebruikers van het gebouw vaak veel positiever zijn. En dus ook langer blijven huren. En dan krijg je minder frictieleegstand, zoals dat dan heet.
4: Hoe merk je eigenlijk dat kennis is van dit label? Is er voldoende kennis? Of zie je dat het in de bouw- en de vastgoedsector eigenlijk al een gegeven is? Daar kent iedereen het. Maar daarbuiten is het een opkomst?
3: Exact wat je zegt. In de bouw- en vastgoedsector is dit best een heel bekend label. Van de nieuwbouw, met name niet woningen, wordt het zeer, zeer vaak toegepast. Echt wel tussen de 80% en 90% van de logistieke gebouwen wordt gecertificeerd door ons. Bijvoorbeeld. En dat is toch hetgene wat op dit moment het meest gebouwd wordt. Misschien niet het mooiste en niet het meest duurzaam, maar wordt wel het meest gebouwd. Maar we zien ook dat het aan de woningkant, dat er steeds meer partijen zijn die dat toepassen. Bijvoorbeeld Vesteda, eigenlijk de grootste
4: woningbouwcorporatie.
3: De grootste niet-woningcorporatie, maar wel woningverhuurder, ja. Heeft in de afgelopen december nog al zijn woningen gecertificeerd. Ja, en ik denk dat het ook goed is voor een huurder daarvan. Van wat betekent dat nou? En wat daar zit nog absoluut nog een gat in kennis.
4: En dat proces van het certificeren, dat doe je niet zelf, hè? Hoe werkt dat?
3: Nee, wij maken de richtlijnen. En wij leiden mensen op. Wij leiden twee type professionals op. Eén noemen we experts en de ander noemen we assessoren. En een expert is eigenlijk degene die een opdrachtgever helpt om... Ik wil een certificaat. En die gaat kijken van oké, welke eisen zijn er allemaal en waar moet ik dan aan voldoen? En op welke wijze gaan we dat halen? En de assessor is degene die daarna gaat kijken op een onafhankelijke wijze, is dat ook daadwerkelijk gebeurd? Bijvoorbeeld een energieadviseur, die kan een expert zijn. Die adviseert jou helemaal hoe je dat kunt doen. Maar diezelfde energieadviseur kan niet zijn eigen energieberekening toetsen. Dus de assessor is compleet onafhankelijk en die toetst dat. En wij controleren bij elk assessment, bij elke certificering, nog een keer of die assessor zijn werk goed heeft gedaan. En als hij dat niet heeft gedaan, dan moet hij het opnieuw doen.
4: Ja. En deze certificering is nog niet wettelijk verplicht?
3: Nee.
4: Maar het draagt bij, dat hebben we net ook besproken, aan eigenlijk de verduurzaming van je gebouw en alle waarden enzovoort enzovoort. Welke trends zie je nou voor de komende jaren?
3: Als ik kijk naar trends, dan zie ik eigenlijk dat, we hadden het net al over materialen, dat het circulaire gedachtegoed, dat begint steeds meer vorm te geven. Dat vertaalt zich in biobased bouwen, maar ook in het hergebruik van materialen, et cetera. Iets anders wat heel belangrijk is op dit moment en wat je met name aan de bestaande kant ziet, dus bij wat we BREEAM in Use noemen, is de inschatting van de risico's van klimaatadaptatie. We zien echt wel dat het klimaat verandert. De zomers worden droger, heter. Hoe goed is jouw gebouw daar dan op uitgerust? We zien dat die inschatting, dat steeds meer partijen daar zich daarmee proberen, nou, dat in beeld proberen te krijgen. Dat is wel een belangrijke trend. Ook omdat daarop gebouwen worden aangepast aan hoe ben ik beter toegerust in het klimaat van de komende 50 jaar.
4: Ja. En is er nog een bepaald streven vanuit jullie? Of is het eigenlijk gewoon maar doorbouwen aan meer certificeringen en zorgen dat we veel meer groene gebouwen in Nederland hebben over een jaar of vijf bijvoorbeeld?
3: Nou goed, als we naar een jaar of vijf kijken, dan denk ik vooral inderdaad meer groene gebouwen. Uiteraard is ons streven dat we met name het akkoord van Parijs niet in 2050, maar in 2040
4: eerder halen.
3: Gaan we halen, ja. Ja.
4: Dus je wordt daar eigenlijk ook geholpen door de wetgeving, zowel landelijk als Europees gezien. Dan tot slot, voor een vastgoed ondernemer die eigenlijk hier nog niet zozeer mee bezig geweest is, maar wellicht van plan is om nieuwe gebouwen te gaan neerzetten. Wat zijn de eerste stappen die hij moet zetten? Of zij?
3: De eerste stappen is eigenlijk een eigen idee, waar wil ik zelf naartoe? Ik vind het heel belangrijk dat je gaat kijken naar hoe energie-neutraal zijn mijn gebouwen, of hoeveel energie gebruiken ze. Dat is sowieso een eerste goede stap. En we hadden het in het begin over, dat is wettelijk verplicht. Begin daar, begin klein en ga daarna opbouwen. Dat zien we ook bij de meeste partijen. Je kunt tussen de 1 en de 5 sterren als certificaat halen. De meeste partijen die beginnen met 1 ster. En dat is al hartstikke goed. Dan heb je een kaart waar je goede en zwakke punten zitten. En ga vanuit daaruit werken om je gebouw te verbeteren.
4: Ja, ik kan me ook voorstellen dat je daarmee, als je je daar de focus op hebt, dat je ook veel meer kennis gaat bouwen en daardoor vanzelf hoger in de ranking komt, toch? Of niet?
3: Exact. Punt 1 is het weten. Vaak is het dat al het probleem. Het

of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

0: Dit is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of invoer. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris. Jouw facturen. Onze financiering.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Een ruime meerderheid van ondernemers is ontevreden over het kabinet Jetten. In een peiling van Ipsos INO krijgt het kabinet een 4,6 als rapportcijfer. Ondernemers klagen vooral over de hoge regeldruk, onvoorspelbaarheid beleid en te weinig daadkracht. Dat heeft volgens de peiling ook gevolgen, want bijna de helft stelt investeringen uit en 1 op de 7 denkt er zelfs over om naar het buitenland te vertrekken. Opvallend is dat ondernemers juist meer steun hebben voor bezuinigingen op de sociale zekerheid dan de gemiddelde kiezer. Over een hogere AOW-leeftijd zijn ze net als veel Nederlanders kritisch.
6: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
3: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.
0: Welkom bij Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar elke ondernemer wijzer van wordt.
4: Heel hartelijk welkom bij Funding Your Business. Ja, het programma waarin wij diverse financieringstrajecten voor het MKB uitlichten. Overnamefinanciering, vastgoed, recovery, werkkapitaal en stapeling. Het komt allemaal wel een keer voorbij. In deze uitzending gaan we het hebben over van huurder naar eigenaar. Hoe financier je je eigen bedrijfspand? Want steeds meer ondernemers lopen eigenlijk tegen hetzelfde probleem aan. Ze groeien uit een huurpand. Maar kopen, dat voelt nog als een enorme stap. Zeker als de bank niet meteen ja zegt. Nou, vandaag gaan we bespreken hoe dat in de praktijk werkt. En daarover gaan we natuurlijk in gesprek met Carlo van der Weg, directeur van Credion Nederland. En hij heeft meegenomen Guus Oerlemans, partner bij Brickwise. En de adviseur van deze maand is Jan Vermeulen, Credion adviseur bij Zuidoost-Brabant. En met hem gaan we ook weer een casus bespreken. We sluiten deze uitzending ook weer af met de meest gestelde vragen. Dus laten we snel beginnen met deze uitzending van Funding Your Business.
0: Ondernemend Nederland luistert naar Funding Your Business op New Business Radio. Met Fabienne de Vries.
4: Ja, en met Carlo.
5: Ja, hallo.
4: Daar zijn we.
5: Zijn we weer.
4: Daar zijn we weer. Nou, na heel wat jaren een beetje het zwiebertje effect, hè, als we het zo zeggen.
5: Zeker.
4: Maar hoe gaat het?
5: Ja, het gaat best goed. We hebben natuurlijk wel wat rumoer in de wereld.
4: Maar, nou, dat mag gezegd.
5: Maar aan de andere kant zien we wel dat er nog volop geïnvesteerd wordt in het MKB. In de breedte. En we dus eigenlijk heel erg druk hebben.
4: Als je kijkt inderdaad, even laten we maar gelijk even de koe een beetje bij de horens vatten. Voordat we naar het onderwerp van vandaag gaan. Mm-hmm. Je kan er eigenlijk niet omheen om het even... Ja, toch te benoemen wat er nu speelt in de wereld, de oorlogen, het gedoe met de olieprijs. Heeft dat überhaupt een effect op, nou ja, sowieso op ondernemers? Dat mag duidelijk zijn. Aandelen en al die dingen, olieprijzen, maar ook op vastgoed.
5: Nou ja, zeker wel. Ik bedoel, enerzijds zie je natuurlijk wellicht ondernemers die toch iets kritischer kijken naar het investeringsmoment. En investeerders misschien iets kritischer kijken naar het rendement wat ze kunnen halen. Het is allemaal heel erg actueel. Dus wat de lange termijn effecten kunnen zijn, ja, dat kunnen we nog niet voorspellen. Maar het gaat wel invloed hebben. Maar ja, het is ook wel weer de dynamiek van de economie die vaak ervoor zorgt dat er weer van alles gebeurt. En dat ondernemers dus weer hulp nodig hebben. En daar zijn we natuurlijk goed in.
4: Ja. Precies, ja. En dat maakt het ondernemerschap natuurlijk ook leuk. Dat je moet meebewegen met wat er speelt.
5: Het biedt ook soms wel weer heel veel kansen, hè? Dus ja.
4: Ja, heel veel problemen. Maar dan is het de kunst om de kansen daar weer in te zien.
5: Zeker.
4: En de mogelijkheden. Ze zeggen altijd, als je investeert in stenen, dat is veilig. Mm-hmm. Is dat ook in het huidige landschap het geval?
5: Nou, op de lange termijn is dat natuurlijk een zekerheid. Hè? Dat kunnen we wel vaststellen. En je hebt natuurlijk door allerlei situaties en crisissen die we in het verleden ook gezien hebben, wel eens een timingprobleem als je van je pand af moet. Maar op de lange termijn is het investeren in een pand, in je stenen, natuurlijk een goede belegging. Ja. En veel ondernemers kijken er ook zo naar. Hè? Die zien het ook als een vorm van pensioen. Dat ze investeren in hun bedrijfspand, wat ze dan gedurende hun ondernemersleven gebruiken, deels aflossen en een stuk vermogen opbouwen.
4: Ja, tegen tijd dat ze met pensioen gaan het verkopen.
5: Exact.
4: Ja, precies. Ja. Als je kijkt naar het huidige kabinet, want we hebben natuurlijk een mondiaal verhaal, maar ook gewoon gerommel nu weer met box 3 en alle dingen die daar staan te gebeuren. Dat heeft ook effect
5: Ja, nou, dat gaat natuurlijk al jaren aan. Hè. We hebben natuurlijk in die hele woningverhuurmarkt hebben we allerlei wet- en regelgeving gezien die ervoor heeft gezorgd dat het veel minder aantrekkelijk was voor investeerders om in verhuurde woningen te investeren. Daarin zijn wel weer wat mutaties geweest. We hebben behoefte aan betaalbare woningen, et cetera. Dus ja, de regelingen stapelen elkaar wat op. En dat betekent onrust. En onrust betekent in die zin ook heel vaak dat beleggers toch iets voorzichtiger zijn. Dus die markt is zeker nog niet op niveau. En we gaan zien hoe het kabinet de komende jaren daarmee omgaat.
4: Ja, wanneer is het op niveau? Wat bedoel je daarmee?
5: Nou, wat je nu ziet is dat we nog steeds veel uitponding zien. En dat ze behoorlijk wat beleggers ook een deel van hun portefeuille proberen te verkopen. En dat is natuurlijk ook het effect wat de overheid graag voor ogen had. Dat er dus weer betaalbaardere woningen ook op de markt komen. Niet alleen voor de verhuur. Maar het is ook wel gezond dat er betaalbare huurwoningen op de markt blijven. Ook in particulier bezit.
4: Ja, dus eerst is het misschien een beetje paniekvoetbal geweest. Zeker. Uiteindelijk loopt dat nog even door.
5: Ja.
4: Maar daar moet dus nog een beetje een modus in gevonden worden. Ja. Zie je die al?
5: Nou, die modus ontstaat nu. En het is een beetje afhankelijk van hoe het huidige kabinet nu met de wet- en regelgeving omgaat. Of we dat ook kunnen behouden. Dan wel naar die modus kunnen toegroeien.
4: Ja.
5: En, maar goed, vastgoed financieren blijft natuurlijk een heel belangrijk stuk van de vraag in de markt.
4: Ja, we gaan het erover hebben. Van huurder naar eigenaar. Waarom heb je dit onderwerp nu gekozen?
5: Nou, wij hebben analyse gedaan op alle data die wij in 2025 door ons platform hebben zien lopen. Dat betreft voor jouw beeldvorming meer dan 9000 kredietaanvragen die we gezien hebben aan de voorkant. En daarvan is twee derde, 67% van die aanvragen is vastgoed gerelateerd.
4: 67?
5: Ja.
4: Wauw.
5: Dus het is gewoon
4: dus
5: heel
4: het
5: erg
4: speelt.
5: Belangrijk.
4: Je kan niet meer praten over een niche aanvraag.
5: Nee, zeker niet. En van die 67 is een deel commercieel vastgoed, dus voor verhuurd onroerend goed. En een heel groot deel voor je beeldvorming, een kleine 40%, is vastgoed eigen gebruik. Dus ja. Bedrijfspanden vooral.
4: Ja.
5: En dus we kunnen er niet omheen om daar veel aandacht aan te besteden, omdat er gewoon heel veel vraag in de markt is.
4: Ja, want wanneer ga je die overstap maken? Nou ja, goed, daar gaan we het natuurlijk wel ook zo meteen met Jan over hebben. Maar ja, is het huren niet meer interessant omdat de wereld zo is zoals die is? Wat zegt het eigenlijk over de ondernemer?
5: Nou, het heeft vaak met een aantal factoren te maken. En die factoren zijn bijvoorbeeld, is er überhaupt een huurpand beschikbaar wat bij mij past? En als dat zo is, is het afweging waard om te gaan huren of om te kijken, kan ik ook kopen? Maar vaak als een pand niet beschikbaar is in de verhuur, ja, dan gaan ondernemers toch nadenken om iets eventueel te kopen wat wel beter bij hen past.
4: Ja, en zie je dan vaker dat mensen hun eigen bedrijfspand liever willen kopen dan of eigenlijk een bedrijfspand als investering en belegging?
5: Nou ja, en dan komen de volgende factoren om de hoek kijken. Als je veel moet investeren in een bedrijfspand omdat je hele specifieke business hebt, ja, dan doe je die investeringen liever in je eigen pand dan bijvoorbeeld in een huurpand. Hè? Want dat wordt dan niet je eigendom.
4: Mm-hmm, ja.
5: En dus dat zijn allemaal afwegingen die adviseurs van ons dagelijks met ondernemers moeten maken. Van oké, wat past nou goed bij jouw situatie? Ook bij je financiële situatie. Hè? Dat zijn ook belangrijke factoren. En maak dan de afweging van huren of kopen.
4: Ja, en zie je qua doelgroep, zie je dan vooral B2B, dus dat bedrijven bedrijfspanden liever willen kopen, of ze er nou zelf bedrijf in voeren of niet? Of zie je ook dat particulieren geïnteresseerd zijn in bedrijfspanden?
5: Nou, het zijn over het algemeen de ondernemingen zelf die geïnteresseerd zijn om zo'n bedrijfspand te kopen. In die verhuurmarkt zien we dus, omdat er dus op die verhuurde woningen natuurlijk wel heel veel wet- en regelgeving is gekomen, zie je wel dat portefeuilles steeds meer worden uitgebreid met ook verhuurde bedrijfspanden.
4: Ja. Ja. Nou, we gaan het er zo direct ook met Jan over hebben. En natuurlijk met Guus van Brickwise. Ja. Waarom Brickwise?
5: Nou, Brickwise is een partner die wij al jaren kennen. Dus eigenlijk vanaf de start dat zij begonnen zijn. En wat zij kunnen is echt out of the box. Heel anders dan een bankfinanciering. Meekijken naar oké, wat is precies de klant en de klantwens. En zij kunnen vanuit een wat breder perspectief. Kunnen zij vastgoedfinancieringen aanbieden. Omdat zij met een hele grote pool aan investeren. Werken, die toch een heel andere investeringsspannen hebben dan bijvoorbeeld bij een bank. Maar daar kan Guus veel meer over vertellen.
4: Ja, nou daar gaan we het later in dit programma over hebben. Straks eerst de Credion-adviseur aan het woord. Want ja, wat als je op een gegeven moment die vraag krijgt van een ondernemer? Hoe gaat de adviseur daarmee om?
0: Listen to Lead, New Business Radio.

0: Fischer. Ze hoorde je Worker hier op New Business Radio.
1: Ondernemend Nederland luistert naar Funding Your Business op New Business Radio.
0: En Jan Vermeulen is inmiddels aangeschoven. Hartelijk welkom.
2: Ja, dankjewel.
0: Ja, je bent van Credion Zuid-Oost-Brabant. En dan hebben we het over de plaatsen.
2: Ja, heel veel. Maar het mooiste is wel de 040 en de Gexten in Eindhoven, waar we net een feestje achter de rug hebben. Wil ik toch wel even gezegd hebben.
0: Ja, want waar ging het feestje? Wat was de aanleiding van het feestje? Behalve de carnaval?
2: Heb je het niet gezien?
0: Nee, sorry.
2: Nee, PSV.
0: Oh god, jeetje. Ja, sorry. Ja, nee, dat was weer even een andere pet. Ik heb het niet gezien. Maar gewonnen dus.
2: Ja, gewonnen. Kampioensfeest. Ja. Vroeg in het jaar. En daar mochten we bij zijn.
0: Daar mochten jullie bij zijn. Daar mochten jullie bij zijn als in, je hebt een seizoenskaart.
2: Ook dat.
0: Ja. Oké.
2: Okay. Af en toe worden we ook uitgenodigd.
0: Ja, lijkt me ook een ideale plek om klanten mee naartoe te nemen zo af en toe.
2: Zeker,
0: ja,
2: zeker.
0: Ja. Nou, mooi. We gaan het toch even hebben over de trend van dit moment. En dat is van huurder naar koper van je bedrijfspand en hoe dat dan allemaal gaat. Want hoe ziet een typische klant eruit die met deze vraag bij jou komt?
2: Dat is een mooie vraag. Een typische klant is gewoon van mensen vlees en bloed. Als ondernemer, die staat daar en die zit volop met vragen. Wij worden vaak gebeld. Het leuke is wel, het gebeurt ook heel vaak vanuit je eigen netwerk. Het zijn vaak ook wel best bekende personen. En dan ga je in gesprek met ze. De eerste vragen die ze altijd stellen, we hebben een investeringsplan.
0: Ja, ze hebben het dus zelf al bedacht.
2: Ja, meesten hebben het zelf al bedacht. Van Jan, is het niet interessant dat ik een bedrijfswoning, of er doet zich een gelegenheid aan dat ik een pand kan gaan kopen. En dat wil ik graag financieren.
0: Ja, en is dat dan vaak hun eigen pand dus?
2: Nee, vaak niet. Soms wel, maar de meeste zijn ze op zoek dus naar een pand wat beter bij hun groei vaak past. Omdat ze uit hun jasje gegroeid zijn. En van daaruit zeggen ze, willen we toch eens de markt verkennen en kijken van, is er niet iets wat beter bij ons past als bedrijf? Omdat we meer ruimte nodig hebben, meer, en Carlo vertelde het in zijn inleiding natuurlijk al, veel meer, huren is eigenlijk best duur. Wat geld wat niet.
0: Huur is duur.
2: Huur is duur, zeg je eigenlijk wel goed.
0: En niet altijd duurzaam. En
2: daarmee kijken ze van, kunnen we niet iets op de balans zetten wat ook eigen vermogen en in de toekomst een pensioen geeft.
0: Ja, precies. Dus, want in hoeverre is het een meer een strategische keuze of is het echt een soort van kostenpost?
2: Ja, eigenlijk wordt het beide wel bekeken. In ieder geval, het wordt ook door ons besproken. Of het een kostenpost is, of het een bedrijfseconomische goede keuze is. Dat is dan wel leuk als expert in het financieringsvak. Dat je dan eigenlijk de ondernemer mee kunt nemen. Eigenlijk ook heel simpel. Eigenlijk in wat berekeningen die je kunt maken. Wat het effect geeft. Wat levert het op termijn op als je huurt. Of wat levert het op termijn op als je koopt.
0: Ja, want die twijfel die is er dan toch nog wel van. Kunnen we het beter blijven huren? Want wat levert het op als je blijft huren? Dat is toch eigenlijk nooit zinnig?
2: Ja, kijk, je kunt je onderneming doen. En uiteindelijk kijk je onderaan de streep. Neem je voldoende met de winst. En daar zit een mooi huurcomponent in.
0: Maar het is toch altijd beter om dan toch een vermogen nog in dat vastgoed te hebben. Of in dat pand te hebben.
2: Als
0: kostenpost?
2: Ja, dat zou je zeggen. Klopt. Vaak levert het op termijn wel meer vermogen op. Een stukje pensionering. Maar sommige ondernemers kom ik ook achter, die kiezen ook wel eens bewust om te blijven huren.
0: Mm. Ja. En wat is dan daar de reden van? Dat ze niet weten hoe lang ze.
2: Vraag. Ja, eigenlijk gewoon omdat ze of met hun bedrijf bezig zijn, toevallig goed gehuisvest zijn, zeggen, we zitten op de goede locatie, we zitten hier goed.
0: De huur is misschien wel laag.
2: Ja, de huur is inderdaad laag. Sommigen betalen echt heel laag huur. Andere ondernemers die kijken weer anders. Want die zitten vooral in de groei. Hè. Wij merken vooral in het zuiden dat er heel veel ondernemers echt in de groeistuip zitten. En op zoek zijn naar wat grotere ruimtes.
0: Ja, inderdaad. Want wat zou een ondernemer tegenhouden om te kopen?
2: De investering, het grote geld wat ze in één keer neer moeten leggen. En daarnaast gaan ze kijken van kan ik het allemaal nog betalen?
0: Ja. Ja, het is eigenlijk niet anders dan bij gewoon een particuliere huiskoop.
2: Eigenlijk is dat exact hetzelfde, ja.
0: Is de procedure om het uit te zoeken, is die makkelijker of moeilijker? Is dat, Kun je daar iets over vertellen?
2: Nou ja, in mijn beleving maakt dat niet zo heel veel groot verschil. Nee. Als je met ondernemers zit, dan moet je bedrijfsmatig wel even net even iets anders kijken soms. Kijk, bij een particulier huis heb je veel meer vanuit de WWFT te maken. En dan is het eigenlijk een... Je geeft je loonstrook, je weet wat je kan financieren. En je gaat kijken, is er voldoende zekerheid? En kunnen we het kopen met wat eigen geld? En dan is er vaak wel een weg.
0: Ja, dus financiering technisch is een pand kopen voor eigen gebruik niet veel ingewikkelder.
2: Nee, behoudens dat je soms te maken krijgt dat een ondernemer dan kiest voor een iets grotere ruimte, dus een iets grotere investering. En dan moet je vaak kijken naar de toekomst van hoe wordt de rentabiliteit, hoe wordt de omzet. Want vaak met een groter worden van een bedrijf kan je waarschijnlijk ook meer omzet maken. En dan moet je wel even de toekomst in kijken, omdat je dan toch met een aantal andere feiten, zaken te maken krijgt, ook financieel technisch. En ook vanuit de cijfers van is het haalbaar ja of nee.
0: Ja, en dan hangt het denk ik ook vanaf hoe lang zo'n ondernemer nog wil werken bijvoorbeeld.
2: Onder andere is dat een van de vragen.
0: Ja, precies. Ja. Ja, want neem ons eens mee in een deel van de casus. De casus die we zo gaan behandelen, ook met Guus erbij, gaat om een ondernemer die uit zijn jasje groeit.
2: Ja.
0: En dan vervolgens naar een ander pand kijkt. Hij huurt nu. En dan denkt... Dan die overweging maakt, laten kijken of ik een ander pand kan gaan kopen. Wat vertelt dat over dit bedrijf?
2: Ja, er zit groei in. En de groei met dit bedrijf is wel heel leuk. Die doet vooral in wat robotiserende machines en robotica. En ja, die had op een klein kamertje, daar zullen we straks met Guus wel verder over praten, want die is meegeweest naar de locatie. Ja, het is een klein kantoortje, midden in het HTC, het Hightech Campus in Eindhoven. Daar gebeurt nogal wat een en ander. En nou, de ruimte was te klein, kon niet meer bijhuren. Het pand zat helemaal vol. Dus die moet noodgedwongen zal ik niet zeggen. Maar die wil gewoon meer ruimte, meer entourage, meer mooiheid van zijn bedrijf laten zien. Dus die is op zoek gegaan van waar kan ik heen. Nou ja, hij ging het Eindhoven verlaten en ging naar zijn woonplaats Valkenswaard.
0: Mm. En wat maakt dan, want hij had ook naar een bank kunnen stappen. Wat maakt dan dat hij bij jou komt als adviseur? En wat maakt dan voor jou dat je uiteindelijk niet naar de bank stapt? Of ben je wel naar de bank gestapt in deze?
2: Nou ja, ik ben zelf niet naar de bank gestapt. Maar de ondernemer was wel naar de bank gestapt. En die kreeg eigenlijk al vrij snel te horen van... dat het vrij moeilijk was om bankaire financiering rond te krijgen.
0: Ja, en waarom doen banken moeilijk over dit soort financieringen?
2: Ja, ik kan nooit in de portemonnee van die banken kijken. Maar ik merk wel dat... moet ik dat zeggen? Bankiers die kijken veel meer naar het reguliere ondernemen. Ja, ik wil wel zeggen, niet altijd oude klas of zo. Maar ik heb zelf bij de bank ruim 33 jaar gewerkt. Dus ik weet hoe dat ze daar werken. Dat gaat regulier, dat gaat op een andere manier. Die kijken naar veel meer factoren. En nu ga je dus expliciet eigenlijk naar het onroerend goed kijken. En onderaan de streep hebben, want uiteindelijk is dat het verhaal van ons vak financieren. Onderaan de streep, je moet het wel allemaal kunnen betalen.
0: Ja, precies, maar uiteindelijk wil een bank dus wel meewerken als het gaat om andere soorten financiering. Want we weten uit ervaring ook, Carlo, dat het vaak ook een combinatiefinanciering kan zijn van bankair en non-bankair. Maar bij dit specifieke onderwerp zijn ze echt een stuk terughoudender. Hoe komt dat?
3: Nou, kijk, zij accepteren gewoon een ander risicoprofiel. Dus zij,
0: en waarom is dit dan meer risico?
3: Nou, in deze kaas kan ik dat niet precies inschatten. Daar kunnen de heren zo meteen meer over vertellen. Maar over het algemeen verstrekken banken gewoon iets minder hoge financiering. Omdat ze ook, ze vragen ook minder rendement. Hè? De prijs is ook veel gunstiger. En dat is gewoon een model waarbinnen, als je daar binnen past, krijg je een hele scherpe rente. Maar heb jij bijvoorbeeld een hoge bevoorschotting nodig? Ja, banken hebben dat echt wel gelimiteerd.
0: Ja.
3: En dan zijn er dus alternatieven die zeggen, nou, wij accepteren die hogere bevoorschotting en dus een iets hoger risico. Ja. En dan vragen we ook een iets hogere prijs voor. Dus het is ook een beetje marktwerking gewoon.
0: Kan je dan spreken dat er een soort funding gap aan het ontstaan is tussen de alternatieven en de reguliere banken?
2: Nou, misschien kun je dat wel zeggen, ja.
3: Ja, maar iedereen heeft wel zijn plek. He, dus als iemand 50% bevoorschotting zoekt en die heeft gewoon hele goede cijfers. Ja, dan moet je als adviseur natuurlijk eerst naar de bank gaan, want dan krijg je gewoon de beste prijs.
0: Ja.
3: Maar de meeste ondernemers hebben namelijk wat meer nodig dan 50%. En ja, dan kom je op een tipping point dat de bank zegt, ja, dat gaat ons op dit moment een stap te ver. Ja, dan gaan we kijken binnen het alternatief. En die zijn er gelukkig ook volop.
0: Ja, precies. Het is wel grappig hoe zich dat de afgelopen jaren een beetje heeft ontwikkeld. Eerst waren de banken heel erg huiverig natuurlijk voor alle alternatieve financieringsvormen. En inmiddels krijgt iedereen een soort van plek. Maar tegelijkertijd lijkt me dat juist dat dan bij jullie als alternatieve financiers gaat jeuken. Want je wil ergens ook onvoorspelbaar zijn. Je wil juist anders blijven en misschien ook weer niet dat stigma hebben. Of juist misschien wel. Is het fijn dat bepaalde alternatieve financierders een bepaald imago krijgen.
2: Ja.
0: Van oh, voor die financiering moet je daar naartoe.
2: Ja, ja, Jan? Ja. En dat is ook juist het mooie van ons vak. Hè, dat je breder kunt kijken als alleen in die bankaire wereld. Dat je ook in die non-bankaire wereld aan de gang kunt gaan. En daar hele mooie partijen vindt. Waarmee wij de ondernemers wel degelijk kunnen helpen aan hun dromen om die te realiseren.
0: Ja, ja, want daar gaat het natuurlijk om. Dat de ondernemers hun dromen kunnen waarmaken. Nou, daar gaan we het straks verder ook over hebben met Guus Oerlemans, partner bij Brickwise. En daar gaan we de casus goed doornemen. Blijf luisteren.
1: Nieuw Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.

0: You're the Big Wild featuring Rationale hier op New Business Radio.
1: Funding Your Business met Fabien de Vries op New Business Radio.
0: Ja, en Guus is ook aangeschoven. Hartelijk welkom.
2: Goedemiddag.
0: Leuk dat je er ook bij bent. Want jij bent de financier in deze casus. En daar gaan we straks verder even nog kennis maken met jullie bedrijf. Eerst nog eventjes naar de casus aan zich. Want wie van jullie twee kan vertellen over welke ondernemer of onderneming dit ging? Of gaat?
3: Een mooi ondernemer die een aantal jaren bezig is om in Nederland de markt te veroveren en aandacht te vragen voor alles wat met robots te maken heeft.
0: Ambitieus dus?
3: Ambitieus. Je komt in dat bedrijf, ik ken hem al iets langer, maar dan zit er in één keer een robot naast je. Die beweegt.
0: Ja. Ja, ja.
3: Die doet een aantal dingen dat je zegt, hoe is dit nou toch mogelijk?
0: En is dit een ondernemer waarbij het ondernemerschap ook echt in het bloed zit? Of was zijn passie vooral bij de robotica?
3: Ja.
0: En dat aan de man brengt?
3: Beide. Het is een echte ondernemer. Ik ken hem al langer omdat we ook gezamenlijk eigenlijk in een ander soort businessvereniging samen hebben gewerkt. Die is zijn pad veel meer gaan zoeken in wat hij echt blij van werd. Dat passioneert ook ondernemers. Daar waar je blij van wordt moet je vooral doen, zeggen wij altijd. Ga je droom achterna. En dat was bij hem in robots.
0: Robots en robotica, ja precies.
3: Ja,
0: want waarom wilde hij kopen in plaats van huren?
3: Hij zat in een klein pandje op de Heidegger Campus, wat ik al vertelde. En hij kreeg steeds meer aanvragen, steeds meer mensen op de stoep, zal ik maar zeggen, op de Dam in zijn bedrijf. Om te praten over robots, wat die kunnen, hoe dat die ondernemers kan helpen om met die robots te werken. Ook een stukje AI, alles erop en aan. Ja, en dan groei je uit je jasje en dan staat het hutje mutje vol. En dan moet je bijna over die robots heen wandelen om naar een bureaustoel te lopen. En hij zegt, ik heb echt behoefte aan meer ruimte. Ruimte waar ik en meer opslag neer kan zetten, meer een showroom model neer kan zetten, meer ruimte kan creëren en een mooie entourage kan maken ook voor de klanten.
0: Dat is een helder verhaal. En wat maakte dat jij vond dat hij er ook klaar voor was om te kopen in plaats van een groter pand te huren?
3: Enerzijds wat dat is dat je dan naar de financiële gegevens gaat kijken. En dan zie je mogelijkheden met de toekomsttrends en de omzet en de partijen wat hiermee werkt. Dan zie je gewoon van ja, het past misschien wel om naar een ander pand te kijken. Het kan huren zijn, hij nu huurde niet. Maar toevallig in zijn plaats waar hij woonde, want nu moest je van Valkswaard naar Eindhoven toe elke dag. Was er net een verzamelgebouw, waar ze aan het bouwen waren. En er kwam een mooi pand met een kantoor, kwam daar vrij. En dan hoor je een prijs en dan zie je een prijs. En dan ga je gewoon rekenen en dan zeg je ja, het kan best wel eens interessant zijn om dat pand te gaan kopen. Ja.
0: Want het. Leg dat eens uit, want wat maakt het interessant?
3: Als je gaat kijken wat de huurcomponenten zijn en je gaat kijken naar de groei die het bedrijf voor heeft, dan zie je dat je vaak hetgene wat je kunt huren, kun je ook best wel wat voor lenen.
0: Hm.
3: Nou ja, door ervaring denk ik, kun je er wel eens ezelbruggetjes over maken en die bespaar ik je. Maar vrij snel zeg je mijn buikgevoel en dat kun je wel zien, die heb ik. Kun je best wel heel snel incalculeren. Van ja, waarom ga je niet kopen? Want dat is op termijn denk ik veel slimmer als dat je blijft huren.
0: Ja, precies. Guus, ze zijn uiteindelijk bij Brickwise uitgekomen. Hoe gaat zo'n contact, zo'n eerste contact?
2: Veelal loopt dat via de adviseur. En in dit geval ook Jan had klantcontact gehad, een inventarisatie gedaan. Dan belt hij ons op, in dit geval ik. En dan bespreken we een dossier voor. En dan weet je vrij snel, net zoals Jan, ook een onderbuikgevoel van nou, dit kan wel eens een financiering zijn die goed bij ons past. En dat was ook in dit geval zo. Wij doen dan vaak een term sheet of een offerte. Als de klant zegt, nou dat vind ik interessant, gaan we bij elkaar in gesprek.
0: En wat maakt het voor jou dan interessant? Wat is het onder jouw onderbuik? Zijn onderbuikgevoel kan ik me dan voorstellen vanuit adviseur naar de klant toe. Maar wat is jullie onderbuikgevoel?
2: Nou, in dit geval zie je een bedrijf ook aan de cijfers dan wat hard groeit. En ze betaalden, nou, specifiek in getal, toen betaalden nu 9000 euro huur voor 20 vierkante meter. En ze gaan naar een pand van 100 vierkante meter, is 5 keer zo groot. En de financieringslasten zijn maar 2 keer zo hoog als de huur. Dus wat dat betreft zie je, dat is per meter eigenlijk veel goedkoper. Dan denk je vrij snel dat is een logische beslissing voor een bedrijf. En op basis van historische cijfers kon hij de financieringslasten voldoen. Nou, de prognose was dat hij nog verder ging groeien. Dus dat hij aan de lasten kon blijven voldoen. En hij had een acceptabele financieringsvraag ten opzichte van de waarde van het onderpand. Nou, dat zijn voor ons criteria waar de groene vlag mogen gaan.
0: Precies, want dat is dan veilig.
2: Ja, dat vinden wij van wel, ja.
0: Ja, veilig genoeg. En dat is jouw onderbuikgevoel dat je denkt, ja, we kunnen deze ondernemer helpen. En de cijfers zijn zo dat het voor ons veilig is.
2: Ja, ja. Als iemand aan zijn financieringslasten kan voldoen, komt hij niet in een probleem.
0: Nee, precies. Nou zat hier ook een bouwdepot bij. Hoe werkt dat dan?
2: Ja, dit was een nieuwbouwpand, dus het moest nog gebouwd worden. En dan koop je een stukje grond of een appartementsrecht in dit geval. Daar betaal je voor via de notaris en vervolgens wordt dat pand door een aannemer gebouwd. Dan sluit een ondernemer ook een aannemerovereenkomst met die aannemer. En wij houden vanuit Brickwise een stuk van de financiering in bouwdepot. En telkens als er een termijn uit de aannemerovereenkomst voldaan moet worden, stuurt de ondernemer onze factuur. Wij betalen uit het bouwdepot een bedrag aan die ondernemer, zodat hij die facturen kan voldoen bij de aannemer.
0: En dat is eigenlijk niet anders dan bij je eigen koopwoning. Ja. Precies, ja, precies. Ja, ja. En, nou was het lastig, geloof ik, dat dit pand niet getaxeerd was. Hoe ga je daar dan mee om als financier?
2: Ja, normaal vragen we altijd een taxatierapport van vastgoed wat we financieren. Alleen bij nieuwbouwpanden, zeker bij financieringslagen onder 500.000, zie je vaak dat de taxatiewaarde gelijk is aan de koopaannemsom die in een overeenkomst sluit. Dus
0: dan heeft het geen zin om te taxeren.
2: Nou, dat hebben we in het begin van ons bedrijf veel vaak gedaan. Het kwam altijd hetzelfde uit. Dus op een gegeven moment hadden we iets, nou, dat is niet meer nodig.
0: Nee, als dat gelijk is, dan mag je de taxatie laten zitten. Ja. Wat was er gebeurd als deze ondernemer dus wel misschien naar een ander pand was gegaan, maar was blijven huren? Als je kijkt naar zijn model, zijn businessmodel.
2: Ik denk dat hij dan veel duurder uit was geweest, eerlijk gezegd. Want hij had veel meer ruimte nodig dan wat hij had. En als je dat in de huurprijs relateert, dan had hij per vierkante meter denk ik meer betaald. Als je de financieringslasten en de eigenaarslasten bij elkaar optelt. Plus, wat Jan en Carlo net ook al zeiden, een vastgoed in bezit hebben is voor veel ondernemers ook een stukje pensioensopbouw of vermogensopbouw, hoe je het wil noemen. Dus ik denk dat hij dan duurder uit was geweest op de lange termijn.
0: En als we nou even naar de ondernemerskant, de emotionele kant dan ervan kijken. Wat doet dat eigenlijk met de ondernemer als zijn bedrijf zo groeit?
2: Dat lijkt me leuk. Dat je bedrijf hard groeit. Dat krijg je energie van als het goed is als ondernemer. Dat je in jouw sector succesvol bent. Dat zou energie moeten geven. Dat was bij deze specifieke man ook wel aan alles wat hij deed te merken. Dat hij energie kreeg van hetgeen wat hij doet. En dan groei je automatisch, denk ik.
0: En betekent het ook nog wel een soort transitie misschien als ondernemer die huurt naar ondernemer die eigenaar is? Zie je daar nog een verandering in ontstaan bij de ondernemer? Moet hij anders in de wedstrijd gaan staan? Om even bij Jan weer terug te komen.
3: Ook een leuke vraag natuurlijk. Nee, wat je vaak ziet bij ondernemers die iets aan zichzelf kopen. Hè, dan is het van jou. Dan ben je er een stukje voorzichtig mee.
0: Nog toegewijder.
3: Nog meer passie eigenlijk om er iets mee te doen. Plus ook de hoge mate van flexibiliteit die erin zit. Is je kan met dat pand doen wat je zelf wil.
0: Ja.
3: Vaak als je huurt, dan heb je belendingen. Dan kun je niet zomaar even overal een schroefje in draaien, bij wijze van spreken. Dan moet je vragen. Nou, daar zit best wel een klein voorbeeldje. Misschien is het wel niet zo, maar om even te illustreren dat als je een eigen pand hebt, kun je ook met dat pand doen. Ja, natuurlijk niet in één keer een groot dak erbovenop zetten, want dan moet je weer bouwkundige voorziening aan alle aanvragen.
0: Gunningen, ja.
3: Maar je kunt in dat bedrijf, ben je veel flexibeler, kun je doen wat je wil eigenlijk.
0: Ja, dus de creativiteit kan ook veel meer groeien.
3: En het is van jezelf. Hè? En
0: waar moeten ondernemers, kijk, ik kan me voorstellen, als je nu zit te luisteren, dat je denkt van, ja, ik betaal elke maand, ik werk met 3 slagen in de rond, of ik nou een winkel heb of een ander, een dienstverlening, om die huur te betalen. Dat wordt ook maar hoger en hoger. Waar moet je naartoe groeien als ondernemer om er klaar voor te zijn om te kopen? Natuurlijk moet je pand klaar zijn, maar goed, anders ga je op zoek naar een ander pand.
2: Het helpt ook als je stabiel bent. Want als je een pand koopt, best wel je legt jezelf vast eigenlijk. Want dat pand staat op een bepaalde plek, heeft een bepaalde omvang. En als je stabiel bent en dat pand is voor jou goed genoeg, dan kun je daar lang blijven zitten. Maar als jij nu al weet dat je over 2 jaar het pand weer te klein is, dan is het misschien al beter om te blijven huren en dan naar een groter pand te gaan. Ja, dus stabiliteit is wel belangrijk, denk ik.
0: Dus je moet kijken wel ook naar je eigen business. Hè? Is het een business die groeien kan? En ik denk dat als je op een plek zit waar de huur nog heel laag is, dat dat ook niet mee helpt.
3: Nee.
0: Toch om die keuze te maken?
3: Nee, dat werkt dan ook niet mee. Maar vaak is er ook een ander soort overweging. Hè? Kijk, ben je locatieafhankelijk? Hè? Dat is ook een heel belangrijke keuze. Hè? Soms, ik zeg al, als je in Eindhoven kijkt, er is heel veel bedrijfsgebouwen die er commercieel staan. Daar kun je alleen maar huren, want iets echt nieuw bouwen is bijna al niet meer mogelijk. Maar wil je per se in Eindhoven zitten of in Amsterdam, het maakt niet uit in die grote steden, omdat dat voor jouw business beter uitkomt, ja, dan heb je dus een keuze van ga ik voor die locatie of ga ik ergens anders bijvoorbeeld in een kleine plaats, hè, ga ik daar mijn nieuw bedrijfspand neerzetten. Dus ja, dat is ook heeft te maken met imago. Er komen heel veel facetten eigenlijk bij kijken. Van wat maakt het nou de keuze? Wanneer ga ik kopen? Wanneer ga ik het ergens neerzetten? Maar dan ben je ook afhankelijk van de ruimte die er is. Hè? Kijk ik bijvoorbeeld in ons werkgebied van Zuidoost-Brabant. Ja, politiek gezien, daar hadden we het in het begin even over. Maar daar zie je gewoon, er is enorm veel vraag naar eigen fabriekspanden. Omdat we onder de rookwolk van ASML zitten. Dus alles is eigenlijk gelieerd aan dat bedrijf. We zitten heel veel heel groot in de metaalsector. Maar er worden echt heel veel discussies nou op politiek en gemeenteniveau gevoerd. Van er moet een nieuw industrieterrein komen. Want heel veel bedrijven in onze omgeving, die groeien uit hun jasje. En het leuke ervan is, als er één bedrijf trekt, gaat naar een nieuwbouw op een industrieterrein, komt dat gebouw weer vrij voor een ander ondernemer.
0: Ja, ja, die wil ik al zeggen. Ik denk dat nieuwbouw voor jullie ook wel interessanter is, lijkt mij, om te financieren.
2: We financieren veel nieuwbouw. Ja, veel van dit soort bedrijfsunits voor het MKB eigenlijk. Dat gebeurt veel. Ja.
0: Terugkomend naar deze casus. Op welke manier heeft het zijn financiële positie veranderd? Of situatie eigenlijk?
3: Ja, op dit moment zijn ze nog aan het bouwen. Mm-hmm. Dus we zitten midden in de transitie. Grondtransactie is geweest. De uitboeking is nu plaatsgevonden. De bouw moet nog gerealiseerd worden. We verwachten pas eind van het jaar dat die naar het pand toe kan gaan. Tot die tijd, dat duurt het maar ik veel.
0: Maar wat is een prognose? In hoeverre gaat hij groeien? Sowieso letterlijk natuurlijk. Wat zei
2: hij heeft nu bijvoorbeeld dubbele lasten. Want hij betaalt nu een jaar lang huur. En ook de financieringslasten al. Dus dat is wel iets waar je rekening mee moet houden als je een pand koopt. Zeker als nieuwbouwbewijs.
0: Ja.
2: Dus dat is voor zijn financiële positie op de korte termijn nadelig. Maar op de lange termijn gaat hij gewoon minder per vierkante meter betalen. Plus er staat een pand op de balans. Wat als het goed is in waarde stijgt in de toekomst. Dus zou je denken dat dat beter is voor zijn financiële positie.
0: Ja, mooi. Nou, we wensen deze ondernemer heel veel succes. En wij gaan zo verder ook nog praten met jou, Guus, over Brickwise. Want dit is natuurlijk niet de enige casus. Tot zo.
1: Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.

0: The Truth, James Blunt hoorde je op New Business Radio.
1: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio.
0: Ja, en we praten verder met Guus Oerlemans, een van de partners bij Brickwise. We hebben net die casus natuurlijk besproken, maar jullie doen natuurlijk veel meer. Zou je in een korte pitchzin even Brickwise kunnen voorstellen?
2: Zeker. Wij zijn een vastgoedfinancieringsplatform. Wij brengen eigenlijk twee partijen bij elkaar. Ondernemers of vastgoedondernemers die financiering zoeken. En investeerders aan de andere kant die liquiditeit over hebben en die financiering willen verstrekken. Wij maken die match tussen die twee partijen op ons platform. En doen vervolgens alle afhandeling, de leningdocumentatie, zekerhedenbeheer, incasso, ex-casso, etc. Ja.
0: En dat kan dus ook particulier zijn?
2: Dat zou kunnen, zowel aan allebei de kanten. Dus,
0: ik zag op jullie website van alles voorbij komen. Ik zag huizen voorbij komen. Ik zag panden, nieuwbouwpanden, echt op bedrijfsterreinen. Maar ik zag ook Airbnb of B&B mogelijkheden. Panden waar je je bedrijf dan in kan voeren.
2: Het enige wat we niet doen is echt woonhuizen waar mensen in wonen in box 1. Zeg maar alles wat zakelijk is of zakelijk gekwalificeerd kan worden, kan wel. Dus je hebt ook particulier in box 3 een hele vastgoedportefeuille hebben ter behoeve van de verhuur. Dat zou kunnen bij ons. Ja. Ja, maar de meeste zijn MKB-ondernemers, eerlijk gezegd.
0: En wat doen jullie anders dan een bank?
2: Dat zit denk ik in twee. Kun je opdelen in twee dingen. De leningvoorwaarden van de financiering die wij verstrekken en het proces. Qua voorwaarden zitten wij met onze rentes iets hoger dan de bank. Maar met de aflossingsdruk bijvoorbeeld veel lager. Waardoor de totale financieringslast vaak gelijk of zelfs lager is wanneer je bij ons financiert.
0: En jij zegt aflossingsdruk is lager. Wat houdt dat in?
2: We verstrekken een groot gedeelte van de financiering die we doen volledig aflossingsvrij. Of deels aflossingsvrij. Waardoor de dus niet afgelost hoeft te worden bij lening.
0: Mm-hmm. Nou, dat is een unicum vandaag de dag.
2: Dat zie je wij niet zo heel veel meer. Nee. Maar daarbij mogen ondernemers wel boetevrij aflossen op onze financiering. Dus ze hebben heel veel flexibiliteit daarin. Dat spreekt veel ondernemers aan. Ja. Omdat ze dan, als ze verder groeien, kunnen ze de liquiditeit inzetten voor die groei bijvoorbeeld.
0: Ja, die rente.

0: voor de investeerder. Wij kopen de vordering die de geldgever op de geldnemer heeft, kopen wij. Die betalen we alvast. En vervolgens gaan wij dan de incasso doen bij onze geldnemer. Dus de geldgever heeft al zijn geld binnen voordat wij bij de geld...
1: Een soort factoring.
0: Het is eigenlijk gewoon factoring. Dus ja. Zo kun je het noemen, ja.
1: Ja, precies. Ja. En zo'n doorloopproces... versus wat er bij de bank gebeurt. Zit daar tijdverschil ook in?
0: We zijn veel sneller in onze beoordeling. Als Jan ons belt met de casus, dan heeft hij binnen eigenlijk een uur wel een termsheet op zijn bureau liggen. En als we eenmaal lang zijn geweest en dossiers compleet hebben, wij in 2 dagen een fiat binnengehaald. En we hebben ongeveer 2 dagen nodig om de funding bij onze investeerders te regelen. Dus
1: zo.
0: Als je alles...
1: Dat is echt heel snel.
0: Als alles compleet is, dan zijn we heel snel ten opzichte van de bank. En dat is ook wel een reden dat sommige trajecten bij ons terechtkomen. Als er echt tijdsdruk is, dan zijn we sneller dan zijn.
1: En waarom trajecten wel lukken?
0: Er zijn genoeg trajecten dat de bank te lang erover doet dat ze 2 voor 12 bij ons terechtkomen. Dat alsnog geregeld wordt. Dat gebeurt regelmatig. Ja.
1: Ja, als we even naar deze casus van vandaag kijken. Stel nou dat deze ondernemer morgen niet meer kan betalen. Hoe gaat dat dan bij jullie? Wat is het proces?
0: Ja, dan heb je eigenlijk 2 type ondernemers. Je hebt ondernemers die doen de struisvogelstrategie. Die steken een kop in het zand en die hoor je niet meer. Dat is niet de goede strategie. Een goede ondernemer die ziet het al aankomen van tevoren dat het niet goed gaat met zijn liquiditeit en die neemt contact op. En dan kun je met elkaar een oplossing bespreken als die er is. Als er een oplossing is, ja, dan voer je die uit. Maar als er geen oplossing is, dat is misschien het scenario wat jij net schetst, dan zou je de zekerheden uit moeten winnen, de financiering opeisen en de zekerheden uitwinnen. In dit geval is dat bijvoorbeeld het pand verkopen of een persoonlijke borgstelling die er misschien in zit uitwinnen aan het einde van de rit. Dus dat zou vervelend zijn. Maar dan is het niet anders als er geen licht aan het einde van de tunnel is.
1: Nee, precies. Dus advies is wel om op tijd aan de bel te trekken. Want dan zijn er misschien herfinancieringen op andere vlakken.
0: Ja, dan zijn er ook nog meer mogelijkheden. Ja. Want als je al in de achterstanden loopt, zeg maar, en je hebt er niks laten weten en daarna kom je pas, dan ben je al te laat. Je kan beter vooraf aan de bel trekken en een oplossing met elkaar bespreken. Ja. Dan zijn we altijd wel bereid om mee te denken als iemand zo tijdig aan de bel trekt.
1: Wat maakt Brickwise uniek?
0: Ik denk wel persoonlijkheid ook. We hebben in iedere windrichting hebben een accountmanager zitten. En dat is het vaste aanspreekpunt voor adviseurs in de regio. Dat is ook bij Jan in de regio. En dan bouw je met elkaar een relatie op. En dan weet je wat je aan elkaar hebt. En wij gaan ook altijd langs bijvoorbeeld bij de ondernemer op locatie. Of waar het pand is of waar het gebouwd wordt. In dit geval zijn we op zo'n huurlocatie geweest. Want het pand moest nog gebouwd worden.
1: Ja, precies.
0: Dat vinden veel partijen gewoon fijn dat... ondernemers kopen misschien 1 of 2 of 3 keer in een levend pand. En de financiering daarvan is best wel een spannend iets voor sommigen. En dan krijg je in je eigen vertrouwde omgeving de toelichting van het proces. Dat vinden ze prettig.
1: Ja, nou is het ook wel zo dat de alternatieve financieringen, dat ook al een tijdje natuurlijk speelt. Hè? Het is niet van gisteren. Maar het feit dat de banken misschien wat minder makkelijk in dit soort investeringen toegankelijk zijn, zorgt dat er dan ook voor dat jullie... We moeten herijken om de zoveel tijd, omdat de aanvraag groter wordt. En dat je dus het risico en het rendement. En misschien ook wel door invloeden van wat er nu in de wereld speelt. Dat je ook het weer anders moet gaan beredeneren, bekijken, beoordelen.
0: Je moet altijd scherp blijven, wel om op de trends in te spelen. Zeg maar ik denk juist dat wij kunnen bestaan omdat de banken anders zijn gaan financieren. 20 jaar geleden had dit niet gewerkt wat wij nu doen. Want dan financierden banken onze proposities nog. En nu hebben ze daar een steek laten vallen. En in dat gat zijn wij gesprongen, onder andere.
1: Ja.
0: En een andere... steken die ze laten vallen, springen andere partijen. Dus, maar bijvoorbeeld een corona is een mooi evenement geweest. Of ja, niet zo mooi, maar het is een goed antwoord daarop. Dan,
1: een mooi moment in elk geval. Ja. Om.
0: En dan moet je herrijken.
1: Ja.
0: En dat hebben we toen gedaan. En dat zijn we goed.
1: En wat legt het kort uit?
0: Nou, bijvoorbeeld een horecaonderneming die verplicht een jaar dicht moet tijdens corona. Die zal niet zo goede jaarcijfers hebben. Dan moet je wel met gezond boerenverstand kunnen kijken een jaar verder. Dat die cijfers toen slecht waren, maar dat daar een goede reden voor is. En dat je dan daarop kan financieren. En dat je dat gewoon uit kan leggen richting je investeerders. En als je daar goed met gezond boerenverstand over na blijft denken. Dan,
1: en zie je op dit moment door de huidige situatie die er is, dat er ook bepaalde elementen zijn die dwars liggen, waardoor financieringen lastig zijn of waardoor bedrijven nu benadeeld zijn?
0: Nou, je ziet dat als er onzekerheid is in de wereld, dat is nu denk ik wel het geval, dat zorgt voor dat sommige investeerders ook wat terughoudender zijn met het verstrekken van financiering. En dan gaan de rentetarieven omhoog. Dat zie je ook in de berichtgeving in het nieuws wel, dat hypotheekrenten stijgen.
1: Ja.
0: En dus dat is een korte termijn effect van onzekerheid van nu, dat de rentes iets stijgen. Het valt wel mee, maar iets.
1: Kom ik tot het slot nog eventjes bij jou terug, Carlo. Als we alles wat we besproken hebben daarop reflecteren, wat valt jou het meest op?
2: Ja, dat er dus enorm vraag is nog steeds naar vastgoedfinanciering. Hè. Dat zie je uit, vanuit onze funnel, onze analyse. Dat is echt, we hebben vorig jaar dus meer dan 2 miljard bruto vraag gezien. Met een gemiddelde van nog geen 500.000 euro. Dus dat zijn enorme aantallen. Er zijn dus ook heel veel oplossingen.

0: oplossingen gelukkig. Naast het bankaire kanaal heel veel alternatieven. En partijen zoals Brickwise is voor een adviseur van Credion dus heel fijn om mee samen te werken. Want zij willen ook graag die droom waar maken van die ondernemer. Staan heel dicht bij de adviseur, maar ook bij die potentiële klant. En dat werkt gewoon heel goed voor een Credion adviseur.
1: Ja, dus welke concrete actie als je nu als ondernemer twijfelt van inderdaad, moet ik blijven huren, moet ik kopen, zal ik mijn eigen pand kopen of ga ik groeien en naar een ander pand en ga ik dat dan huren of kopen? Er zijn nogal wat kopbrekers. Nee, wat is dan de juiste actie?
0: Het meest belangrijke is dat je Jan belt of een van zijn collega's. Want die kan jou helpen om die spiegel voor te houden. En
1: mee naar PSV te gaan.
0: En mee naar bijvoorbeeld. Ja, en in het noorden ga je gewoon mee naar Heerenveen. Of
1: ja.
0: Nee, maar die spiegel voorhouden van oké, je huurt nu. Je wil eventueel kopen. Wat betekent dat financieel? Maar wat betekent dat ook voor de groei van je bedrijf? En alles wat erbij komt bij een eigen bedrijfspand, et cetera. En dan kun je veel beter vaak een weloverwogen beslissing nemen. En vanuit die beslissing kunnen we dan natuurlijk ook helpen om te kijken of we die financiering rondkrijgen.
1: Precies. Nou, we moeten het hierbij laten, helaas. We gaan er een andere keer weer verder over praten. Dank jullie wel, heren. Jan, Guus, Carlo en uiteraard de luisteraar. Tot zover deze Funding Your Business.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Beter waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
3: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
4: ja.
3: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
4: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel redacteren wist. Het gaat om een beetje niet.
3: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
5: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
7: Minder papierwerk en eenvoudigere belastingregels, dat is het doel van een nieuw pakket van de Europese Commissie. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland noemen het een belangrijke stap om de Europese economie concurrerender te maken. De plannen moeten het makkelijker maken voor bedrijven om in meerdere EU-landen te ondernemen en te investeren. Volgens de organisaties kunnen bedrijven hierdoor flink besparen op administratieve kosten. Ze hopen dat ook Nederland de voorstellen zal steunen.
8: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op New Business Radio.
9: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
10: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu People Power. Glenn van der Burg.
11: HR is er voor de mens. Ja, dat klinkt logisch. En toch, nog maar 1 op de 5 medewerkers voelt zich echt verbonden met de eigen organisatie. Hoe kan dat? We stapelen regels, controle en overleggen op elkaar. En ondertussen lekt de motivatie weg. Kortom, dat moet anders. Te gast Leon Schaapkens, auteur van Goodbye Human Resource, Welcome Human Purpose. Zijn nieuwe boek, Werk weer menselijk maken. Nou ja, daarom is hij bij People Power natuurlijk. Minder machine, meer gemeenschap. Want als je bouwt op verbinding, autonomie en rechtvaardigheid, dan gebeurt er iets heel raars. Dan gaan mensen eigenaarschap nemen, teams worden flexibeler en het werk voelt weer van hen. Maar ja, wat verandert dat dan allemaal aan de HR-rol? Nou, dat vragen we vandaag aan Leon. Fijn dat je luistert naar People Power.
1: Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
11: Leon, wat fijn dat je er bent. Volgens mij was het ongeveer bijna precies een jaar geleden.
6: Ja, ja, hè? Volgens mij de derde keer nu.
11: Ja,
6: Frank. Dat is inderdaad een
11: het is altijd het begin van het jaar. Dus jouw boekenschrijfritme is...
6: Ja, ik stem mij af op jou.
11: Nou ja, misschien moeten we er gewoon een soort ritme van maken. Ja, waarom kom je niet gewoon elk begin van het jaar gewoon langs?
6: Ja, laten we dat afspreken.
11: Ook als je niet in het boek hebt geschreven. Ja, dat hoeft niet per se. Maar het is weer gelukt. Je hebt weer iets moois gepresteerd. Ja, het is toch... ik heb het ook zelf wel eens gedaan. Het is echt wel een werkje. Het is leuk om te doen. Maar zeker dat laatste stuk. Dat redigeren. Die laatste punten en komma's eruit halen. De opmaak. Doorlopen. Nog een keer doorlopen.
6: Ik weet het. Ondertussen, ja, als je dat vaker hebt gedaan, een boekje, dan weet je dus wat je op het einde te wachten staat. Dus het is eigenlijk klaar en dus nooit af. Maar dat weet je.
11: Laten we eens beginnen bij het begin. Want ik schets het wel een beetje al in de intro. Wat is er aan de hand? Als jij naar organisaties kijkt, waarvan denk je dan, wat zijn we met z'n allen aan het doen?
6: Ja, als je het versimpelt, dan zeg ik wel eens tegen mensen, de betekenisvolle verbindingen struit en er is sprake van ongezonde autonomie. En als ik het dan moet uitleggen of mag uitleggen, dan neem ik ze even een beetje terug in de tijd. Ja, een beetje, eigenlijk fors terug in de tijd. En zeg, ja, kijk, ruim 2 miljoen jaar geleden zijn we begonnen op die Afrikaanse savanne. En daar hebben wij altijd in kleine groepen geleefd. En in die kleine groepen was het, wat wij deden, was altijd betekenisvol. Dus ons werk, als je het zo wilt formuleren, was direct. Het was zichtbaar wat je deed. Er was ook direct contact. Feedback zouden we dat nu noemen. Dus wat je deed, was eigenlijk, ja, deed ertoe, even zo gezegd.
11: Het
6: was,
11: en je wist ook voor wie je het deed.
6: Ja, het was, en, was een
11: voor
6: kleine
11: de buurman,
6: groep.
11: Of voor je neef.
6: Ja, ja, het was een kleine groep. Rollen waren helder, zo gezegd. Ze hadden ook een bepaalde autonomie. Nou goed, we zijn natuurlijk zo'n 20.000 jaar geleden, 15.000 jaar geleden gestopt met rondtrekken. Het bemaarde tijdperk eindigde. Ja, toen, als je dan een beetje naar de geschiedenis, als ik die wat versimpel, dan zie je eigenlijk dat de maatschappij complexer wordt, organisaties worden complexer. En als je het een beetje in kleuren vertaalt, kreeg je toen eerst een beetje het rode tijdperk. Het is meer het tijdperk van de macht, de hoofdman. En hiërarchie werd belangrijk. Toen kreeg je een beetje het blauwe tijdperk. Dat zie je nog terug bij de kerk en de gemeente. Zo grof gesteld tussen zo rond 4000 voor Christus tot 1600 na Christus. En daar werd regels, procedures werden belangrijk. En eigenlijk het belangrijkste is eigenlijk het moment van 1600, hè, waar eigenlijk de nieuwe tijd, de moderniteit begint. Hè, woorden als handelstijdperk, industriële tijdperk begint. En zeker de laatste 30, 40 jaar, dan zie je het neoliberalisme. En dan is het oranje tijdperk, hè, zoals die laatste 300 jaar worden genoemd, is dan vrij dominant. En dan dominant bedoel ik met, dus niet alleen maar die regels en die hiërarchie, maar ook de targets worden dan belangrijk. De controle wordt belangrijk. Hè? Compliance, al die zaken meer.
11: Succes.
6: Succes. En eigenlijk als je dan de brug maakt van wat is er aan de hand. Kijk, zeg even gemakshalve jaren 60, 70 was het P&O. Personeelorganisatie. Jaren 80, weet ik ook nog, kwam HR op. En dat past natuurlijk perfect in dat tijdperk. Human resources, de mens als individu. Ja, de nadruk kwam ook te liggen op red jezelf, autonomie, competentie. Dat zijn eigenlijk psychologische behoeften die ook in die tijd toen wij als groepen leefden zijn ontstaan. Maar doorgeschoten. Dus wat we nu krijgen is dat je in die laatste 30, 40 jaar te veel nadruk hebt op autonomie en op competentie en zelfexpressie. Maar die autonomie die is er eigenlijk niet, want door de targets en de controle ervaar je geen vrijheid. En nog belangrijker, de andere kant van onze psychologie, zeg maar de meer de wijkant, dus veiligheid, verbinding, spontaniteit, grenzen. Je zou kunnen zeggen, wat versimpeld, de sociale mens. Dus datgene wat we geleerd hebben op die nomade tijd, dat zit nog steeds sterk in ons brein, maar zijn we kwijtgeraakt. Dus als je aan de ene kant de kleine groep kwijt bent, het directe contact, betekenisvol werk, jouw werk doet ertoe, en dan krijg je daarvoor terug autonomie, maar die blijkt ook nog eens ongezond te zijn. Ja, dan krijg je wat jij net noemde in je intro. Stond nog maar 20% van de mensen zich echt, en dat is eigenlijk, vind ik wel een schokkend cijfer. 20% van de mensen voelt zich nog maar echt betrokken bij de eigen organisatie.
11: Ja.
6: Ja, en als je dan doortrekt, zoals je ook een beetje, dat beschrijf ik dan in hoofdstuk 1 van het boek, dan zit je, hè, dat zeggen ook andere schrijvers, hè, die schrijven dat, Jitske Kramer, noem maar op, hè, die geven eigenlijk ook aan van, kijk, we zitten nu in een tijdperk waarin we eigenlijk de tussentijd, hè, van het ene tijdperk naar het andere tijdperk gaan. Hè. Daarom is de wereld ook aardig in de war. En dit is ook het moment dat je misschien moet zeggen, we gaan organisaties opnieuw uitzenden. Maar dan moet je ook kritisch kijken naar HR. Dus waar ik zeg, HR, ja, human resources, het individu, meer het machinewerk, als ik het oneerbiedig zeg, zou meer terug moeten naar de groep. Dus je moet HR meer teruggeven aan de groep. En de eerste voorlopers, hè, dus de organisaties die dat al doen, die zijn er. En die laten ook zien dat mensen daarmee weer eigenaarschap krijgen. Dus hier in het werk.
11: Daar gaan we natuurlijk naartoe. Want we gaan eerst even zorgen dat onze luisteraar denkt, oh jee, ik herken dit. Wij hebben hier ook last van. En dan, als het dan genoeg pijn doet, dan gaan wij het oplossen. Tenminste, jij gaat het oplossen.
6: Ja, ja, als ik nog tijd heb, dan kom ik langs.
11: Ja, nee, dat komt goed. Dus jij schetst dat individu wat centraal komt te staan, waar dat er ook een soort belofte eigenlijk is van, hier kun je je ontwikkelen, hier heb je de ruimte om te doen wat je fijn vindt. Hè. Dus al die beloftes. Ja. Je zegt, nou, die beloftes zijn op zich wel goed. Hè, dat is ook wat we willen. Het nadeel is dat het ingeperkt wordt door, ja, je mag hier jezelf ontwikkelen, maar by the way, dit is wel je target, of je moet zoveel productie draaien, of dit en dat. Ik vind ook wel, wat ik ook wel shocking vind als ik dat ze nu en dan hoor, dat sommige bedrijven zijn zeg maar na corona weer een beetje teruggeveerd naar, we vinden het toch ook wel fijn om elkaar te zien. Er zijn ook organisaties die dat niet hebben. En ik hoor wel eens mensen die zeggen, ja, ik ben al een jaar niet op kantoor geweest.
6: Ja, eigenlijk is dat, als ik schrijf ook iets over in mijn boekje, thuiswerken past bij gezonde autonomie. Hè? Zeg maar even wat vaak mensen ook zeggen, even wat dingen wegwerken. Hè? Maar geen contact, dus dat betekent dat doet iets met de basisbehoeften, veiligheid en verbinding. Is eigenlijk chemisch. Je moet elkaar fysiek zien, ontmoeten, om met elkaar ja, dat contact te hebben. En dan ook te voelen, we zijn een club. En op het moment dat iemand, ja, ik maak dat ook in de praktijk mee. Ja, ik heb nu geen tijd, of ik kan niet, want dan werk ik thuis. Ja, dus dat, ja, ja, dat kan een keer, maar de afspraken van er zijn gewoon vanwege die sociale kant van de mens, is dat gewoon nodig. Dus de balans vinden, hè, dat is ook een beetje wat ik in het boekje zeg van, kijk, je kunt doorschieten in het neoliberale tijdperk naar de ik-kant, dus wat we nu hebben meegemaakt, of waar we nu in zitten. Kijk, terug naar de oertijd is ook niet het verhaal, hè, maar je moet op zoek naar de nieuwe balans waarin je met moderne middelen thuis kunt werken, autonomie krijgt, vertrouwen krijgt, eigenaarschap. En tegelijkertijd die verbinding en die betekenis houden. Dat willen mensen. Eigenlijk, ons brein is nog steeds het product van die oertijd. En dat beide, dus wat jij ook zegt, hè, dus die autonomie en die verbinding, ja, die moet je in balans houden. Als iemand zegt, ik werk een jaar thuis, ja, dat kan eigenlijk niet.
11: En die twee, autonomie en verbinding, die hebben soms natuurlijk ook strijd met elkaar. Hè? Want als je volledig autonoom wil zijn, dan word je een soort kluizenaar. En als je volledig verbonden wil zijn, dan word je een soort grijze muis in een groep die zich wegcijfert en alles maar voor de groep doet. En dat zie je. Je hebt natuurlijk ook maatschappijen waar het veel meer over het wij gaat dan het ik. En bij ons gaat het heel veel over het ik.
6: Ja.
11: In het Westen, zeg ik maar even. Maar zeker in Aziatische culturen gaat het natuurlijk veel meer over het wij. Hè? Dan, ja, die ik is niet zo belangrijk. Het is de familie of het is het land, de cultuur waar ze mee bezig zijn. Hoe zorg je dat die balans weer een beetje terugkomt? Want nou ja, ik zie die twee uitersten. We hebben het allebei nodig. Dat is natuurlijk het spannende eraan. Het is toch al balanceren van, nou, nu bij deze persoon misschien een beetje meer hier. In deze situatie misschien een beetje meer daar.
6: Nou, kijk, als je, in het boekje noem ik een aantal voorbeelden, maar in Nederland werk ik bijvoorbeeld met Twente Milieu. Dat is een afvalstoffenbedrijf. En ik heb veel contact met Richting BV. Richting BV is een arbo-dienst. En ik noem die wel eens in de praatjes die ik hou, omdat de ene werkt met managers. En daar werken geloof ik 800-900 mensen bij Twente Milieu. En de andere, daar werken zo'n kleine 200 mensen, werkt zonder managers. Die doen het met holacracy. Dus gewoon zelfsturende cirkels. Maar bij beide is het een mooi verhaal als het gaat over die balans. Dus bij Twente Milieu kwam ik binnen en er was Charles Vinken, is dan nog steeds directeur. Die was daar toen net begonnen en hij zei, ja, dit is hier niet oké. Dus die kwam met een roerige tijd, zo gezegd. Toen heb ik wat over die basisbehoeften, zoals wij dat nu ook doen, wat verteld. En Charles is toen eigenlijk met zijn 80 leidinggevende, is die, hij noemde het altijd 200 uur, les gaan geven. Dus hij is die mensen eigenlijk dat boekje gaan overbrengen, wat zijn die basisbehoeften. En toen heeft hij zijn vraag gesteld, wat ga jij ermee doen? Dus aan iedere leidinggevende heeft hij de vraag gesteld, wat ga jij ermee doen zelf in je ontwikkeling? En wat heeft jouw team nodig? Heeft hij een soort documentje, een contractje laten tekenen, hè? Dat het ook zeg maar ergens vast ligt. En in het MT waren er twee vragen belangrijk, die hij ook is gaan meten. En hij heeft twee hele simpele vragen. Alles wat wij doen, stelde hij de vraag, wordt het hierdoor veiliger of blijft het veilig? En worden we hier trotser door of blijven we hier even trots? En als daar geen antwoord op kwam, dan ging het niet door. En dat is wel interessant. Dus hij zei na...
11: Want je gaat, voordat je weet, vlieg je door zo'n prachtig voorbeeld heen. Dat zou zonde zijn. Dus trots en veiligheid. Snap ik je dan goed om te zeggen, die veiligheid is een menselijke behoefte.
6: Ja.
11: Dus als je daaraan bouwt, dan voelen mensen zich prettiger en dan Nou ja, dat is al op zich al een prachtig doel. Maar met een beetje mazzel gaan ze ook nog een beetje beter werken. En die trots, gaat dat dan over wat je eigenlijk probeert te bereiken met het organisatie?
6: Trots op de organisatie. Hè? Dus gewoon twee eenvoudige vragen. Schaal 1 is niet. Of 10-punt schaal 1 is niet. 10 is wel. Als je het ieder kwartaal vraagt, heb je informatie. Management informatie, even zo gezegd. En dan zei je, en de raad van commissarissen, die hebben gewoon old fashioned, want die zitten nog niet in deze tijd. Heb ik natuurlijk ook aangeleverd wat het deed met klanten en geld en al die dingen meer. Ja. Maar hij zei tegen de raad van commissarissen, je mag mij alleen afrekenen op deze twee cijfers. Toen zei hij, ben ik, en dat is wel belangrijk, 2,5 jaar is hij ruim bezig geweest met veiligheid, verbinding, spontaniteit en grenzen. Dus eigenlijk simpel gezegd, voelen mensen zich veilig? Weten ze waarvoor ze gaan? Hè? Dus voelen ze zich verbonden? Mooie woorden, missie, visie, dat soort zaken. En zijn die grenzen scherp? Hè? Dus binnen welke kaders moeten we dat doen? Hij zei, na 2,5 jaar was dat rond, even zo gezegd. Hè? Dus een 8,5 op het cijfer van veiligheid. En toen kwamen de vrachtwagenchauffeurs naar mij toe. En die zeiden, Charles, we hebben een vraag. Wij denken dat we slimmer kunnen rijden, slimmer kunnen beladen. En toen zei hij, toen was een moment dat ik begon te denken, oei, nou komt dat tweede blok, die autonomie, hè, dat is ook jouw vraag, die balans, hè, komt nu meer aan bod. Toen heeft hij gezegd, heeft hij dat adviesmodel gaan introduceren. Heeft hij gezegd, kijk, jullie zijn ervan, dus dan zijn jullie er ook van. Dus jullie moeten het gaan bedenken. Maar je moet jullie om jullie heen moeten jullie een cirkel trekken van mensen, afdelingen, denk aan HR, de mechanische mensen, onderhoud, dat soort zeg maar clubs. En dan kunnen jullie voorzien van informatie. Die kunnen ook vragen stellen, noem maar allemaal op. Nou, een aantal weken kwamen die mensen met het voorstel. Kijk, wij kunnen nu van 5 vrachtauto's op deze route terug naar 4. En dat is 20% bezuiniging, zegt hij. En dat is in mijn wereld heel veel geld. Dus zegt hij, nu ben ik zover dat de ik-kant, de autonomie, competentie, zelfexpressie, het adviesmodel, zoals hij dat dan noemt, meer om de hoek komt kijken. En dat wordt nu fase 2 van zijn ontwikkeling. Maar ik heb dat toen onthouden in dat gesprek. Ik denk, dus 2,5, 3 jaar heb je kennelijk nodig om dat fundament
11: te leggen. Ja.
6: Wij, de sociale kant van ons, om die te borgen. Als je naar richting BV gaat, dat is die ARBO.
11: Die gaan we zo doen.
6: Wacht even.
11: En het interessante vind ik van dat adviesmodel is dat je daarmee, want het ik komt dan bovendrijven, wij hebben een goed idee, wij de chauffeurs hebben een goed idee. En wat je eigenlijk ook dan weer vervolgens leert is, dat is tof, jullie zijn er ook van, maar jullie zijn ook onderdeel van een organisatie waarbij andere mensen, daar hebben jullie invloed op. Ja. En die kunnen jullie ook helpen. Hè? Dus het gaat twee kanten op. Dus betrek die bij wat jullie aan het doen zijn. En als je dat gedaan hebt en je hebt je hebt iedereen betrokken en je hebt een goed besluit genomen, doe je best.
6: Ja.
11: Dat is interessant.
6: Ja, maar daarmee wordt ook steeds nadrukkelijk komt een beeld. Kijk, ik noem nou deze organisatie, maar Morningstar in Amerika, Heidingenveld Kliniek, ESBZ, onderwijs. Het komt in alle branches voor. En eigenlijk ontwikkel je zo'n adviescultuur. Dus iedereen gaat zeggen, ja, dit nemen we. Je kunt niet zeggen, oh ja, Pietje geeft advies, laat maar zitten daarna. Iedereen neemt dat serieus, omdat iedereen het ook doet. En daarmee krijg je een cultuur waarin alle adviezen serieus worden genomen. Maar je ook meteen eigenaarschap voelt, want jij bent ervan. Maar, en dan, dat is het
11: voorbeeld. En het grappige is, hè, want in dit programma is denk ik de twee meest gehoorde woorden zijn samenwerking en gesprek. En hiermee zeg jij eigenlijk van ja, je moet bouwen aan een cultuur waarbij mensen snappen dat ze onderdeel zijn van een geheel. We gaan ervan uit dat ze dat snappen, maar heel vaak is dat volgens mij helemaal niet zo. Want je bent een afdeling en targets en de manager op. En dus, weet je, het is een soort rokje waar je in zit met muurtjes eromheen. En hier ga je eigenlijk zeggen van ja, als jij een goed idee hebt of je wil iets anders doen of je hebt een vraagstuk en je weet niet hoe het moet, kan natuurlijk ook. Ga dan naar de mensen om je heen waar je mee samen zou moeten werken. Die andere dingen doen dan jij. En maak samen een plan. Maar het is wel jouw verantwoordelijkheid.
6: Ja, en het is eigenlijk niet nieuw. Want als je weer terug gaat naar die oertijd. Nee. Wij waren gewend om leiderschap te delen.
11: Maar sterker nog, het is wat je thuis ook doet, toch? Als jij een ideetje hebt.
6: Ja, ik weet niet
11: en je hebt
6: getrouwd bent, maar.
11: En je hebt een en je hebt een partner. Dan moet je wel een beetje ook. Los van het feit dat ze vaak hele goede ideeën hebben.
6: Ja, ja.
11: dat betrek je die er toch ook bij. Ja. Als jij een ander huis wil gaan kopen, dan heb je niet ineens een huis gekocht. Nee, dat lijkt me onverstandig.
6: Hoe complexer, dat is ook het leuke van zo'n adviesmodel. Kijk, bij buurtzorg bijvoorbeeld, als ik zeg, goh, ik kan maandag niet werken, kun jij van mij invallen, dan regelen we dat aan de keukentafel. Op het moment dat je zegt, ja, we gaan een machine vervangen, hè, bijvoorbeeld bij Favi gebeurt dat, is een bedrijf in Frankrijk. Ja, dan is het toch vrij logisch dat je dan ook je adviesclub wordt dan groter. En dat zijn, als je die spelregels rondom advies goed vastlegt, heb je dat woordje grenzen weer, dan is dat, ja, zou ik maar zeggen, vastgelegd. En dan weten mensen ook, ah, zo doen wij het hier.
11: En het interessante is, maar ik ga het bruggetje maken voor je, voor straks, dat in holocracy, ik vind dat ingewikkeld woord om uit te spreken, want iedereen doet dat weer net op een andere manier, daar is dat allemaal, nou, georganiseerd wil ik niet zeggen, maar dat is wel allemaal vastgelegd.
6: Ja.
11: En hoe dat werkt, dat hoor je zo.
12: Maak het verschil. Listen today, lead tomorrow.

0: kaartjes waren niet voor één, niet voor twee, maar voor drie concerten. Rete snel al uitverkocht. En ik heb geen kaartjes. Dus als je dit hoort en je hebt nog wat over, laat me het weten.
1: Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power.
0: Leon Schaapkens te gast. Duizendpoot op het gebied van mensen en organiseren. Zeg ik maar even. Google hem maar even. Dan kom je erachter wat hij allemaal doet. Maar hij is hier in de vorm van de auteur van het boek. Zijn nieuwe boek. Goodbye Human Resource. Welcome Human Purpose. Ik vind dat je ook een vriendelijke titel hebt gekozen. Ja. Het is goodbye, dus het is, maar het is wel een soort afscheid. Het is niet.
2: Ja, maar er is ook niks aan nadenken.
0: Niet een soort sloopkogel erin. En,
2: nee, maar het is eigenlijk evolutie. Hè? P&O was ook oké. En HR heeft P&O op de kaart gezet, zeg ik altijd. Hè? Ja, de professionele arbeidsvoorwaarden, het individuele pakket voor de medewerkers. Hè? Van de recruitment tot en met je hele loopbaan. Alles wat erbij hoort, personal leadership. Maar nu is het tijd voor de volgende stap. Dus het is niet slecht. Je neemt alleen afscheid, dat is vrij normaal.
0: Ja, we hebben het eerste blokje al over gehad. Hè? Die organisatie die moet eigenlijk snappen dat mensen oeroude behoeftes hebben. Behoefte tot verbinding, behoefte tot autonomie, behoefte tot ertoe doen, behoefte tot veiligheid, superbelangrijk. Nou, er zijn er nog een paar. Lees vooral het boek, zou ik zeggen. Als je dan kijkt naar hoe zo'n organisatie van nu, maar het zal even duren voordat we hem echt gebouwd hebben, dus van de toekomst. Wat zijn dan de elementen die je terug zou moeten zien in zo'n organisatie?
2: Ja, kijk, het begint wat jij net ook zei. Het begint eerst bij de erkenning en de herkenning van die twee groepen van behoeften. Dus de sociale mens, de wijkant zeg maar, en de ik-kant. Dus even veiligheid, verbinding, grenzen, spontaniteit. We, autonomie, competentie, zelfexpressie, ik. Beide zijn belangrijk. Nou, je kunt doorschieten naar het een of doorschieten naar het ander. Cultureel is ook wel zo, hè? Dus je krijgt allerlei veruitelijkingen ervan, maar in de kern willen alle mensen dit voelen, waar ze ook wonen.
0: Ja, en we willen allebei, hè?
2: Ja, ja. Aan de ene cultuur is het wat meer dit, de andere cultuur is het wat meer dat. Daar is niks mis mee. Maar in de kern, kijk ook maar naar maatschappijen, de vrouwen in Iran, ik noem maar een voorbeeld. Ja, uiteindelijk wil je autonomie, vrijheid. Klaar. Ja. Nou, uiteindelijk dus die twee blokken, van daaruit ga je vertrekken. En wat je dus ziet bij, ik noem het altijd, de voorlopers van deze tijd. Hè? Dus die kijken sowieso ook anders aan tegen HR, waar we misschien straks nog wat over gaan vertellen. Maar die voorlopers die beginnen dus eigenlijk bij dat eerste blok. Die gaan eerst zeggen van oké, kunnen wij een cultuur creëren wat veilig is? Dat klinkt eenvoudig, maar dat is het niet. Dus je moet wel, dat begint bij je eigen gedrag als manager bijvoorbeeld, als je nog met managers werkt. Dus dan gaat het over je dagelijkse gedrag. Bijvoorbeeld durf je kwetsbaar te zijn? Durf je vragen te stellen? Durf je mensen ruimte te geven? Het gaat ook over fysieke dingen. Hè. Bijvoorbeeld hebben we een ruimte waar we met elkaar conflicten kunnen, niet uitvechten, maar met elkaar kunnen bespreken. Hebben we daar regels voor? Dus bijvoorbeeld de Heiligenveld Kliniek doet dat heel sterk. Hè. Die hebben dan conflictcirkels, dus waar je met elkaar uit moet maken hoe het conflict zeg maar afloopt. En wat minder tot de manager of HR er dan in moet springen. Verbinding is ook belangrijk. Ja, dat gaat natuurlijk over van eerste instantie met elkaar iets bedenken tot je een gedeeld belang hebt. Dus waar in die oertijd vrij logisch was, we trokken met Max 150 over de savanne en je wilde overleven, is het nu de vraag, hebben we dezelfde belangen? Dus je gaat eerst kijken, hebben we eenzelfde missie of visie of hebben we eenzelfde waarde die we nastreven? IJslander speeltoestellen vind ik altijd mooi. Hè? Cradle to cradle, die maken speeltoestellen. Maar dat is ook echt zo beleefd. Dus je weet, wij maken speeltoestellen voor heel lang. Dus niet voor eenmalig.
0: Ja.
2: Ga je naar Tony Chocoloni, ja, die hebben slaafvrije chocola. Ja, als je daar gaat werken, dan weet je dus waarvoor je werkt. Dus dat soort dingen. Dus die waarden zijn niet voor het papier. Hè? Dus die zijn niet voor de jaarrekening. Dus die waarden en die missie en die visie, dat is je, zeg maar even, rationele houvast. Je kompas, als je het ook zo wil noemen. En dan vervolgens ga je kijken naar de grenzen. Dus hebben wij, wat we in Nederland, hebben we veel te veel spelregels. Ja, dan krijg je natuurlijk dat je ondernemerschap belemmerd wordt. Hè. Je zit vast aan de regels. Hè. Of hebben we er te weinig? Als je er te weinig hebt, dan weten mensen ook niet waar ze aan toe zijn. Dus in eerste instantie ga je op zoek naar als organisatie, naar die veiligheid, die verbinding en die grenzen.
0: Ik had hier een keer de HR-directeur van de Landen te gast. En die zei toen iets heel moois. Die zei, wij zijn mensen gaan vertrouwen. En als je mensen vertrouwt, je eigen mensen, en je gaat vervolgens naar je organisatie kijken, dan kun je met heel veel dingen ophouden.
2: Ja.
0: Dus heel veel van die regels die jij noemt, hè, dus Die zijn er natuurlijk ook om te voorkomen dat er dingen misgaan. Of dat mensen de verkeerde dingen doen. Maar je kunt je natuurlijk ook afvragen. Ja, als mensen niet snappen waar we met z'n allen naartoe gaan. En wat we aan het doen zijn. Maar ze zijn hun eigen belang. Of belang van de afdeling. Hè, dat zie je toch ook vaak gebeuren. Hè, dat de marketingafdeling vooral bezig is met de belangen van de marketingafdeling. Dan heb je ineens allerlei regels nodig om te zorgen dat dingen niet... Maar eigenlijk zit er wat anders achter.
2: Want hij zegt dat heel mooi eigenlijk. Hij zei dat heel mooi. Want als je naar wat we voor de pauze pakt, hè, richting BV. Dus dat is die arbo-dienst die eigenlijk vanuit zelfsturing werkt. Kijk, ik hoor mensen al denken, ja, dat werkt toch niet zelfsturing. Daar heb ik iets over gelezen. Ja, dat werkt wel. Als je precies wat jij zegt, de software, de sociale software goed regelt. Dus als jij mensen zegt, ja, hier begin maar. Ja, dan gaat het natuurlijk fout binnen 3 weken. Maar als je een goede grens aangeeft, kan het goed gaan. Tegelijkertijd, het kan ook met het eerste voorbeeld waar we het over gehad hebben, ook prima met managers werken. Dus allebei die opties zijn er. Maar als je naar richting BV gaat, ja kijk, de directeur Lars, die werkte bij de grote clubs, de multinationals. En die had eigenlijk een beetje genoeg van dat hij belemmerd werd, waar we het ook over hadden straks, en zijn autonomie. Hij zei, ja, ik wil vrij zijn en hier ben ik niet vrij. Toen dacht hij, ja, ik weet niet waarom, maar hij zei, toen ben ik in de ABO, want dat was kennelijk hard in de markt, dacht hij. En is hij begonnen. En toen dacht hij, ja, maar als ik vrij wil zijn, dan willen mijn mensen ook vrij zijn. Dus hij is begonnen vanuit dat principe.
0: Briljante gedachte, ja.
2: Ik ga mijn mensen vertrouwen, ja. Dus zo is hij begonnen. En nu zitten ze tegen de 200 man aan, volgens mij 170 mensen ongeveer. En hij, ja, wat hij dus gedaan heeft, hoe lekker zie je, maar als je het een beetje versimpelt, zeg je eigenlijk, ik heb cirkels, teams noemt hij ze gewoon. Ik heb teams en die mensen hebben een rol. Ja, dus de hoofdrol arts. Maar ze hebben ook een bijrollenboek, noem ik het maar even. En dan kunnen ze ieder jaar kijken wat is nodig in de context van. Maar dan krijg je niet meer salaris. Je kleurt gewoon je hoofdrol in. En zo'n club, die moet zich heel scherp aan de doelen houden. Dus je mag niet discussiëren over het doel van een bedrijf. En binnen dat doel van een bedrijf, binnen je hoofdrol, binnen je bijrollen, ga je als team aan de slag. En heb je de vrijheid om beslissingen te nemen, conflicten op te lossen, te kijken of je moet uitbreiden, noem maar op. Sommige dingen geven ze nog terug aan de directeur. En andere dingen mag je zelf regelen. Nou, op het moment dat je dat doet, je vertrouwt je mensen, voelen mensen dus letterlijk eigenaarschap. En dat is wel aardig. Dus als je dan naar die club kijkt, en ik sprak daar met Rut, zij is van HR. Zij kwam van school, ze zegt, even zo zwart-wit, zei ze, alles wat ik op school geleerd heb, heb ik in de prullenmand moeten doen. Want mijn vriendinnen gingen naar de corporates en die zitten vast in de piramide, hè, dus old-fashioned HR. We gaan naar de individu kijken. En ik moest opeens kijken naar die cirkels, naar die groepen. En toen was mijn vraag niet, wat hebben jullie nodig? Of wat moet ik jullie leveren? Maar wat zijn jullie aan het doen en waar kan ik jullie bij helpen? Dus ze zei opeens, ja, moest ik dingen gaan bedenken waardoor de groep beslissingen kon nemen van niet zozeer ik bied een training AI aan, maar als jullie deze doelen hebben, wat denken jullie als groep nodig te hebben? Als jullie met elkaar werken, zijn jullie met elkaar in gesprek over die doelen? Als jullie met elkaar werken en jullie hebben een conflict, hebben jullie dan een ruimte nodig? Hoe lossen jullie die conflicten op? Hebben jullie spelregels nodig? Ze zegt dus, ik moest helemaal omdenken. En dat past ook heel mooi bij alle andere voorbeelden die ik in het boekje noem. HR-afdelingen worden dus A, kleiner. Soms houden ze zelfs op te bestaan. Waarom? Omdat je heel veel teruggeeft aan de groep. En dus je gaat eigenlijk weer investeren in die component, de sociale mens, die zeg maar even die wijkant van ons. En dat is het verschil met HR. Dat is de ik-kant. En wat ik dan noem human purpose, dan ga je weer even terug naar die betekenis en die verbinding.
0: Ja, en ik hoor je eigenlijk zeggen dat die HR-persoon bij, nou ja, eigenlijk Rut heeft een HR-rol, moet ik dan zeggen, bij richting, bij dat Arbo-bedrijf. En vanuit een HR-rol moet ze dan in contact met mensen die andere rollen hebben. En dan is inderdaad de vraag, wat heb je van mij nodig? Of hoe kan ik je helpen? Ja. Of waar ben je mee bezig? Ja. Zodat ik kan bedenken waar ik je mee kan helpen. In plaats van dat, als iedereen die aan het luisteren is en in HR zit, denkt, ja, dat is echt allang achterhaald. Maar volgens mij zijn heel veel HR-mensen nog steeds bezig met, die zijn business partner en die gaan dan naar de business. En die gaan dan daar ophalen wat ze aan het doen zijn. Maar dan wordt het al snel inderdaad een trainingje hier of een programma daar. Terwijl het niet echt gaat over waar het zou moeten gaan. Nee, namelijk, hoe werken wij hier nou eigenlijk met elkaar en hoe kunnen we dat beter doen?
2: Kijk, als één ding niet gelukt is vanuit het Ulrich-model, dan is het wel het HR-businesspartners. Maar in de meeste gevallen zitten ze gewoon niet aan tafel. Als je naar de praktijk kijkt, en los even van de goede en de organisaties waar het wel anders gaat, zijn ze toch vooral bezig met de dagelijkse dingen. Recruitment, ziekteverzuim, noem maar allemaal op.
0: Ja.
2: Dat is niks te nadelen.
0: Functie, bouwwerk.
2: Ja, Maar zo is leadership en de cultuur. Maar dat is allemaal de buitenkant. Je moet naar de binnenkant. Dus op het moment dat je het voorbeeld van Rutte net ziet, dat je de groep terug belangrijk maakt, als je het zo zegt, hè, dan ga jij niet als HR bedenken wat de rollen zijn. Je vraagt aan die club wat de rollen zijn. Je gaat ook niet functiebeschrijvingen maken. Je gaat naar verantwoordelijkheden en rollen. Dat is iets anders dan een old-fashioned FUBEF, zo gezegd, functiebeschrijving. En zo zijn eigenlijk alle managementpraktijken die er zijn, worden eigenlijk opnieuw bekeken en worden anders aangepakt. Dus de HR-rollen van business partner, beheerder, ja, daar komen we misschien dadelijk nog even op, die zijn eigenlijk, ja, laat ik het positief zeggen, die zijn in ieder geval een verandering onderling.
0: Die krijgen ook andere dingen.
2: Ja, nou, ja, die moeten niet
0: maar, zelf ook uitzenden. In het geval van Rutte, dat is wel handig, want dan wordt het lekker concreet. Wat is de verantwoordelijkheid van haar rol als HR-rol? Hoe zou jij die omschrijven? Een beetje uit de losse pols.
2: Nou, zij is HR. Ze heeft een HR-rol. Hè? Ik zou hem HP-rol noemen. Nadat ik haar gesproken had, dan las overwegen zij ook om overigens die naam te veranderen. Dat hoeft niet per se een HP, maar in ieder geval erover nadenken. Ik noem haar wel eens, en dat is ook een rol die ik beschrijf in het boek, werkarchitect.
0: Oké.
2: Okay. En raadgever. Dus het zijn twee belangrijke rollen. De eerste is dat je dus vooral gaat kijken naar die basisbehoeften, waar we het een paar keer nu over gehad hebben. En als je naar die basisbehoeften kijkt, ga je kijken wat heeft de groep nodig. En vanuit dat idee ga je als HR kijken, hoe ga ik dat faciliteren? Dus je wordt eigenlijk architect van die groep. Dus je gaat niet, wat nu vaak gebeurt, gewoon individueel zeggen, oh, je hebt een opleiding nodig, een training. Nee, je gaat een groep vragen, wat heb jij nodig? Dus werkarchitect. Van de andere kant, en dat is,
0: ja, en dat is wel interessant. Werkarchitect houdt dus in dat je naar zo'n groep, hè, dus je gaat eigenlijk kijken naar hoe werken mensen hier met elkaar samen.
2: Ja.
0: En hoe kan ik daarbij helpen om te zorgen dat het beter gaat? En of dat beter is, dat mensen gewoon blijer worden, of dat de prestaties beter worden, dat is even om het even. Maar dat is natuurlijk een hele andere. Er zijn ongetwijfeld HR-professionals die daar dagelijks mee bezig zijn, hoor. Maar dan kom je dus echt in het werk terecht.
2: En je mindset is anders. Je gaat kijken, niet zozeer ik, maar je gaat kijken naar de groep. En als je naar de groep gaat kijken, is je mindset heel anders van wat heb je dan te maken, als je het zo wil, of te ontwerpen. En tegelijkertijd een tweede belangrijke rol, die noem ik net ook even de raadgever. Dus je moet ook gaan kijken als HR. We zitten in een overgangstijd, dus het oude industriële tijdperk, neoliberalisme loopt af. Oké, okay, waar gaan we naartoe? Dat weten we niet zeker. Daar zijn wel al die ideeën over, maar dat weten we niet zeker. Maar in ieder geval weten we zeker dat mensen behoefte hebben aan gezonde autonomie en betekenisvolle verbinding. Dus we moeten die psychologie weer terug oppakken.
0: Ja, want dat verandert niet.
2: Ja, dus als je dat weet, hè, je zou kunnen zeggen, het is de change agent van Ulrich, maar dan in een moderne jas. Heb het niet over dingen als we gaan voor de zoveelste keer een MD-traject of een cultuurtraject. Nee, je moet gaan kijken hoe kunnen we mensen meenemen van de oude tijd naar de nieuwe tijd. En ik denk dat voor HR in deze tijd een hele belangrijke rol is om op te pakken.
0: Ja.
2: En niet te vergeten, dat beginnen we eigenlijk mee, is eigenlijk de eerste rol, waarin ze eigenlijk de ouderwetse beheerder, hè, wordt nu AI steeds belangrijker. Dus we hebben nu salaris, personeelsadministratie, vooral door een aantal mensen wordt gedaan. Ja, weten we bijna zeker dat AI 40-50%, hè, zijn de verwachtingen van die informatie gaat nemen. Dus ik noem het ook wel eens de mensgerichte dataduider, dat is ook een rol. Waar je eigenlijk gaat zeggen, deel wordt weggenomen, dat is AI. Maar door AI ga je ook informatie ontsluiten. Dus je weet heel veel over de groep, over het team. En de vraag is, ga je die informatie gebruiken om aan de groep te geven, zodat ze daar een voordeel mee kunnen doen? Of ethische vragen die er mogelijk naar boven komen door die informatie gaat bespreken. Kortom, HR moet zichzelf eigenlijk in deze tijd ook opnieuw gaan uitvinden.
0: Ja. Vorig jaar was Britt Breuren, dus de HR-directeur van AFAS, ook te gast. En die is sinds het moment dat zij daar HR-directeur is, ik leg lekker de nadruk op dat woord, hè, heeft ze geen afdeling. Dus de HR bij AFAS bestaat uit één mens. Vanuit hun filosofie en ook zeker vanuit haar filosofie, dat ze zeggen, ja, wij maken een product die het onze klanten makkelijk moet maken om al die, nou ja, al dat administratieve gedoe, zeg ik maar even, om dat allemaal te organiseren. Dus hoe groter onze HR-afdeling is, hoe slechter ons product. Dus als we een heel goed product hebben, moet ik het in mijn eentje kunnen. En dat kan dus ook.
2: Ja, en dat is
0: eigenlijk, doet ook nog duurzaamheid erbij.
2: Ja, want als je naar die bedrijven die ik in het boekje noem, hè, dus ik noem er net al een aantal, als je daar naar kijkt, die HR-afdelingen zijn, ja, zogezegd gehalveerd. Die zijn kleiner, precies in die filosofie die ook door jouw bedrijf werd genoemd.
0: Ja. Alright. Ik kan me voorstellen dat je als luisteraar dat het een tikje duizelt. Dat je denkt, oh jee, oh, maar ook wel heel gaaf. Dus een soort van mix van angst en verlangen. Dat is altijd een goede mix. Dan gaan we in het laatste blokje gaan we je kijken of we je ook nog eens een keer concreet kunnen helpen naar wat je kan doen. Dat hoor je zo.
1: De laatste inzichten. Nieuw Business Radio voor Business Shapers.

0: Je hebt makkelijk praten, Robert Cray. Totdat je kleine kinderen hebt. Don't be afraid of the dark.
1: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People Power.
0: Leon Schaapkes, auteur van zijn kersverse boek Goodbye Human Resource. Welcome Human Purpose is de gast. Ja, we praten over, zoals wel vaker, dat het allemaal anders moet. Leon, alles moet anders. En dan ben je HR verantwoordelijk of HR professional. En dan ben je aan het luisteren naar dit programma. En dan denk je, ja, dit gaat over mij. Maar ik moet morgen of vanmiddag of dan op dat moment dat mensen aan het luisteren zijn. Allerlei dingen gaan doen. Dus hoe gaan we dit nou weer een beetje praktisch maken? Als je nu in die rol zit en je denkt, ja, maar het is wel nu. Ja, met alle verwachtingen die er zijn van het management en de directie. En alle afspraken die we gemaakt hebben. De systemen die we hebben. Het is wel zoals het is. Om een reden. Ik zie ook wel dat dat anders moet. Maar hoe ga ik dat fixen?
2: Ja, alles moet anders. Dat is ook zo'n uitspraak waar ik altijd voorzichtig mee ben. Want ik zeg altijd, het is logisch dat dingen veranderen. Je bouwt eigenlijk ook voort op de schouders van een ander. Hè? Een vriend van mij, gemeentesecretaris.
0: En zeg je dan ook, waardeer ook wat er is. Want dat is ook goed.
2: Ja, gemeentesecretaris Harry Timmermans. Zeg maar een zakelijke vriend van mij. Die zegt het ook heel vaak nadrukkelijk tegen mensen. We bouwen eigenlijk op de schouders van een ander. En daar ben ik het wel mee eens. Dus anders geef je HR mensen ook het verkeerde gevoel. Hè? En dat is ook niet oké. Kijk, het belangrijkste is, daar hadden we net al over. Het moet anders in die zin dat de tijd verandert. Dus het industriële tijdperk verlaten we. De machineorganisatie, zoals ik het altijd noem, die begint wel fors te haperen. Hè? Dus we hadden het al over zeg maar de betrokkenheid die laag is. Maar je kunt ook kijken naar cijfers van burn-out of somberheid, uitval. Hè? Dus daar word je allemaal niet vrolijk van. We hebben het nog niet over de planeet. Maar ergens komt er een soort moment omdat je denkt, ja, zo kan het eigenlijk niet meer. En dan heb jij gelijk. Dan is het voor een HR-mens, maar eigenlijk voor iedereen in een organisatie, lastig om uit die machine te komen. Want die dendert door in de vorm van een manager, een aandeelhouder. Ja, ook maatschappelijk. Hè. We hebben natuurlijk ook nu een aantal presidenten aan de macht. Die ook eigenlijk weer terug willen naar de oude tijd. Dus ja, het is allemaal niet makkelijk. Maar dan zeg ik ook altijd, begin dan maar klein. Dus ga niet meteen veranderen. Sterker nog, die voorlopers in de organisatie van deze tijd. Dus organisaties die al bezig zijn. Die gebruiken het woord verandermanagement eigenlijk niet meer. Dus je kijkt gewoon, waar is het energiepuntje waar je aan kunt sleutelen. En dan zeg ik altijd bij HR, begin nou eerst bij jezelf. Dus ik vind het al ingewikkeld genoeg om deze tijd te begrijpen. Dus dat zal voor een HR-mens ook wel zo zijn. Dus ik zou dan zeggen, ga eerst met je eigen club een boek lezen. Een podcast luisteren. Ergens op werkbezoek van een club die dat anders doet. Richting BV, Twente Milieu. Er zijn er nog een paar in Nederland. En gewoon eens kijken, zonder oordeel, wat doen die? En dus dat je attitude een beetje ververst. Reflecteer daar eens over met elkaar. En ga dan eens kijken, wat zou dat voor onze organisatie kunnen betekenen? En dan begin je heel klein. Dus dan ga je niet het management overtuigen dat het allemaal niks is en dat het anders moet. Maar je gaat ergens een succesmomentje inplannen. Nou, dat kan zijn, dat vertrekt de manager. Je neemt een ander type manager aan, die misschien meer aan de gedachten zit van deze lijn. Ja, je kunt misschien gaan kijken naar de grootte van teams. Misschien kun je kleinere teams maken. Je kunt misschien de opdracht geven aan de HR-adviseurs om meer met de groep te gaan werken. Als het gaat over opleiding en training. Kortom, er zijn allerlei kleinere dingen die je kunt doen. Zonder dat je meteen het woordje verandermanagement en een revolutie in de organisatie veroorzaakt.
0: En vaak, denk ik, is het ook zo dat als je netwerk binnen de organisatie op orde hebt, dan weet je ook wel op welke plek de voedingsbodem goed is. He, daar zit een leidinggevende die dit interessant vindt, of misschien is hij het zelfs al aan het doen. He, ik vind dat een van de mooiste dingen waar ik ernstig in geloof als het gaat over organisatieverandering, is datgene wat je wil, dat is er eigenlijk al.
2: Ja.
0: Ergens in de organisatie, hoe klein ook, het gebeurt al.
2: Ja.
0: En dat is de makkelijkste plek om te beginnen, want die kun je gewoon gaan helpen.
2: Ja.
0: Het is toch een beetje de flashmob als er iemand gaat dansen en je denkt, ja, ik was nou toevallig van plan om te gaan dansen. Ja, dan moet je mee gaan dansen.
2: Ja.
0: En dan komt er vanzelf nog eentje.
2: Ja, en als je daar aan kijkt, dus dan ben je eerst eens bezig met je eigen bewustwording als HR-club. En dan wat jij zegt, als je dan een paar organisatieonderdelen kent waar het anders kan. Bijvoorbeeld in de eigen praktijk heb ik laatst een organisatie. Eigenlijk was er heel veel overleg. En ik heb gewoon aan de mensen gevraagd, heb je dat overleg allemaal nodig? En er waren 27 soorten overleg. En die hebben we teruggebracht naar 8. En dan zei ik, ga daar nou eens een paar maanden mee aan de slag. En evalueer eens wat dat doet. Dus sommige overleggen waren niet meer. Sommige overleggen waren anders ingericht met agenda. Zet je aansloten, noem maar op.

0: niet willen, dan is de tijd niet rijp. Dan zou ik het zeker niet gaan doen. Want vanuit therapie zeg ik wel eens, als de vader en de moeder het van de organisatie niet willen, dan zou ik als kind niet aan beginnen. Maar als je ze een beetje zover krijgt, ja, dan betekent het ook iets voor hun rol. Dus dan, wat je toen straks zei, ik moet mensen leren vertrouwen. Dat is dan ook het kernwoord bij modern leiderschap. Leer je mensen weer opnieuw vertrouwen. Dus in tegenstelling tot wat we nu zien, eigenlijk een beweging van onzekere tijden. We grijpen terug op leiders die, laten we op zijn zachtste zeggen, directief zijn. Hè? Ja. Maar beter is, juist in deze tijd, om te investeren in leiders die zeggen, kijk, ja, er is angst en onzekerheid, maar er is ook hoop en creativiteit. Dus als ik het moment dat ik een leider heb gebruikt, het woord verbinding, die zegt, oké, dus we gaan een nieuwe tijd ontdekken en ik ga mensen weer terug vertrouwen geven. En we doen dat in kleine stapjes, we noemen het geen verandermanagement, het is een beetje organisch zou je kunnen zeggen. Dan krijg je die beweging van gezonde autonomie, betekenisvolle verbinding. En de ene keer pak je een team, dan pak je een overleg, dan ga je naar je missie, je visie, dan ga je naar hoe ga je om met conflicten, dan ga je naar het verhaal wat Charles zeg maar vertelde, investeren in veiligheid. Iedere organisatie doet het op zijn eigen manier. Alleen het begint wel bij bewustwording.
1: Ja, en het snap ik je dan goed als je ook zegt, één is, investeer tijd om te voelen wat er gebeurt en wat er aankomt. Twee, heel belangrijk volgens mij, snap ietsje beter wat niet zal veranderen. Namelijk wat ons drijft als mensen en wat we nodig hebben. Maar ik hoor je ook zeggen, eigenlijk maakt het niet zoveel uit waar je begint.
0: Ja.
1: He, dus je hoeft niet een soort masterplan te hebben. Je hoeft niet de hele visie en strategie te veranderen. Je moet het plekje zoeken waar je met de minste energie de meeste succes kan krijgen. En dan steeds zorgen dat er weer ergens anders wat gebeurt. En dan komt het. Ja. Want heel vaak wordt het toch inderdaad vanuit, ja, organisatieverandering wordt er bedacht. Oké, we moeten alles anders doen. Ik las laatst ook een boek, vond ik ook wel mooi, van een wetenschapper die zei, ja, we weten gewoon dat verandering altijd aan de randen, een beetje uit het zicht, daar begint het altijd. Dus als je iets wil veranderen, dan kan je beter niet midden in het zicht gelijk beginnen bij hetgene wat het moeilijkste is, maar misschien ook wel de grootste impact heeft. Maar kan je beter aan die randen gaan zitten, waar je de ruimte krijgt om, ja, ook uit te proberen. Want we weten het ook gewoon heel vaak nog niet zo goed, toch? Wat het dan precies moet zijn en hoe.
0: Nee, want dat is precies de tussentijd. Dus op het moment dat je zit tussen oud tijdperk en nieuw tijdperk, dan moet je eigenlijk maar één ding tegen jezelf zeggen is, we weten het niet. Dus nee. Als ik een leider ben, dan zeg ik tegen de mensen, we gaan van A naar B. Laten we het samen doen. Eigenlijk de grootste kracht van de mensheid, hè, samenwerken. Ik heb wel bepaalde ideeën. En in tegenstelling tot wel eens wat wordt gezegd, ja, dit leider moet visie hebben en richting hebben. Je kunt ook tegen een club zeggen, we denken daar naartoe te gaan, maar willen jullie met me meedenken? En dat nodigt veel meer uit, deel je leiderschap, dan dat je zegt, ja, ik heb een soort alwetend plan waar je naartoe beweegt. Een beetje blauw eigenlijk ook wel, hè? Terwijl je in een tijdperk zit waarin je het niet weet. Dat is toch raar?
1: Waarbij er morgen iets kan gebeuren waardoor het plan in de vuilnisbak.
0: Ja, ja. Dat wil niet zeggen, kun je wel processtappen inbouwen, maar dat gaf ik al aan. Je kunt ook eerst eens investeren in ontdekken hoe die tijd eruit ziet. Kijk eens wat energieveld, als je het zo wil zeggen, van je organisatie zit. Kijk eens even als je dan vertrouwen wil geven waar je zelf last van hebt. Hè. Dus ja, er zijn natuurlijk managers die zeggen, gooi, ja, vertrouwen geven, klinkt goed. Maar nou, en dan begin je dan aan een bouwcentje te pakken wat bij jou past. Kijk, als het nou een experiment was waarvan je zegt, ja, er zijn geen bedrijven die al bewijs leveren. Maar die zijn er dus. Die zeggen, ja, we scoren beter, financieel.
1: En heel lang ook al, hè?
0: Ja, die zijn er dus.
1: Ja.
0: Alleen, ja, het tijdgevricht is zodanig ongunstig dat we ook de neiging hebben om toe te geven aan die angst, terwijl je naar die creativiteit toe moet. Maar, en daar begon jij net mee, een beetje Cruyffiaans, hè? Als je het begrijpt, dan zie je het. Of als je het ziet, dan begrijp je het. Je moet wel die basisbehoefte, die psychologie een beetje begrijpen. Als je die kunt vastpakken, ja, dan, I don't know, er zijn verschillende wegen die naar Rome leiden. Maar dan weet je waar jij moet beginnen in je eigen organisatie. Maar de meeste mensen, als ik dit vertel, die vinden het überhaupt wel spannend om die basisbehoefte vast te pakken. Ja, dat werkt hier niet zo, want de baas doet dit en de regels dat en zus en zo. Ja, dan zeg ik, dan blijf maar doen wat je doet. Maar als je kijkt naar jullie cijfers van ziekteverzuim, noem maar op, dan word je daar toch niet vrolijk van. En iedere MTO hoor je terug, ja, te weinig ruimte, ongezonde autonomie, we weten niet waar we naartoe gaan, de grenzen zijn niet helder. Ja, iedere keer komt die psychologie terug. Omarm hem dan, dat is wat jij ook zegt. Ja,
1: ja. Ja, en het mooie is natuurlijk, hè, dat was ook mijn inzicht een aantal jaar geleden, dat ik dacht, jeetje mine, wat is het ingewikkeld en wat beweegt het allemaal? Wat is nog de houvast? Nou ja, gelukkig zijn wij mensen en dieren, dat vergeten we nog wel. Een mens is een dier. En

0: Zoogdieren veranderen niet zo snel. Andere dieren trouwens ook niet. Maar zeker zoogdieren veranderen niet zo snel door de evolutie. Dus je kan er redelijk van uitgaan dat de basisbehoeften zoals die er nu zijn, de komende 50 of tot 100 jaar er nog steeds wel zijn. En daar kan je dus prima op bouwen.
1: Ja, sterker nog, organisaties pakken die ook letterlijk. Betekenisvol, autonomie, rechtvaardigheid, eigenlijk drie pijlers. We hebben allerlei organisaties, buurtzorg, monddrag, gewoon met managers, zonder managers. We hebben allerlei voorbeelden hier. Ja. Hè, ook in het boekje laten we de revue passeren. En die bewijzen gewoon, als je er verstand van hebt, dan kun je er eigenlijk ook gewoon een organisatie mee bouwen. En iedere keer op je eigen manier.
0: Ja, wat ik tof vind en hoopvol vind, is dat jij niet zegt, doe dit, dan goed, komt het goed. Hè? Dus alle managers eruit, dan komt het goed. Of juist alle managers weer aannemen, dan komt het goed. Nee, het is een zoektocht met elkaar. Ja. Elke context is ook anders. De mensen die je hebt, wat je wil bereiken met elkaar, de geschiedenis die je hebt, de historie die je met elkaar hebt, de cultuur die je hebt. Dus ga op zoek met elkaar, maar wel op basis van die basisbehoeften die we met elkaar hebben.
1: Ja, daar ligt het nieuwe HR. Hè? Dus ik zeg altijd als laatste rol, we hebben er een paar gehad, is de kompas dragen. Dus weet je waar je voor gaat, als je de waarde eenmaal te pakken hebt, als je weet hoe de nieuwe tijd eruit ziet, hou vast en laat je niet afleiden door mensen die terug willen naar de oude tijd. Heb er wel begrip voor, werk ermee, maar hou vast aan, dit is waar we voor gaan. En eerst HR, ontdek wat de nieuwe tijd is en wat het betekent voor jou.
0: Nou, kortom, als je na dit uur, of als je de podcast luistert, ongeveer 3 kwartier denkt, ik wil veel meer weten. Nou, dat kan, want er is een heel mooi boek. Dat heet Goodbye Human Resources, Welcome Human Purpose. Het is geschreven door Leon Schaapkens. Het ligt in iedere betere boekhandel. Je kan het online bestellen, dat is natuurlijk ook altijd leuk. Maar ik zou lekker naar de boekhandel gaan. En is het gewoon vragen, dat is ook leuk. Want dan zegt die boekhandel, nee, dat hebben we niet. Zeg je, kan je hem voor me bestellen? Zeggen ze ja. Heb je nog mazzel dat ze er 2 bestellen? Doen ze er eentje in het schap en eentje neem jij mee. En dan ligt Leon weer in de schappen.
1: Zo is het.
0: Als auteur toch niks leukers dan ergens in een schapje te zitten.
1: Zo is het, ja.
0: Alright, Leon, leuk dat je er was. Tot volgend jaar. De uitnodiging staat weer. Ja. We weten nog niet waar we het over gaan hebben. Maar dat het leuk gaat worden, dat weet ik nu wel. Dankjewel.
1: Dankjewel.
0: Jij natuurlijk, dankjewel voor het luisteren. Er is nog veel meer te luisteren.

0: Dit is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
3: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
6: Heb je een innovatieve start-up of MKB-bedrijf in Noord-Holland? Dan kun je je weer aanmelden voor het GoNH versnellingsprogramma. De provincie ondersteunt ondernemers die actief zijn in sectoren zoals energietransitie, circulaire economie, gezondheid en veiligheid. Het programma start in september en bestaat uit twee verschillende trajecten, afhankelijk van de groeifase van het bedrijf. Deelnemers krijgen begeleiding en werken samen met andere ondernemers aan de volgende stap voor hun onderneming. Voor wie meer wil weten, organiseert de provincie eerst online informatiesessies.
7: Altijd op zoek naar verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
8: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
9: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris. Jouw facturen. Onze financiering.
10: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door Baas.nl.
11: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business, Ron Lemmens.
12: Vandaag in Let's Talk Business het verhaal van hoe Dryly vanuit een innovatief product en een speelse kindvriendelijke aanpak is uitgegroeid tot een merk dat in Europa op het gebied van bedplassen en zindelijkheid inmiddels meer dan 50.000 kinderen geholpen heeft. De volgende fase van het bedrijf dient zich aan. Het bedrijf gaat naar een fase in haar groei. Van de start-up fase naar de scale-up. En ja, wat die scale-up gaat inhouden, dat gaan we vandaag horen van Jeroen Wijnen. Hij is operationeel directeur bij Dryly.
11: Let's Talk Business, Ron Lemmens.
12: Goedemorgen Jeroen, van harte welkom. Leuk dat je er bent.
13: Ja, dankjewel.
12: Om met de deur in huis te vallen, in een heel pril begin van Dryly hebben we ooit gesproken over dat product. Maar klopt, we zijn inmiddels heel wat jaren verder en we gaan toch even terug in de tijd.
13: Ja.
12: Met jou. Eerst eventjes wat jou betreft, hoe lang ben jij aanwezig bij Dryly?
13: Ja, ik ben nu zelf komende zomer 4 jaar actief bij Dryly. Met bedrijf is in november 2019 opgericht. Dus we zijn ook echt momenteel nu net die start-up fase inderdaad aan het uitgroeien. En ben daar 4 jaar geleden begonnen om de kar te gaan trekken.
12: Dus je was al meteen operationeel directeur, zo ben je ook aan boord gekomen.
13: Ja. Dus de vele uitdagingen die wij in die beginfase gehad hebben, heb ik allemaal meegemaakt. En vandaag de dag staan we echt op de vooravond van een leuke uitbreiding. Ook internationaal inderdaad.
12: Ja, daar gaan we straks natuurlijk allemaal over hebben. Maar even de vraag, welke opdracht heb je meegekregen 4 jaar geleden?
13: Ja, 4 jaar geleden waren we eigenlijk in de fase. Wij zelf waren natuurlijk online heel erg goed in ons vak. En vooral het stukje de wekker en het stuk techniek. was toen iets wat echt wel wat beter mocht. We hadden een eerste versie gereed. Maar daar moest nog wat dingen aan verbeteren om het product echt kwalitatief en perfect juist te maken. Om klaar te zijn voor die uitbreiding. En dat was eigenlijk mijn eerste opdracht. Dus daar hebben we in die fase de wekker volledig in Nederland, ook in Eindhoven, een redesign gegeven en helemaal opnieuw ontworpen. En die wekker is er vandaag de dag nu waar we onze uitbreiding mee aan het doen zijn. En ja. Dat was het eerste stuk.
12: Gaan we straks ook allemaal van je horen van wat er allemaal bijgekomen is. Ik geloof zelfs een watch of zoiets dergelijks.
13: Klopt, ja. Ja.
12: Maar even helemaal terug naar het begin, 2019. Toen was er eigenlijk de vraag, bedplassen, zinnelijk worden, dat moeten we op een of andere manier, op een slimme manier, kunnen helpen op te lossen.
13: Ja, dat was eigenlijk in dat tijdperk. Heeft de founder, had het zelf twee kinderen. Beide hadden last van het nachtelijk bedplassen. Hebben toen ter tijd de plaswekkermethode, die ook echt al ruim 70 jaar bestaat, keurig gebruikt. En beide kids uiteindelijk zinnelijk kunnen krijgen. Maar in die rit daarheen, tijdens dat ze dat product gebruikten, dachten ze van hey, dit moet ten eerste wat motiverender kunnen zijn voor het kind. Wat speelser, kindvriendelijker. Maar ook een stukje innovativiteit. De wekker van echt heel lang terug gaat echt nog met draden en dergelijke.
12: Dat in een broekje ook, geloof ik, hè? Zo iets eigenlijk, toch?
13: Ja, dat zijn dingen die natuurlijk niet heel wenselijk ogen. En,
12: zit er overigens middenin nog, hoor, wat dat betreft. Aan bij mijn jongste. En dat is wel bijzonder om te zien, inderdaad. Want dan heb je ze eindelijk zinnelijk, maar dan ben je er nog niet.
13: Nee, en je ziet bij heel veel kids ook dat er een terugval komt in het bedplassen weer. Kijk, het heeft ook heel veel te maken met de indrukken die overdag meegegeven worden naar de nacht. Een kind gaat weer dieper slapen. Maar wat vooral eigenlijk hetgeen is met het bedplassen, het brengt ook weer een wat negatief aspect mee met het niet durven logeren bij wat vriendjes. Vanuit de ouders ook weer de angst dat het kind gepest kan worden op school en een stuk falen in opvoeding. Ja. Dus er ligt ook wel heel veel emotionele druk op het onderwerp.
12: Ja, je had het over een broekje met heel veel draden erin. Sensoren eigenlijk, hè?
13: Ja.
12: En dat kon anders.
13: Ja. En toen is eigenlijk met de denkwijze dat inderdaad wat leuker voor het kind moet kunnen zijn en wat motiverender. En dat stukje innovativiteit is eigenlijk het product en het merk geboren. Mascotte daarin en echt het belangrijke beeld is Pandabeer Wizzu. Is een knuffel, een pandabeer, die hebben wij bij het product toegevoegd. En daar hebben wij de wekker ook ingestopt. Er zit een ritsvakje in de rug. En daarbij willen we eigenlijk het hele verhaal van het toch wat medische wat eraan hangt weghalen en het wat speels en toegankelijker maken. Ja. Er ligt dus echt die emotionele druk op. En vanuit het aspect dat het wat meer op belonen gaat wanneer zaken goed gaan, in plaats van het straffen en het voelen als falen als dat de zaken niet zo goed gaan, zijn we meer vanuit het belonen en het motiveren aspect gaan kijken. En hebben wij nog steeds inderdaad een broekje waarin gewoven sensordraad zit. Die detecteert eigenlijk met een zender wat op het broekje zit het allereerste drupje van urine. En die zender die communiceert vervolgens met het kastje wat in de pandabeer zit. De ontvanger. Waarbij een alarm gemaakt wordt om het kind te wekken. Het is echt een training. Je doet het meerdere weken elke nacht achter elkaar. Wat we nu momenteel zien, omdat we juist echt op dat belonende deel zitten en dat motiverende aanpak. Dat een kind heel gemotiveerd is in die training. En wij nu 93% van onze klanten in 6 tot 8 weken alle gezinnen de zinnelijkheid
12: dus dat het belofte. En je hebt het over we in de zin van ontwerp van dit product. Wie is we?
13: Ja, we zitten met een team bij ons kantoor in Mierlo, nabij Eindhoven. Zitten wij met eigenlijk op de directe op de loonlijst met z'n vieren. Maar daaromheen, als je eigenlijk kijkt wie allen betrokken is in het bouwen van het merk en runnen. Kom je met mensen die er in de dag tot dag mee bezig zijn. Echt ondertussen wel bijna tot 15. Het team wat echt dedicated op Drylie zit, zijn we met z'n vieren aan het doen nu.
12: Ja. En die periode, 2019, die methode die was er. Dan moet je uiteindelijk gaan professionaliseren. Dan kom je in ongeveer 2022, 2023 uit. Ja. Dat is eigenlijk de periode dat jij aan boord gekomen bent.
13: Ja, dat is die zomer in 2022 geweest inderdaad. Toen stond het merk en het product, want onze eerste versie, die waren toen live en waren de eerste bevinding op van de gevonden. Nou, toen dachten wij dat we een product om naast het stukje wat wij al zijn in het stuk van kwaliteit, net naar een hoger level te gaan tillen om ook die uitbreiding in het buitenland te willen gaan doen. Zijn we echt gaan focussen om dat product dus in eerste instantie goed te maken. En nu die wekker die er vandaag de dag is, nu op een juist niveau is, zijn we vooruit gekeken naar de andere jaren, meer die landenuitrollingen gaan laten plaatsvinden.
12: Maar goed, je praat er heel makkelijk over, maar dat is een enorme opgave.
13: Ja, nou ja, dat is zeker een enorme opgave. Daar hebben wij onszelf ook wel licht op gekeken in die tijd, moet ik zeggen. Ja,
12: maar wat waren de momenten dat je toch even achter je oren krapte en dacht, oké, de potentie is er, maar uiteindelijk, ja, die afzetmarkt moeten we bedienen. Dat ging online, toch, als eerste?
13: Klopt. En ja, wat goed is te weten, 10-15% van de kinderen plast nog 's nachts in bed. Dus ook echt in elke klas zijn zeker 3-4 kids die nog steeds nachtelijk bedplassen ervaren. Onze oplossing met de motiverende aanpak, maar ook het stukje innovativiteit met de wekker die weer verbonden staat met een mobiele app, is binnen de plaswekkermarkt nog echt iets vooruitstrevends.
12: Het is natuurlijk goed, dan kom je dus eigenlijk al meteen op het punt dat je zegt van ja, daar hadden we het moeilijk. Ja. Moest je klanten overtuigen? Hoe hebben jullie dat in gang gezet?
13: Nou, wij hebben altijd al een heel erg sterk het geloof gehad in ons product en ons concept.
12: Maar jij trekt de kar. Ik kan me voorstellen dat je af en toe om je heen ook wat tegengas krijgt.
13: Ja.
12: Terwijl jij dat vertrouwen hebt in dat product en denkt doorgaan, doorzetten.
13: Ja.
12: Kan je daar een voorbeeld van doen?
13: Nou ja, je hebt natuurlijk met verschillende uitingen te maken. Wat je zegt, we zijn voornamelijk echt online actief. Wij verkopen ook enkel via de webshop. Zeker in die beginnende fase ben je experimenterend. Welke kanalen juist werken en wat voor het juiste resultaat.
12: Echt het marketingdeel wat dat betreft.
13: Ja. En nou, dan ben je bezig met budgetten op bepaalde kanalen te zetten om meer tractie te kunnen krijgen. Maar ik denk, afhankelijk van de kanaalkeuze waar ik het over heb, dat de grootste uitdaging ligt in er eerst echt een taboe op het begrip de plaswekker en ook het bedplassen. Het is niet stoer om over te praten.
12: Maar goed, voor ouders is het een hulpmiddel om de kinderen sneller zinnelijk te krijgen. Dus ja, wat dat betreft is dat wel raar, toch?
13: Ja. Alleen, het is niet chic. Het is niet gaaf. Dus op een verjaardag, wanneer het wel een succes is, wordt er toch niet gauw bij de familie over gesproken. En dergelijke.
12: Tijdens een theekransje op dinsdagochtend? Dochter.
13: Maar ja, het vervelende eraan is, we hebben gewoon echt een hele prachtige oplossing klaar. En ja. Die oplossing, om daar dat taboe te willen doorbreken en dat product echt meer naar de man te brengen, dat is wel echt een uitdaging geweest.
12: Ja, maar uiteindelijk heb je dan toch die methodes gevonden. Waar zaten de crux? Waar zat de sleutel, als het ware?
13: Ja, dat denk ik, als wij echt een beetje kijken naar een sleutel in dat verhaal is. Het is een emotioneel product ook. Dus klantervaringen zijn voor ons enorm belangrijk. En juist omdat wij in die startfase, toen we begonnen waren, ook zelf onwetende waar we heen gingen, toch altijd wel wat feedback ontvingen, zijn we eerst weer even terug naar die tekentafel gegaan. Al die feedback meenemen en ook echt luisteren naar je klant. En dat uiteindelijk om weten te brengen naar hetgeen wat we nu live hebben. En je moet die klant ook echt willen begrijpen en heel erg naar luisteren.
12: Yeah.
13: Kijk je daarbij naar die feedback die we daarin meegenomen hebben, is voor ons het stukje ouder ervaringen hetgene wat het allerbelangrijkste is, omdat wanneer er één schaap over de dam is, dan gaan die anderen ook wel mee. Ja.
12: Hoe groot was de afzet in die periode 2022-2023?
13: Ik denk dat wij in 2022 ongeveer, wat zal dat zijn, 5000 wekkers per jaar toch al wel deden.
12: Ja, dat is behoorlijk.
13: Ja.
12: Als je met 4 bent.
13: Ja.
12: Is dat dan een rolverdeling dat jullie ook handmatig alles inpakken? Of is dat inmiddels, kan ik me voorstellen, geprofessionaliseerd ook en geautomatiseerd? Hoe gaat dat nu?
13: Ja, dat is eigenlijk ook wel heel leuk. En ik denk goed dat we dat zo gedaan hebben toentertijd. toen ik ook binnenkwam, was ik ook echt zelf op het begin nog alle pakketten aan het inpakken. Klantenservice ook zelf op die afdeling zitten en weten wat je klant, wat is die gedachtegang? Waar struggelen hun mee? Of wat vinden hun prettig? Dus dat werd toen ook echt, toen waren we met nog minder. Heb ik daar voornamelijk echt volledig zelf helemaal op gericht. En uiteindelijk, na de fase waarin we nu zijn, inderdaad, moet je daar wel minder mee willen bezighouden om je op de groei te
12: focussen. Ik kan me heel goed voorstellen, want uiteindelijk is het ook een stuk ondernemerschap wat je als operationeel directeur moet hebben in je, toch?
13: Ja.
12: Zat het er altijd al in?
13: Nou ja, ik zelf vanuit mijn studie heb ik international business gestudeerd. En vervolgens ondernemerschap en retail management. 2022 in die zomer eigenlijk direct klaar. En wel altijd al wel geroepen dat ik het heel leuk zou vinden om zelf iets te mogen gaan runnen. En ja, zodoende is dit eigenlijk heel toevallig op mijn pad gekomen. Dus ik had zelf altijd wel de ambitie om zelf iets aan te pakken. En dat het uiteindelijk hier naartoe is gerold is wel bijzonder geweest. Maar,
12: en die 5000 plaswekkers of producten die jullie verkocht hebben in 2022. Dat was alleen Nederland. Of had je toen al langzaam maar zeker ook bijvoorbeeld Vlaanderen? Want dat is natuurlijk één taal.
13: Ja.
12: Hoe was toen daar de verdeling, zeg maar?
13: Ja, nou ja, wij verkopen dus enkel via de webshop. Dus,
12: maakte eigenlijk niet uit. Was al meteen internationaal?
13: Nou, dat stukje Vlaanderen is toch vrij snel toegevoegd. Omdat ook met verzending, je kunt eigenlijk na dat stukje Vlaanderen in 1 of 2 werkdagen, ligt dat pakket gewoon bij diegene thuis. En omdat de taal hetzelfde is, was dat heel laagdrempelig. Om daar ook de website op te richten. Dus die is vrij vroeg aan het portfolio toegevoegd. Dat was in dat tijdperk inderdaad echt nog wel het stukje pure Vlaanderen.
12: Ja, de expansie die kwam vooral vorig jaar. Gaan we het zo meteen over hebben in Let's Talk Business.
14: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Vrijdag, het is 11 tot 12 voor je New Business Radio. Let's Talk Business. En you're the somber 12 to 12 op deze mooie ochtend.
1: Let's Talk Business op New Business Radio.
0: Mijn studio, Jeroen Wijnen, hij is operationeel directeur bij Dryly. En Dryly is een innovatief product. De plaswekkers. Ik kijk even naar jullie site, Jeroen, want we hebben het nu. We zijn aangekomen eigenlijk bij de internationale expansie. Dat was natuurlijk het doel. De overtuigingskracht vanuit jullie zelf dat het product echt goed was. Dat is de basis.
2: Dat is zeker de basis geweest waarmee wij ook echt de wil hadden om dat product verder in Europa uit te rollen. Bij dat stuk waarin we die uitrolling hebben gedaan, zijn we eigenlijk in eerste instantie begonnen bij de Franse markt. Hebben wij een klantenservicepartij voor aangesloten die onze klanten daarin voorziet van de service. En zijn we ook weer vanuit onze eigen webshop begonnen. Daarbij is bij die Franse markt ook al wel snel een les geweest. Die Fransman is toch net iets anders dan die Nederlander.
0: Ja, dat kan me voorstellen. Stug of hoe zou je hem omschrijven?
2: Ja, de Nederlander ook in het stukje in marketinguitingen. En een Fransman die koopt graag echt lokaal, zeg maar. Die wil eigenlijk een Frans merk. Die wil nergens kunnen zien dat jij...
0: Made in France moet er eigenlijk op staan.
2: Eigenlijk wel. En bij dat stuk waarin wij ook heel vooruitstrevend zijn in allerlei nieuwe methodes in het online gebied toe te passen. Denk aan het stukje in het marketingverhaal. Dus ook met AI te kijken en dergelijke. Prikt een Fransman daar toch doorheen en moet je dat eigenlijk volledig door een local, echt een native sprekende Fransman daarop zetten om dat direct tot een succes te laten gaan. Dus ja, daar hebben we wel ervaren dat die Franse markt best wat stug van de vloer kwam toen.
0: Even terug naar de Nederlandse vloer wat dat betreft. Je moet op een paar momenten, je zei al, een taboe moest doorbroken worden. Dat is gelukt. Maar wat ook gelukt is, is dat het broekje vergoed wordt door een aantal zorgverzekeraars.
2: Klopt, inderdaad. Ja, de plaswekker wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Daarbij kun je denken aan 60% van de aanvullende pakketten, ja, die de plaswekker vergoedt. Dat is eigenlijk puur ook vanuit het kijken meer naar het medische aspect. Dat de plaswekker voor het nachtelijk bedplassen, de medische term heet ook enuresis nocturna, echt een oplossing biedt die een wetenschappelijk bewezen methode is.
0: Ja, want heb je daar iets moeten doen met ISO-certificering en dat soort zaken?
2: Ja, we hebben onze wekker wel aan alle medische richtlijnen moeten laten voldoen dat we op het technische gebied aan alle vinkjes aankruisen.
0: Dus jij hebt heel veel papierwerk moeten invullen tussen het inpakken door?
2: Ja, dat was wel qua registreren ook wel een uitdaging waarin wij ons ook licht verkeken hebben toen ter tijd. En dan spreek je nu over de Nederlandse markt. Maar ga je vervolgens naar de Duitse markt, ja, dan ben je toch net wat meer regels aan het kijken.
0: Ja.
2: En dat is toch wel iets wat inderdaad er toch wel heel snel dat je daar langs afkijkt, zeg maar.
0: Want je zei al, Vlaanderen waren al snel actief. Ja, ik weet natuurlijk niet helemaal hoe zit het zorgstelsel daar in elkaar. Kon je daar ook diezelfde deals of diezelfde zorgverzekeraarachtige setting in gang zetten? Of was het toch echt particulier aankopen?
2: Ja, België is eigenlijk echt voornamelijk particuliere aankoop. Je hebt een enkele zorgverzekeraar die het daar vergoedt. Het zorgstelsel zit weer iets anders dan in Nederland natuurlijk. In Frankrijk wordt sterker nog geen vergoeding geboden voor de plaswekker. Kijk je naar Duitsland, is daar ook weer een Hilfsmittelverzeichnis waar alle hulpmiddelen in staan opgenomen. En krijgt ook de consument daar een vergoeding voor een plaswekker. Vaak ook een 100% volledig bedrag.
0: Maar goed, dan heb je meteen een hele grote afzetmarkt te pakken.
2: Ja,
0: dus dat is interessant. En hoe kijken jullie naar het product? Want het product is natuurlijk 6 weken bruikbaar. Maar dan is het product niet om weg te gooien. Dat is nog houdbaar. Dus ik kan me voorstellen dat in de vriendenkring dat hele ding rondgaat.
2: Ja, dat is ook wel...
0: Is dat een dreigement of een bedreiging eigenlijk voor je afzet? Of valt het mee?
2: Nou, dat zijn gesprekken die wij intern ook al echt lang hebben gevoerd. Want wat vaak mensen zien en ook investeerders toenertijd. Je bent heel erg aan het kijken naar je terugkerende klant. En wij hebben een gezin, nou dat koopt de wekker. Dat kind is in 6 tot 8 weken zinnelijk als alles juist gaat. En dat is klaar met heel het contact met het bedrijf. En om je nieuwe klant binnen te halen, betaal je natuurlijk wel forse kosten. Je verdient meestal op je terugkerende klant.
0: Ja, precies, en zo'n plaswekker gaat natuurlijk de hele wijk door als je pech hebt. Een kindervriendelijke wijk. En dan vervolgens komt het tweede kind. Dan gaat het weer terug naar de eigenaar. Zien jullie dat gebeuren of niet?
2: Ja, en daar zit op zich ook geen probleem in. Want onze missie is natuurlijk ook echt zoveel mogelijk kinderen van dat nachtelijk bedplas af te kunnen helpen. Dus die wekker mag zeker een tweede leven hebben of een derde leven. Wat wij daar wel weer hebben gedaan om erop te anticiperen. Wij hebben de mobiele app die bij de wekker zit. Wanneer een alarm afgaat via de wekker, krijgt ook de ouder een signaal op zijn telefoon om het kind gelijk te ondersteunen. Dus het kind is daardoor niet alleen en eenzaam weer bezig met dat probleem. Maar de ouder komt nadat het kind de eerste stap heeft gezet direct helpen. We hebben daar uiteindelijk om dat stukje tweedehandsmarkt en die terugkerende klant toch een beetje binnen te halen. Hebben we dat voorzien door een abonnementsmodel toe te voegen aan de mobiele app.
3: Ja, slim.
2: Ja. En de eerste klant mag er eigenlijk helemaal geen hinder van ervaren. Dus die kan ten alle tijde de app gebruiken. Mocht een tweedehands product overgaan naar iemand anders. Nou, dan is het wel wenselijk voor de hygiëne. Ja. Dat je nieuwe broekjes aanschaft natuurlijk. En is dat abonnementsmodel voor de app maandelijks opzegbaar en tegen een maandelijkse betaling te gebruiken.
0: Ja, misschien net te overvloeden, maar nu zit je in een periode waar duurzaamheid onwijs belangrijk is. Hoe heb je er gekeken naar het product zelf? Wat voor stoffen daarin zitten? Wat voor... Ja. Producten erin gestopt zijn.
2: Ja, is iets wat wij zeker natuurlijk een heel belangrijk aspect vinden. En wat je voornamelijk ook daarin ziet, nou, kijkende naar de luiermarkt. Het is een topic wat toevallig de laatste tijd echt wel wat meer ter sprake komt ook. Is gewoon een enorme vuilende industrie.
0: Ja, want daar heb ik wel eens van gehoord dat die luiers die zijn nu zo doorontwikkeld, dat ze zo lekker zitten, dat een kind eigenlijk gewoon helemaal niet meer zonder wil.
2: Klopt. Dus is echt iets wat volgens mij het laatste half jaar in één keer in het nieuws ook gebracht is. En alles gaat op comfort, gemak en ondersteunen. Alleen onze broekjes zijn bij gecertificeerde leveranciers waarbij alles gewoon netjes op orde is. En dat is ook echt het pijler nummer 1 geweest in die zoektocht. En onze broekjes zijn gewoon uit te wassen op lage temperatuur in de droger. Dus ze kunnen worden hergebruikt. En bij een training heb je gemiddeld een broekje of 3 nodig. Die wordt hergebruikt en zet je dat weg tegen hoeveel luiers kinderen dagelijks gebruiken. Ja, dan is dat al een enorme impact direct.
0: Oké, dan gaan we nu echt naar die expansie. Want dit is eigenlijk ook het product. Dan ga je dus naar het buitenland. Je probeert natuurlijk je omzet te verhogen, je afzet te verhogen. Nu zei je net al, Frankrijk was heel lastig. Waar begin je?
2: Ja, wat eigenlijk het echte begin is punt 1, dat product. Het product moet ten alle tijde stabiel zijn en van een topkwaliteit. Alleen wanneer we kijken naar dit internationaal uit te rollen, moeten wij ook echt een meerwaarde kunnen bieden in die markt. En kijkende naar het onderzoek in die markt, zag je dat...
0: Dus je doet marktonderzoek?
2: Ja, zie je echt dat in het aanbod van onze niche-markt natuurlijk, en de plaswekkers, dat het aanbod ook nog echt wel steeds die traditionele wekkers zijn van tientallen jaren geleden. En dat we nou, daar in ieder geval al zeker een slag konden slaan in onderscheidendheid. Het is een product wat je voor je kind koopt en je wil het beste voor je kind.
0: Maar ga je dan, reis je af naar Frankrijk, ga je daar bij wijze van spreken rondkijken wat voor producten er in de schappen liggen? Of hoe doe je dat? Doe je dat op afstand? Hoe gaat dat in zijn werk voor jullie?
2: Ja, eigenlijk doen wij dat voornamelijk daar online, omdat wij zelf ook enkel via die webshop actief zijn. Kijken we wat het aanbod is wat daar momenteel zit en hoe die prijszetting daar ook is om zelf een beetje een strategie te gaan bepalen hoe we dat willen gaan wegzetten. Vervolgens gaan wij de website gereed maken en daarbij is ons ook wel weer een les geweest in het gebruik van de vooruitstrevende technologie die er vandaag de dag is. Hebben wij de website volledig middels een AI enkele jaren geleden toen laten vertalen. Om een helemaal juiste up-to-date versie in
0: je kan alle kanten op. Je kan gewoon een Chinese website morgen lanceren als het moet.
2: In principe wel. Alleen die technologie was die paar jaren geleden terug zo nieuw dat uiteindelijk toch om met de shops, de backend en dergelijke daarmee te gaan praten, dat daar problemen in die verbindingen ondertussen waren. Dus uiteindelijk zag je dat de klanten die bij ons een aankoop deden in het buitenland uiteindelijk niet naar het kanaal geduwd konden worden waar de aankoop van is. En vervolgens zie je dus eigenlijk niet welke marketinguitingen nou tot een succes leiden of welke juist eigenlijk wat meer afgeschaald kunnen worden.
0: Dat is natuurlijk super belangrijk. Maar ik kan me ook voorstellen dat je, hoe ouderwets het ook klinkt, het ook nog wel moet hebben van mond-op-mond reclame.
2: Ja, dat is zeker bij ons product waarbij mensen het begrip de plaswekker dus ook eigenlijk niet kennen. Iedereen als je vertelt een plaswekker denkt, ja, hey, wat is dat nou? En dat is die ervaring van die ouder.
0: Maar je moet dat verhaal gaan vertellen. Ik kan me ook voorstellen dat je daarvoor toch kijkt naar wat voor autoriteiten zouden we eventueel kunnen aanspreken. In dit geval in Frankrijk. Dat zouden consultatiebureaus kunnen zijn. Dat soort ja, elementen waar iedere ouder langskomt.
2: Klopt.
0: Heb je er naar gekeken?
2: Ja, zeer zeker naar gekeken. En wat hetgeen is bij de plaswekker, de hersenen moeten ook natuurlijk wel dusdanig ontwikkeld zijn om dat signaal van die blaas te kunnen gaan herkennen en begrijpen. Dus de plaswekker wordt ook pas geadviseerd vanaf de leeftijd 6, 7. Daarbij liggen wij momenteel bij alle plas- en poeppolies die je bijvoorbeeld natuurlijk gewoon hebt in het land. Liggen wij met een demonstratiepakket en hebben wij in contact met de urotherapeuten. Om informatie te voorzien van onze oplossing. Daarbij is het natuurlijk weer een hele fijne stap van ons geweest. In de mobiele app zie je precies wanneer een plasongelukje geweest is.
0: Dus je oogst eigenlijk heel veel data.
2: Ja. En wanneer dat plasongelukje geweest is. Bij traditionele methodes zie je dat nog de volgende ochtend met een pen en papier wordt opgeschreven. En ja, was dat nou 2 uur 's nachts of was het 3 uur 's nachts? Je bent druk in de weer in die nacht. En onze app registreert precies op de tijd wanneer dat ongelukje gebeurd is, dat ongelukje. En juist die artsen in die kliniek en in het ziekenhuis hechten daar weer heel veel waarde aan om dat plasgedrag te analyseren.
0: Ik kan me voorstellen, dus er zit wetenschappelijke waarde eigenlijk aan vast.
2: Zeker weten, ja.
0: Ja, en is dat iets waar je nu over hebt dat zich plaatsvindt, dat plaatsvindt in Nederland? Of doe je dit dus ook in Frankrijk om juist dat Franse chauvinistische gevoel, waar je net al aan refereerde, om dat gewoon sterker te onderbouwen?
2: Ja, het is eigenlijk data die wij nu van alle landen wel op één hoop bundelen. Dus wij zien precies ongeveer wanneer die ongelukjes plaatsvinden en dergelijke. En wat ik terugkomt op dat verhaal van die arts zeg. Die arts zegt daar weer heel veel waarde aan om vervolgens een advies te kunnen gaan geven. Het is niet zozeer dat wij de data van het stukje plasgedrag per land heel erg specifiek gaan richten aan dat land. Nee.
0: Nee, want het is ook niet. Ja, een kind blijft een kind. Of hebben jullie toch een vermoeden dat daar nog verschil in zit?
2: Nou, wat je bij het bedplassen wel ziet, het is echt een probleem. Jongens hebben daar veel meer hinder van dan meisjes. Dus ik denk dat de verhouding ongeveer op 65% jongens en 35% meisjes ligt. En het probleem is ook iets wat erfelijk is. Dus hebben er ouders voorheen last van gehad, zie je vaak dat het kind uiteindelijk ook weer met die problemen kampt.
0: En dan de stap naar Duitsland. Dan weet je gewoon van ja, dit kunnen we 1 keer doen.
2: Ja.
0: Kan je mislukken op het moment dat je intrede doet in zo'n land?
2: Ja, wij hebben daar ook wel wat lessen geleerd. En de eerste duidelijke les van een concurrent is eigenlijk geweest dat wij, ik spreek zelf een redelijk woordje Duits en intern bij ons ook wat andere.
0: Schön, ja.
2: Zeer schön. En daarbij zagen we eigenlijk dat het woord plaswekker in Duitsland, daar hebben wij de vertaling naar gedaan en daar zijn we op gaan adverteren. Puur gewoon om op het begrip.
0: Wat was de vertaling?
2: Het woord plaswekker in Duitsland is een klingelhose. Eigenlijk weer het rinkelen. Ja. Wat daarin terugkomt. En daar waren wij mee bezig. En niet wetende, gewoon op dat begrip de plaswekker adverterende, zagen wij enkele weken later in 1 keer een advocatenbrief op de deurmat liggen. Want er is blijkbaar een geregistreerd merk die daarin ook actief is en dat heeft geregistreerd. En in Duitsland is dat niet een belletje of een mailtje. Hey, wat ben je aan het doen?
0: Je bent meteen de pineut.
2: Ja. Dus nou, dat was weer een hele harde les. Oké, daarin even wat voorzichtiger in de aanpak.
0: Dus de klingelhose is eigenlijk een geregistreerd merk?
2: Ja, zeg je helemaal goed, ja.
0: Moet een beetje denken het Oktoberfest, maar goed, kan er mij liggen.
2: Ja.
0: maar goed, en dan uiteindelijk, ja, dan moet je er met zo'n merk uitzien te komen. Is dat gelukt of moesten jullie gewoon flinke boete betalen?
2: Nou, dat is wel gelukt en natuurlijk moet je daar dan wel voor compenseren. Maar daarna wel in het gesprek te gaan en aan te geven, hey, wij hebben daar geen verkeerde bedoelingen mee. Onwetende, zelf als niet-native Duits sprekende, daar te starten.
0: Ja, want
2: kun je daar gewoon netjes uitkomen.
0: In principe, het kan natuurlijk ook gewoon een normaal werkwoord zijn wat dat betreft, toch?
2: Ja, en dat was precies ook onze gedachte erachter. Dus in die onwetendheid en dat juist te weten te compenseren, is dat weer een les die we daarin in hebben meegenomen. En was dat wel gelijk een leuke kennismaking natuurlijk in die Duitse markt.
0: Hoe kan je nu de PR in Duitsland, hè? Want daar ben je natuurlijk altijd bij gebaat, bij Free Publicity met name.
2: Ja.
0: Hoe krijg je dat voor elkaar in zo'n land als Duitsland, wat natuurlijk gewoon waanzinnig groot is vergeleken met de Nederlandse markt. Hè?
2: Ja, nou, de belangrijkste stap die wij daar nu vooral eigenlijk in zetten in die plaswekkerindustrie is ons product gewoon Europees gezien echt nog steeds Helemaal vooruitstrevend in technologie en de oplossing in een vriendelijke
0: manier. Maar pushen online, is dat het belangrijkste?
2: Nou, wij zijn vooral daar nu mee begonnen. Zorg dat die artsen en die klinieken in Duitsland ons product kennen. En weet die te overtuigen wat voor meerwaarde het product voor een gezin kan bieden ten opzichte van de traditionele wekker. En die artsen die schrijven natuurlijk ook een plaswekker voor wanneer er iemand op een gesprek komt. En dat is eigenlijk stap 1 geweest. Zorg dat die professionals... dat die je kennen en zorgen dat die ook uiteindelijk gaan, naast dat er geen merkafhankelijk advies gegeven mag worden natuurlijk, weten dat je er bent en kunnen gaan doorvertellen. Dus dat is de belangrijkste stap waar we eigenlijk in Duitsland mee begonnen zijn.
0: Ja. Nu hebben we natuurlijk social media is erg sterk. In Nederland heb je al veel vloggers, veel moeder, Insta-accounts, noem maar op.
2: Ja.
0: Zijn jullie daar ook inmiddels helemaal in bedreven en thuis? Dat je denkt van nou, deze mensen staan op ons lijstje, die schakelen we in. Of hoe gaat dat nu?
2: Hebben wij veel mee getest inderdaad. Alleen daarbij kom je toch weer een beetje terug naar de kern wat daar de uitdaging is. Mensen praten niet graag over dat ze die plaswekker training aan het doen zijn. Omdat het gewoon niet chic is. Dus wat online bij die social kanalen. Denk aan die Facebook en TikTok waar je het over hebt. Daarbij is een UGC filmpje. User Generated Content. Iemand die iets vertelt over hun ervaringen. Wat ze gedaan hebben. Nou, dat scoort eigenlijk altijd wel. Maar
0: dus met name aan de achterkant eigenlijk als het ware. Dus omdat het gelukt is.
2: Ja. En die succesverhalen, daar de mensen voor te vinden die zichzelf ook openbaar willen blootstellen om die ervaring te delen. Daar ligt echt de uitdaging op dat social gebied om dat juist te kunnen doen. En daar zijn we heel zoekende altijd om daar mensen voor te vinden.
0: Maar goed, stel je zou die mensen inhuren, dan kan ik me niet voorstellen dat een vlogger zegt nee, dat doen we niet.
2: Nee, klopt. Maar dan heb je puur inderdaad met een stukje acteurs en actrices te maken. Wordt daar inderdaad volledig aan meegewerkt. Ja. Maar wij willen ook wel echt bouwen op die echte ervaringen. En die mensen zoeken die ook echt met
0: authentiek bezig blijven.
2: Zijn. Ja.
0: Ga zo meteen verder praten.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Cody Kroos en Mr. Jones. Let's Talk Business op Nieuw Business Radio. Vandaag bij te gasten Jeroen Wijnen, operationeel directeur bij Dryly. En ja, Jeroen, we zijn een beetje gebleven bij het luierbroekje in internationale vorm. Daar hadden we het net al over. Jullie hebben Frankrijk eigenlijk zelf proberen te ontdekken als markt. Je vertelde net al over de Klingelholms in Duitsland. Wat zijn de belangrijkste lessen dat je denkt van, je bent online aan de ene kant, aan de andere kant. Je hebt een fysiek product. Je bent gebaat bij mond-op-mond reclame. Je bent gebaat bij de professionele gezondheidszorg die zo'n broekje adviseert. Hoe gaan jullie om met enerzijds doelstelling van hoe je wil groeien versus ja, echt die markt van binnenuit verkennen. Dus echt gewoon letterlijk fysiek in het land aanwezig zijn waar je op dat moment die expansie in gang wil zetten.
1: Nou, wij zijn onze expertise en kracht binnen ons team ligt echt in dat stukje online zichtbaarheid. Dus daar ligt altijd eigenlijk onze eerste uitgangspunt en onze positie om het merk neer te zetten. Wat wel een les is bij dat stuk Franse markt, is eigenlijk dat we heel wat jaren zijn gaan ploeteren om te kijken met onze eigen inspanningen, wat kunnen we daar doen om het product echt aan de man te krijgen. Maar ook misschien de conclusie moeten nemen dat die Franse markt zodanig op diegene gericht zijn, dat we momenteel eigenlijk een distributeur in Frankrijk hebben die daar de machtspositie heeft en beter met een partner kunnen samenwerken die dus echt die local is in Frankrijk, in plaats van dat wij het de hele tijd maar zelf proberen te doen.
0: En nu heb ik in het verleden ook wel eens te maken gehad met de Fransen. Hè? Fransen die Engels praten is ook wel altijd een apart fenomeen. Herken je dat?
1: Is zeker een apart fenomeen. En het is zeker een ander soort volk dan de Nederlander.
0: Hoe toets je die betrouwbaarheid van zo'n partner? Hoe vind je zo'n partner?
1: Ja, heel ingewikkeld in dat verhaal om te kijken wat de perfecte match is. Je hebt bij dat stukje plaswerkenmarkt heel wat bedrijven die medische hulpmiddelen verhandelen. En daarvan is een van de 1000 artikelen een plaswekker. Maar je hebt ook nog echt binnen Europa enkele bedrijven die enkel en alleen net zoals ons die plaswekker verhandelen. En dat is hun product en hun ding. Die Franse partij is daar eigenlijk één van. Op het begin waren we daarmee bezig en zie je eigenlijk dat diegene te laat komt op gesprekken en dat je hele lange tijden weer niks hoort. En nou, dan had je het eigenlijk al afgeschreven. Maar daarbij moet je toch kijken en je rust bewaren. En omdat diegene wel binnen de markt de naam en de positie had en daar nu het product aan te koppelen wat eigenlijk het beste is wat Europees te bieden heeft, hebben we nu echt een gouden fit om samen die samenwerking te doen en beter dat land aan te pakken.
0: Maar ik kan me voorstellen, wat ik eigenlijk net al zei, je moet fysiek toch in dat land aanwezig zijn. Je kan dit niet online af met een Teams meeting.
1: Nee. Dus wat hetgeen is, op het begin ben je natuurlijk verkennende, omdat je niet weet wat de intenties zijn van de anderen en waarin je moet gaan kijken. We hebben bijvoorbeeld ook, om daarin verder te gaan, in Zwitserland zijn wij actief. In Zwitserland hebben we een Zwitserse distributeur aangesloten, waarbij we inderdaad toch ook al heel vroeg in die fase naar Zwitserland zijn gegaan. Wij zelf hechten ook heel veel waarde aan de persoon. Dus met wie zijn we in gesprek en is diegene te vertrouwen?
0: Want wat vraag je van zo'n persoon? Hoe toets je dit? De juiste persoon, is dat op basis van track record die zichtbaar is of?
1: Ja, dat een stukje voorgeschiedenis is hetgeen wat je natuurlijk analyseert om te kijken van hoe zijn zij er al mee bezig. En wat wij zelf hebben is ook wel echt hetgeen, het persoonlijke gevoel. Dus dat is misschien een beetje een risicovolle factor daarin om daar ook heel erg op af te gaan. Maar wanneer het goed voelt, durven wij in sommige dingen daarin ook wel echt die gok te nemen. En wat je daarbij ook ziet, wanneer we dat soort samenwerkingen aangaan, zetten we het ook altijd wel heel strak op papier dat er een testperiode is en dergelijke om zichzelf te bewijzen. En door dat strak op papier te zetten, zorg je er eigenlijk voor dat je niet die misstap maakt. Dat mocht het wel de verkeerde kant op vallen, dat je eraan vastzit en je een ander probleem hebt.
0: Ja, dus eigenlijk heb je een soort van expansieproces ontwikkeld.
1: Ja, we hebben echt een heel model met ook het stukje legal wat daarbij zit. Hoe dat we zo'n proces vormgeven en waarbij dat we allemaal op moeten letten. Alleen dat stukje persoonlijke waarde waar wij zelf een goed gevoel bij willen hebben, dat heeft zich gelukkig nog altijd bewezen. En ja, dat is ook een belangrijk stuk.
0: Nu is het natuurlijk een product wat je wereldwijd eigenlijk aan de man, vrouw zou kunnen brengen. Hoe bepaal je welke expansie of welk land je gaat aanboren als het ware?
1: Ja, Nou, bij ons was het stukje België in die vroege tijd een hele logische stap. Frankrijk en Duitsland kun je heel simpel via een Nederlands magazijn bedienen. En heb je ook in 2 tot 3 werkdagen een pakket afgeleverd. Gaan we verder kijken naar een Zwitserland en dergelijke. Wil je dat wel met partners doen? Wij zijn zelf heel erg van de mening dat de markten die wij zelf kunnen runnen en waar we mee bezig zijn, dat moeten we ook wel echt zelf blijven doen. Maar op een gegeven moment zie je inderdaad dat juist zo'n partner ook een stuk ontzorgt. En dat dat weer wat eenvoudiger maakt. En nadat we hebben gezien hoe succesvol zo'n partnerschap kan zijn, zien we ook eigenlijk dat we veel meer van dit soort partners de laatste tijd aan het aansluiten zijn. En in de gesprekken zijn om die toe te voegen.
0: Dus even teruggaan naar Frankrijk, Duitsland. Ben je daar geland als product?
1: In Frankrijk, zeker met die partnership die we daar hebben, is dat ondertussen wel juist in orde. Duitsland duurde weer net wat langer omdat we weer bezig waren met ook aan alle vinkjes te voldoen voor dat Hilfsmittelverzeichnis, voor die hulpmiddelenlijst. In Duitsland hebben we echt nog wel een flinke slag te slaan. Dus daar ligt ook dit jaar voornamelijk echt de focus op. De Duitse markt is 8 keer zo groot als de Nederlandse markt. In de Nederlandse markt hebben wij momenteel de marktpositie als leider. En dat willen we in Duitsland nu ook gaan neerzetten. Dus daar ligt dit jaar echt voornamelijk de focus op.
0: En dan kan ik me ook voorstellen dat je uiteindelijk moet je gaan uitbreiden als organisatie.
1: Ja, ja. Nee, dat is zeker van belang. En wat hetgeen is, ik ben heel blij dat we voorheen al die dingen waar we het over benoemd hebben, dat inpakken, dat klantenservice, dat je dat zelf hebt gedaan, zodat je ook weet van de mensen die daar nu mee bezig zijn, wat staat hun te wachten en wat zijn hun uitdagingen en dingen. Daarbij moet je natuurlijk ook wel een beetje gaan kijken om op een gegeven moment heel wat dingen los te gaan laten. Zodat je zelf heel erg bezig bent met dat stukje groei en minder op dat stuk aan het kijken bent in het operationele gedraai. Ik merk bij mezelf voorheen wel dat ik ook wel echt wat moeite heb om daar bepaalde zaken los te laten. Terwijl dat daar een echt perfect team zit wat er heel veel verstand van heeft.
0: Ja, maar dat is herkenbaar natuurlijk. Dat hoor je eigenlijk bij elke ondernemer die het heeft over expansie. Expansie is inherent aan loslaten. Dingen overlaten aan je collega's die ook gekwalificeerd zijn.

0: allerlei andere landen toevoegen. Scandinavië is daarbij ook echt iets wat op de wensenlijst staat. Is ook een redelijk soortgelijk mens.
1: Een soortgelijke markt, soortgelijke cultuur ook, denk ik wel. Hè?
0: Ja. Dus daar zien we een hele mooie fit. Alleen ook dat zijn dan wel markten die we het liefst met een juiste partner willen doen. Dus onze focus momenteel ligt op hetgeen wat we nu beheren. Helemaal tot 100% juist benutten. En hetgeen wat daar buiten ligt, willen we gaan benutten middels de juiste partners weten te vinden en aansluiten.
1: Want ik kan me voorstellen, aan de ene kant, je ruikt heel veel kansen. Maar aan de andere kant, zorgvuldigheid is denk ik ook wel goed hierbij. Je zei al, de Duitse markt is toch een andere league dan de Nederlandse markt?
0: Ja, zorgvuldigheid is daar heel belangrijk mee. En wat het natuurlijk ook vooral in dat stukje die start-up fase weer aan uitdagingen met zich meebrengt. Je ziet wanneer je in één keer allerlei mensen weet aansluiten, volumes weet te draaien. Je begint te schalen, maar dan begint het volgende probleem zich voor te doen. Dat je ook met je voorraad zit waarop je moet gaan schalen. Je dient alles zelf voor te financieren. In ieder geval, wij hebben met veel distributeurs ook aantrekkelijke afspraken gemaakt. En vervolgens zag je eigenlijk dat we daar de hele tijd weer tegenaan hikten.
1: En waar het product gemaakt wordt, gefabriceerd wordt, is dat in Nederland? Of?
0: Ja, de wekker wordt inderdaad in Eindhoven gefabriceerd. Op de Hightech Campus ligt het product. En daarbij willen we dat product, omdat wij zelf met de auto 20 minuten daar zijn, ook dicht bij huis houden. Ja. Want die kwaliteit moet bij ons altijd top zijn. Ja. En dat kunnen we zodoende wel waarborgen.
1: En zijn ze klaar om op te schalen?
0: Zij zijn zeker klaar om op te schalen. Wij hebben onze ambitieuze plannen ook natuurlijk met hen gedeeld. Dus daar voorzien we eigenlijk helemaal geen probleem.
1: Wat zou de capaciteit zijn die je nu aan kan op jaarbasis?
0: Wat we nu qua capaciteit op jaarbasis aan kunnen, dat zou echt, denk ik, heel eenvoudig naar 10.000, 20.000 wekkers kunnen gaan.
1: Ja. En dan heb je nog die horloges. Wordt die ook in Eindhoven geproduceerd?
0: Nee, de horloge hebben wij niet in Nederland liggen qua productie. Wat je ook eigenlijk een beetje moet zien, de plaswekker, dat is echt ons onderscheidend vermogen en ons unieke product. En wij willen door het assortiment aan te vullen wat meer die all-in-one-stop plasshop zijn, zeg maar even. En dan heb je ook een stukje met dagzindelijkheid te maken. En het stukje broekplas overdag. Dus zodoende, door weer in contact te zijn met die artsen, horen wij dat zo'n plashorloge heel vaak wordt voorgeschreven. Ja. En zijn we daar eigenlijk direct op gaan inhaken.
1: Want wat je net al zei, ook toekomst gesproken. Je bent innovatief en je gaat natuurlijk producten erbij bedenken. Jij zei net al, dat plasbroekje als het ware, dan moet een kind toch wel 6-7 jaar zijn. Maar als ze zindelijk worden, zijn ze rond de 3-4 jaar.
0: Klopt.
1: Dat is natuurlijk nog wel een interessante leeftijdscategorie waar je iets voor zou kunnen betekenen, of niet?
0: Ja, en we zitten ook na te denken in het stukje voorfase zijn. Dus denk even gewoon heel simpel aan een plaspotje. Alleen koppel je naam eraan en dergelijke. En je bent toch al in die voorfase bekend bij diegene. En weet dat je in die industrie bezig bent. Dus misschien dat die zodoende weer makkelijker bij je terechtkomt. Dus dat zijn dingen waar we nu voorzichtig aan meer producten aan het toevoegen zijn en meerdere opties te bieden om meer te kunnen voorzien in alle behoeftes eigenlijk.
1: Kan je een voorbeeld daarvan noemen?
0: Het belangrijkste voorbeeld wat we nu toegevoegd hebben is dat plashorloge. Waarbij we dus preventief een trilling geven met een discreet signaal wanneer een kind overdag last heeft van zinnelijkheid. En die is nu ongeveer een half jaar geleden ook vrij recent pas toegevoegd.
1: Dus dat is allemaal nieuw. Kun je allemaal mee? En zet je dat dan ook meteen in die internationalisering mee op die website? Of ga je dat dan weer eerst testen in een kleine schaal, bijvoorbeeld in Nederland?
0: Nou, we testen natuurlijk zelf de producten en dergelijke aan onze leveranciers wel. Juist waar we dat soort dingen inkopen, hebben wij dat binnen. Dan gooien wij ook wel echt directe kanalen open. En gaat het ook naar alle dingen toe, omdat we wel zien dat het product gewoon juist is. En hebben ook bij dat plashorloge eigenlijk gelijk gezien dat het gewoon een hit is.
1: Johan, ik heb nog een soort van verrassing in dit programma. Vragen we af en toe toch om een getal onder de 10 te noemen. Daar zit een vraag aan gekoppeld. Welk getal zou je willen noemen?
0: Voor mij een 10.
2: Wanneer is jouw werk klaar?
1: Nou,
0: mijn werk is niet zo snel klaar.
1: Nee, dat weet ik.
0: Kijk, weet je wat het is? We zijn nu die scale-up fase aan het ingaan. Dus vooral in die start-up fase ben je heel veel dingen zelf aan het doen. De druk en het stukje, de aandacht ligt dan ook echt bij jou wanneer zaken niet lopen. Dan word je er ook op aangekeken natuurlijk. En ons en mijn doel vooral is om het bedrijf nu echt mooi, succesvol door deze nieuwe fase.

0: ze heen te duwen. En daar tot een succes te komen. En in alle eerlijkheid, dan stopt het niet om 5 uur. En blijf je daar ook in de avonden en weekenden gewoon mee bezig.
1: Ja, want dat is leiderschap heel belangrijk. En je bent nu met een vrij compact team. Dat is natuurlijk ook heel dicht bij elkaar. Hoe bewaak je de cultuur? Want als je straks gaat groeien, dan ga je natuurlijk naar een groter team. Krijg je nieuwe mensen erbij, nieuwe meningen erbij. Hoe probeer je dat te managen?
0: Ja, wij zijn met onze management meetings altijd wel met iedereen aan het kijken om alle plannen en ideeën die we te hebben, ook iedereen zijn denkwijze daarop te laten vloeien.
1: Dus continu bezig met draagvlak.
0: Ja, wij willen iedereen ook betrokken houden. En dat de mensen die de belangen hebben, die moet je natuurlijk ook wel echt betrokken in je organisatie houden. En daardoor zie je dat wanneer bepaalde dingen ook ooit eens wat minder lopen, dan zijn ze op de hoogte en komt het niet als een verrassing. Maar om iedereen heel dicht bij je te houden, zorg je dat je samen als een collectief eigenlijk wel naar dat nieuwe punt komt.
1: Want hoe hou je medewerkers tevreden?
0: Nou, wij zijn op kantoor eigenlijk met een hele gangbare cultuur. Wij zijn een vrij jong team. Iedereen binnen het team zijn wel allemaal heel ambitieuze mensen die graag aan mooie doelen werken en dit soort dingen willen realiseren. Dus we houden het heel laagdrempelig. Het is bij ons niet allemaal heel strikt. Dus het is vrij losjes. Af en toe iets te losjes, als ik het eerlijk mag zeggen. Maar dat houdt ook de lol erin en de motivatie bij iedereen om het gewoon leuk te houden en ondertussen leuk succes te behalen.
1: Daarbij die expansie, dat vraagt natuurlijk om meer medewerkers. Zijn er al mee bezig met het werven van nieuwe mensen?
0: Ja, we zijn nu met een team wat we nu hebben, wat er juist bij zit en wat de huidige capaciteit prima kan runnen. Het fijne is wat wij ook intern bij ons kantoor hebben, is daar hebben wij een marketing agency eigenlijk gekoppeld bij het merk. En daarbij hebben wij dus ook alle expertise's met het stukje design, maar ook development van website en dat online plaatje. Dus dat is wel eigenlijk wat ik zei met, hey, je hebt 4 man op je loonlijst direct, maar in de organisatie zit echt ruim 15 man betrokken.
1: Precies.
0: En je moet vooral, wat bij ons ook gewoon heel goed werkt, is de expert op het gebied van dat onderwerp, die moet daarmee bezig zijn in plaats van allerlei onderwerpen zelf hoog willen houden. En daar zitten wij in capaciteit momenteel nog echt prima op de plek. Maar moeten we inderdaad wel een oog in de gaten houden voor de toekomst.
1: Dryly, over 5 jaar, dan heb je in ieder geval de klingelhozen fase achter de rug in Duitsland. Dan ga je richting Scandinavië, zei je net al. Is dat binnen 5 jaar allemaal gerealiseerd? Of denk je dat dat over 5 jaar plaats gaat vinden?
0: Nou, in 2026 ligt die focus echt op Duitsland. Dus dat is nummer 1. Het aansluiten van die meerdere distributeurs. Dat is eigenlijk het punt 2 wat daarbij komt. Je ziet wel dat een aanlooptijd nodig heeft. Het is niet wanneer je het partnership hebt dat de orders binnenvloeien en dat de volumes gedraaid worden. Dus daar zal altijd een aanloop mee bezig zijn en om ook wel te bewaken dat proces juist verloopt. Vooral omdat het een industrie is waarin we zitten. Het is echt een niche, dus je bent met toch wel een paar spelers. Willen we eerst waarborgen dat plan bij degene wat opgezet wordt ook echt juist verloopt en vervolgens door naar de nieuwe gaan. Dus ook niet te veel processen daardoor elkaar laten verlopen. Dus dat zal uitgesmeerd worden over de jaren. Kijk je 5 jaar later als je 2031 zit. Moeten wij daar zeker ondertussen flink operationeel zijn.
1: En hoe ga je die partners, hoe hou je die tevreden? Want die zijn natuurlijk super belangrijk in al die landen als tussenschakel.
0: Ja, nou het allerbelangrijkste punt daar is de meerwaarde die het product biedt natuurlijk. Het stukje kwaliteit en innovativiteit. Maar ook wat wij zelf ook uitstralen naar onze eigen klanten. Het product is een emotioneel product. Er is een gezin mee bezig. Het is in de nacht. Die uren zijn kostbaar. Wij vinden service een enorm belangrijk aspect daarin. Dat zul je ook in al onze gebruikerservaringen terugzien. Hoe mensen over onze service praten. En dat verhaal wat wij naar die klant uitstralen. Moet eigenlijk ook bij die distributeur zijn. Dus er moet een heel warm gevoel zijn. En die moet zich gehoord voelen, zeg maar.
1: Dank voor je verhaal. Jeroen Wijnen van Dryly. En veel succes de komende jaren. En de internationale expansie uiteraard.
0: Dankjewel. Gaat goed komen.
1: Tot zover deze aflevering van Let's Talk Business. Dank voor het luisteren. Wil je hem terugluisteren? Kan dan natuurlijk via onze website newbusinessradio.nl. Tot de volgende. Now.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
4: Weet er waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
6: De duurzame energieleveranciers Omnieuw Energie en Energie van Ons gaan fuseren. Vanaf 1 juli gaan ze verder onder de nieuwe naam Energie van Ons. De twee organisaties leveren lokaal opgewekte groene stroom en willen samen een sterke alternatief vormen voor grote energieleveranciers. Klanten krijgen energie uit windmolens en zonneparken uit hun eigen omgeving, terwijl de opbrengsten teruggaan naar lokale energiecorporaties. Het nieuwe bedrijf verwacht volgend jaar verder te groeien en richt zich vooral op particulieren en het MKB.
7: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
8: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
9: ja.
8: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
9: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat een beetje niet.
8: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
10: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
11: De Radiofabriek.
12: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
13: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.
14: Ja, een thuisbatterij is een apparaat die je in huis kan hangen. En wanneer jij zonnepanelen hebt, kun je die zonne-energie die je opwekt, kun je daarin opslaan. En dan wanneer het zonnetje bijvoorbeeld niet meer schijnt, kun je die energie gebruiken om bijvoorbeeld te koken of de was te doen. Nou, wij willen gewoon de komende jaren het thuisbatterijmerk van Nederland worden. En dat gewoon duizenden huizen dadelijk zelfvoorzienender zijn geworden door een Planetpot.
15: Dit is Jong en Ondernemend.
16: Wat als jouw energie nooit meer verloren ging? In deze aflevering spreek ik met Maurice van den Ende, de jonge ondernemer achter de start-up Planetpot. Samen met zijn broer ontwikkelde hij de eerste AI-gestuurde thuisbatterij van Nederland. Deze slimme batterij slaat zonne-energie op en verkoopt overtollige stroom met winst. Hun doel? De markt veroveren en bijdragen aan een duurzame toekomst. Kunnen ze dit waarmaken? Wat is hun aanpak en wat zijn hun tegenslagen? Ik beloof je, na deze aflevering ben je volledig opgeladen. Veel luisterplezier.
15: Dit is Jong en Ondernemend.
11: Hey Maurice, wat fijn dat je er bent.
14: Ja, dankjewel Oscar. Superleuk dat ik hier mag zijn.
11: Nou, we gaan praten over jullie start-up. Jullie hebben als twee Nederlandse broers ben je een slimme thuisbatterij aan het ontwikkelen, hè?
14: Ja, klopt.
11: En onder de naam Planetpot, leg even uit, wat is Planetpot?
14: Ja, wij hebben zelf samen met mijn broer hebben wij een start-up opgericht, Planetpot. En Planetpot is eigenlijk een ultraslimme thuisbatterij. En hiermee kan je jouw zonne-energie in opslaan van je zonnepanelen.
11: Voor degene die dat nog niet helemaal weten, wat kan je daar nou precies mee?
14: Ja, een thuisbatterij is een apparaat die je in huis kan hangen. En wanneer jij zonnepanelen hebt, kun je die zonne-energie die je opwekt, kun je daarin opslaan. En dan wanneer het zonnetje bijvoorbeeld niet meer schijnt, kun je die energie gebruiken om bijvoorbeeld te koken of de was te doen.
11: En voor wie is zo'n thuisbatterij interessant?
14: Ja, voor veel mensen die al zonnepanelen op hun dak hebben, is dat is het heel interessant.
11: Hoe zijn jullie op het idee gekomen om zo'n thuisbatterij te maken? Twee jonge gasten, ja, hoe kom je daarop?
14: Ja, goede vraag. Samen hebben wij, met mijn broer hebben wij hiervoor eigenlijk ook al een eerder bedrijf gehad. Mountox. En dat was een platform voor elektrische auto's. Waarbij je eigenlijk alle elektrische auto's kon vergelijken en ook laadpalen. En dat hebben we toen eigenlijk in 2018 opgezet. Echt wel hard gegroeid. Bijvoorbeeld 1 miljoen websitebezoekers al gehad. En toen kwamen we eigenlijk achter dat Nederland is wereldkampioen in zonnepanelen.
11: Wereldkampioen?
14: Ja, wereldkampioen. Dus echt, 1 op de 3 huizen heeft nu zonnepanelen. Dus dat gaat supergoed. En elektrische auto's. Nou, ik liep er net in de straat. Nou, je ziet er gewoon overal bijna een elektrische auto staan. Dus dat gaat ook heel goed. En toen kwamen wij erachter van, energieopslag, daar lopen we echt nog heel erg in achter in Nederland. En hoe komt dat? En toen dachten wij, waarom gaan we niet zelf een slimme thuisbatterij maken om dit probleem op te lossen?
11: Ja, dus je had dat idee, of althans jullie hadden dat platform, dat Mountox, waarop je dus die elektrische auto's vergeleek. En jullie werden eigenlijk een soort experts op dat gebied, hè? Begreep ik van jou.
14: Ja, klopt. We hebben toen zoveel duizend klanten geholpen. En toen werden we echt wel gezien als experts op dat gebied. Ook veel samenwerking met energiepartijen zoals Engie, Van der Bron, Eneco. Op een gegeven moment weet je dan best veel van de markt.
11: Ja, nou heb je dat idee. Hè? Dat idee ontstond dus vanuit dat platform. Hoe kom je er dan achter of daar wel überhaupt behoefte zal zijn? Ik bedoel, jullie hebben niet een heel groot bedrijf achter je staan of wat dan ook. Dus hoe ben je eigenlijk van idee naar concrete uitvoering? Hoe is die stap dan gegaan?
14: Ja, we hadden met ons vorige bedrijf Mountox hadden we al zo'n 10.000 mensen die geabonneerd waren op onze nieuwsbrief. En toen dachten we, dat is natuurlijk wel echt de perfecte doelgroep die wellicht misschien ook een thuisbatterij wil. Dus laten we eens aan die mensen vragen naar welke behoeften ze op zoek waren. Toen heb ik eigenlijk een enquête gehouden. Met een aantal belangrijke vragen die we toen hebben gesteld.
11: Jullie hebben die enquête gehouden. Kan je wat belangrijke vragen of antwoorden met ons delen die jullie van ze wilden weten?
14: Ja, allereerst bijvoorbeeld of ze zonnepanelen hadden. En of ze al bijvoorbeeld elektrisch reden.
11: Ja.
14: Maar ook wat hun budget is voor een thuisbatterij. En wat ze belangrijk vonden wat een thuisbatterij moet hebben. Dus bijvoorbeeld of ze een compact formaat wilden of dat belangrijk was. Dat het in Nederland gemaakt wordt. Maar ook of een gebruiksvriendelijke app iets of is wat ze graag wilden.
11: Die enquête was er dus uit. Werkte dat een beetje? Wat waren de resultaten?
14: Ja, de resultaten overtroffen echt onze verwachtingen. Uiteindelijk hadden er 600 mensen meegedaan en de enquête ingevuld. Uiteindelijk veel mensen die dus nu een thuisbatterij nemen. Was eigenlijk hun grootste punt dat ze het doen voor financieel voordeel.
11: Het financiële voordeel?
14: Ja, het financiële voordeel. Ja. Maar wat verrasselijk ook was, dat een groot gedeelte meer zelfvoorzienend wilde worden. Zodat ze niet meer afhankelijk waren van de grote energiereuzen. Dus dat was heel bijzonder om dat te lezen. En toen uiteindelijk vroeg ook de belangrijkste vraag of ze er een wilde kopen.
11: ja, daar doe je het ook voor.
14: Ja, zeker. En dat wilde men. Maar liefst 300 mensen die wilden er een wel eentje kopen.
11: En je had 600 respondenten.
14: Ja.
11: Dus, en 300 mensen gaven al aan van ja, we zijn geïnteresseerd om er een te kopen.
14: Ja, klopt. Die wilden er een kopen. Nou, toen dachten wij wel bij onszelf, dit was wel echt het moment dat wij dachten we hier moeten voor gaan. En laten we dit realiteit maken.
17: Dit is Jong en Ondernemend, de podcast.
11: Nou, jullie sprongen dus in het diepe en je ging er echt voor. Lijkt me trouwens best een uitdaging. He, de ontwikkeling, de financiering. He, dus echt van een idee naar het fabriceren van de thuisbatterij. Maar ik heb me natuurlijk geprobeerd in te lezen. Er zijn eigenlijk al best wat andere thuisbatterijen ook op de markt. Waarin verschillen jullie nu?
14: Ja, veel thuisbatterijen die nu op de markt zijn, die komen uit Azië. Die zijn ook vaak groot, log, ook vaak niet slim. Toen dachten wij, laten we nou eens een thuisbatterij van de grond af aan ontwikkelen. Die echt speciaal gemaakt is voor Nederlandse huizen. Dus super compact. Zodat je hem overal kan installeren, zoals op de zolder.
11: Dus wat moet ik me bij voorstellen qua formaat?
14: Ja, dus hij is ongeveer 75 centimeter hoog. Waar eigenlijk normaal bij een andere thuisbatterij zijn vaak echt grote koelkasten zowat. Dus daar moet je wel natuurlijk ruimte voor hebben om dat ergens neer te zetten in je huis. Daar hebben we echt heel veel slimme en innovatieve dingen gedaan. Zodat we hem super compact kunnen maken. Ook één apparaat. Maar ook slim.
11: Slim, wat bedoel je met slim?
14: Ja, dus hij kan bijvoorbeeld energie verhandelen.
11: Energie verhandelen? Leg even uit wat dat betekent. Want,
14: bijvoorbeeld vandaag is het een mooie zomerse dag. Wat de PlanetPod dan doet, is dan wanneer jij nu op werk bent bijvoorbeeld, dan genereer je zonnepanelen zonne-energie. En dan laat de PlanetPod zich op met die zonne-energie. En dan wanneer je bijvoorbeeld thuis komt, is vaak de energieprijs ook duurder. Omdat iedereen gaat koken en lichten aan.
11: Ja. Veel mensen komen natuurlijk op hetzelfde moment gaan ze de elektriciteit gebruiken.
14: Ja, exact. Dus dan is ook de energieprijs duurder. Dus de PlanetPod verkoopt dan die zonne-energie van in de middag. Verkoopt die een deel daarvan op dat moment. En daarmee kan je dus best wel flinke winst halen elke dag.
11: Aan wie verkoopt hij dat?
14: Je verkoopt het dan aan de energiemarkt eigenlijk. En dat is eigenlijk een Europese markt en iedereen heeft dezelfde prijzen, zeg maar. En daar kan je dan op inspelen.
11: En daar moet ik daar ongelooflijk technisch voor zijn? Of hoe gaat dat? Ja, niet te technisch alsjeblieft, maar moet ik daar een wizard voor zijn?
14: Nee, zeker niet. De PlanetPod doet het eigenlijk helemaal automatisch. Ah. Dus je kan het gewoon zelf instellen in de app. Of je hem in de cash modus bijvoorbeeld wilt. En
11: de cash modus?
14: Ja, de cash modus.
11: Ik weet niet wat het... Maar dat, I love de cash modus nu al.
14: Ja, dus daarin zet je hem erin. En dan gaat de PlanetPod zoveel mogelijk geld voor je verdienen.
11: Bij zonnepanelen is ook altijd de vraag... Ja, hoe snel verdien ik ze terug? Kan je daar iets over zeggen? Met de aanschaf van zo'n PlanetPod?
14: Ja, we zijn erachter gekomen dat hoe slimmer de batterij is... des te sneller je hem terugverdient. Dus door die het energie verhandelen kan je hem nu in ongeveer 6,5 jaar terugverdienen. Omdat onze AI-algoritme die houdt ook rekening met jouw energieverbruik. Bijvoorbeeld hoe laat je gaat koken en of je bijvoorbeeld morgen hoeveel zonne-energie je morgen gaat opwekken. En op basis daarvan maakt hij eigenlijk elke dag een oplaadplanning wat het beste is. En hoe beter je dat kan doen, hoe meer die kan afstemmen en meer energie kan verkopen.
11: Ik heb niet gevraagd nog wat die kost. Om hem terug te verdienen. Wat betaal ik voor de PlanetPod?
14: Ja, je betaalt nu voor de PlanetPod €5.590. Dat is inclusief een 200 euro korting met een pre-order. En wel exclusief de BTW. Gezien je met een slimme thuisbatterij dit jaar de BTW kan terugkrijgen.
11: Oké, dat is best een investering. Maar jij zegt in 6,5 jaar terugverdiend.
14: Klopt.
11: Globaal. Ja. Nou, hadden we het net al over de zomerse dagen... Dan werkt die lekker op. Maar wat gebeurt er nou bijvoorbeeld in de winter? Als we weer zo'n fijne, grijze, deprimerende Nederlandse winter hebben van een half jaar achter elkaar. Wat heb ik dan aan de thuisbatterij?
14: Ja, het mooie is dat dan vaak in de winter heb je heel veel windstroom in de nacht. En wanneer, dan is ook vaak de energieprijs goedkoper. Omdat iedereen ligt te slapen en geen energie verbruikt. Dus op dat moment gaat dan de Planetpot zich helemaal opladen met die goedkope windstroom. En dan kan je dat gebruiken dan voor je huis, om daar je huis op te draaien. Maar bijvoorbeeld ook om dat stukje te verkopen. Dus eigenlijk in de winter en de zomer is eigenlijk ideaal om een thuisbatterij te nemen.
11: De veiligheid bij zonnepanelen is altijd ook een issue. Hè? Dat geldt ook voor opladers van elektrische auto's. Hebben jullie daarover nagedacht? Met je...
14: Ja.
11: En op welke manier?
14: Zeker. Ja, veiligheid is gewoon super belangrijk. Dus we wilden ook gewoon de allerveiligste thuisbatterij. Dus daarom hebben we ook bijvoorbeeld een brandblussysteem erin verwerkt. En wat dat doet, bijvoorbeeld in een hele unieke situatie, een keer wanneer bijvoorbeeld een keer rook wordt gedetecteerd, dan verspreidt hij eigenlijk een vuurdovend gas. Vuurdovend gas. Okay. Ja, dus dan, dan ben je van zekerheid dat de Planetpot het vuur dooft. En daardoor is dit nog extra veiliger. We gebruiken ook LFP-batterijcellen. Die zijn eigenlijk van de lithium batterijcellen het meest veilig. En kijk, dat werkt allemaal gewoon automatisch. Dus echt plug and play. Dus bij wijze van spreken, je schoonmoeder kan een Planetpot in huis hangen. En het enige wat hoeft te doen is in de app een modus te kiezen.
11: Je hebt ook een app erbij om te bedienen?
14: Ja, we hebben ook een app en daar kan je eigenlijk alles in bedienen. Dus ik had net al wat over die cash modus gezegd. Maar stel dat je zegt, ik wil alleen mijn zonne-energie gebruiken. Dan kan je bijvoorbeeld de solar modus gebruiken. En dan, de
11: solar modus?
14: Ja, dan gebruikt de Planetpot gebruikt dan eigenlijk alleen je zonne-energie om aan je huis te voeden. Maar bijvoorbeeld ook, stel dat je op vakantie gaat. Hè, je boekt een tripje naar Ibiza. Dan kan je hem in de vakantiemodus zetten. En dan weet de Planetpot dat jij op vakantie bent en dus minder energie gebruikt. En dan kan die dus meer energie verkopen.
11: Ja, ideaal. Hij is nog niet portable, hè? Dus hij moet nog wel thuis blijven als ik naar Ibiza ga.
14: Ja, hij is nog niet portable, dus hij moet in huis blijven.
11: Valt mij op dat jullie in een aantal uitingen ook steeds hameren op jullie bijzondere design. Wat is er zo bijzonder aan jullie design?
14: Ja, kijk, Roe en ik kwamen erachter dat veel thuisbatterijen die je nu koopt, zien er niet echt heel gelikt uit, om het zachtjes te zeggen. Toen dachten wij, het is toch een flinke investering, hè, wat je ervoor betaalt. Waarom kan zo'n thuisbatterij er bijvoorbeeld niet mooi uitzien? Dus eigenlijk daarvoor hebben we toen gekozen van laten we de allerbeste thuisbatterij maken. En die er ook gewoon mooi uitziet. Dat je trots bent als je buren er binnenlopen en dat je hem kan laten zien. We willen echt de Apple van de thuisbatterijen worden.
11: Hoe lang doe ik nou met een volle batterij?
14: Ja, voor een gemiddeld Nederlands huis kan je eigenlijk een dag lang van energie worden voorzien. Want het mooie is, zeg maar, als jij nu zonnepanelen hebt, dan gebruik je eigenlijk maar 30% van die energie. Omdat je vaak in de middag op werk bent en niet zoveel energie gebruikt.
11: Ja, dus een gemiddeld Nederlands huishouden die panelen heeft, wekt 100% op. Maar er wordt eigenlijk maar 30% van gebruikt.
14: Klopt. En je kan ervoor zorgen dat je die andere 70% er eigenlijk in opslaat en dan... 100% van je zonne-energie gaat gebruiken.
11: Hoeveel kilowatt slaat die op?
14: Nou, een gemiddeld Nederlands huis die verbruikt 7,6 kilowattuur per dag.
11: 7,6 kilowatt?
14: Kilowattuur, ja. En onze thuisbatterij die heeft een 8,2 kilowattuur opslagcapaciteit. Dus daarmee kan je dus een dag lang van energie worden voorzien.
11: Oké. Okay. Als jullie nou je ideale klant... zouden moeten omschrijven. We praten wel eens over wat is je persona van je bedrijf. Hoe zie je dat voor je? Heb je erover nagedacht? Hoe ziet hij eruit?
14: Ja, zeker.
11: Hij of zij, moet ik zeggen, natuurlijk.
14: Ja, de mensen die we nu spreken, dat zijn toch wel echt de voorlopers. Ze hebben vaak al zonnepanelen, rijden al elektrisch. Zijn echt fanatiek mee bezig met nieuwe ontwikkelingen. Hebben we ook vaak een dynamisch energiecontract al. Of zijn erover aan het na te denken. Dus dat zijn wel echt die type mensen. Die nu een thuisbatterij kopen.
18: Dit is Jong en Ondernemend. De podcast.
11: Wat ik altijd leuk vind, ook als ondernemer. Probeer altijd in te schatten wat de potentie ook van jullie product is en de marktgrootte. Nou zei jij dat Nederland koploper is op het gebied van zonnepanelen. Hoeveel mensen in Nederland of hoeveel woningen liggen er op dit moment zonnepanelen? Weet je dat?
14: Jazeker. Nu zo'n 2,6 miljoen huizen hebben nu zonnepanelen op een dak.
11: 2,6 miljoen huizen. Hoeveel mensen hebben er al een elektrische auto?
14: Nu zo'n 500.000 volledig elektrische auto's rijden er in Nederland.
11: En weet jij toevallig hoeveel thuisbatterijen er al verkocht zijn in Nederland op dit moment?
14: Ja, nu zo'n, naar schatting, zo'n 7.500 thuisbatterijen zijn er nu verkocht.
11: 7.500, oké. Dus daar is een markt te winnen.
14: Ja,
11: dus
14: ja, als je dat vergelijkt, 2,6 miljoen huizen hebben zonnepanelen. En nog maar 7.500 thuisbatterijen zijn er verkocht. Ja, dan heb je natuurlijk een gigantische markt die dadelijk een thuisbatterij waarschijnlijk gaan kopen.
11: Ja, ja. Jij had het net over een dynamisch energiecontract. Kan je even kort uitleggen, wat is dat precies?
14: Ja, normaal gesproken hebben veel mensen bijvoorbeeld een vast contract.
11: Ja, ik heb gewoon een vast energiecontract. En dan betaal ik, ik geloof 28 cent per kilowatt. Ja. Het hele jaar wat er ook gebeurt.
14: Klopt, ja. En met een dynamisch contract heb je eigenlijk elke uur een andere prijs. Dus vaak in de middag, zoals nu, is eigenlijk de energieprijs soms 5 cent. En dan wanneer je gaat koken is het bijvoorbeeld 28 cent. En dat is mooi, want daar kan je dan op inspelen. Dus je kan dan laden op de goedkope uren en dan ontladen of verkopen op de dure uren.
11: Ja, oké. En dat is dat in opmars?
14: Ja, dat is wel echt een opmars. De afgelopen 2 jaar is het super hard gegroeid. En zijn er nu al zo'n 260.000 huizen die een dynamisch energiecontract hebben.
11: 260.000?
14: Ja.
11: Jullie mikken dus, als ik je goed begrijp, op dat ABC'tje, panelen, auto's.
14: Klopt, ja. Dus veel mensen dus hebben al zonnepanelen, elektrische auto's en zo'n dynamisch contract. Maar ik spreek ook heel veel mensen die zeggen, nou, als ik een thuisbatterij neem, dan ga ik een dynamisch contract afsluiten. Want ja, dat is gewoon de ideale combinatie.
11: Wat is nou de reden waarom wij zo'n koploper zijn in het aantal zonnepanelen in de rest van de wereld?
14: Ja, wij volgens, uit mijn hoofd, volgens mij 2004 hebben wij de solderingswet. En dat is eigenlijk, wat dat is een regeling dat je, ja, je zonne-energie opwek van je energierekening jaarlijks kan afhalen. Dus stel dat jij bijvoorbeeld 6000 kilowattuur je energierekening is en je wekt 3000 op, dan kan je die 3000 afhalen. En dat is eigenlijk een soort subsidie. Die regeling gaat er eigenlijk in 2027 vanaf. En ja, als je dus die zonne-energie niet opslaat, verlies je ongeveer 70% van die energie.
11: Ja, omdat mensen dus de 30% wel altijd zelf gebruiken.
14: Ja.
11: Dus 70% vervliegt dan.
14: Ja, dat vervliegt. En dat is natuurlijk zonde als je dat niet opslaat. Daar kan je een thuisbatterij heel mooi voor.
11: Worden er eigenlijk al thuisbatterijen verkocht in, laten we zeggen, andere landen in Europa? Duitsland bijvoorbeeld?
14: Ja, Duitsland, daar zijn ze niet aan te slepen. Hebben ze geen salderingswet meer. Dus je moet het eigenlijk ook opslaan. Anders krijg je dus niks voor je zonne-energie. En er zijn, naar mijn weten, ongeveer 1,2 miljoen thuisbatterijen totaal al verkocht. Maar ook België bijvoorbeeld, al vorig jaar 50.000. Dus daar, je ziet eigenlijk dat het toekomstbeeld gaat worden van Nederland.
11: Wat jullie dus denken is, dus als de saldering eraf gaat in Nederland, dat de behoefte aan eigen opslag toe gaat nemen.
14: Ja, de behoefte aan eigen opslag gaat veel meer toenemen. En je ziet nu al dat veel mensen daarop gaan inspelen, zodat ze voorbereid zijn op die regeling.
11: Wat mij opvalt, ook in voorbereiding op onze afspraak voor deze aflevering, er is heel veel aandacht om alles wat met het thema energie te maken heeft. Hè? Dus het opwekken van stroom. Hoe ga je ermee om? Daar kom ik vaak een term tegen. Een netcongestie. Netcongestie.
14: Netcongestie.
11: Wat is dat?
14: Ja, netcongestie is eigenlijk wanneer er te veel aanbod van energie is, maar er te weinig vraag is. Dus het energienet is eigenlijk niet in balans.
11: Dus eigenlijk piekmomenten?
14: Piekmomenten, ja. Op een mooiste zondagsdag als al die huizen staan te loeien met hun zonnepanelen, maar er eigenlijk geen energie gebruikt wordt. En dat is eigenlijk netcongestie.
11: Ja, en wat ik begreep is dat er dan steeds meer belang wordt gehecht aan het aansturen op het gebruik van de momenten. Dus de piekmomenten verdelen. Ik zie ook dat veel spelers, ook echt grote jongens, ja, ik wil je niet ontmoedigen, maar ik wil het toch noemen, bijvoorbeeld mee bezig zijn voor een oplossing voor dit soort zaken. Een bedrijf als Vattenfall, toch niet de kleinste, die heeft zojuist een zonnestroomboiler op de markt gebracht, waarmee je vanuit je eigen energie bijvoorbeeld je verwarming kan aansturen. En er is ook soms nog wel wat kritiek op thuisbatterijen, hè, door diverse partijen. Hè, bijvoorbeeld zeggen ze, is het te duur? Of moet ik nog wachten? Toch te weinig opslag? Brandveilig is een van de punten die genoemd wordt. Nou, dat heb je net verteld. Enorm groot. Wat is de levensduur? Het is niet rendabel genoeg. Ja, hoe kijk jij daarnaar?
14: Ja, kijk, bij nieuwe technologieën zou je altijd zien dat er altijd deze vragen worden gesteld. Dat zag je ook bij elektrische auto's, wat wij al eerder hebben meegemaakt. Hè? In 2018 dat mensen, die elektrische auto's, dat wil toch niemand? Kan je toch niet 100 kilometer ver meer rijden? Je ziet nu eigenlijk dat ook niemand die vraag meer stelt.
11: Nou hebben jullie, neem ik aan, contact met klanten. Wat zijn nou veel gehoorde opmerkingen van klanten waarom ze het bijvoorbeeld nog niet kopen, jullie Planetpot?
14: Ik hoor wel eens dat sommige mensen bijvoorbeeld seizoensopslag willen. Ze willen een batterij en dat je dan de zonne-energie kan opslaan en dan voor heel de winter dan kan gebruiken. Dan heb je bijvoorbeeld een zwembad nodig aan een grote batterij. Dat zijn wel dingen waar ik niet denk dat het heen gaat.
11: Nee, oké. Maar je volgt, begrijp ik in ieder geval, de markt, de opmerkingen en ook de wat kritischere noten.
14: Ja, zeker. Daar luister ik ook naar. En daar moet je gewoon, daar moet je ook op inspelen.
11: Hè? Is de thuisbatterij van jullie eigenlijk al te koop?
14: Ja, je kan nu een pre-order plaatsen. En dan krijg je de batterij volgende zomer 2025.
11: Dus hij is nu nog niet, als ik hem morgen wil hebben hangen, dat kan nog niet?
14: Nee, we zijn nu nog echt in de ontwikkeling. Daarmee kunnen we eigenlijk volgend jaar leveren.
11: Hebben jullie eigenlijk een soort target, een soort verkoopdoelstelling in gedachten?
14: Ja, van tevoren zaten we te denken, we zijn nog een nieuwe start-up. Thuisbatterijen zijn nog opkomend. We dachten, wat als we er 100 kunnen verkopen aan 100 verschillende mensen die we niet kennen? Dat zou toch wel mooi zijn.
11: Ja, dus 100 in eerste instantie.
14: Ja, in eerste instantie.
11: Hoe hebben jullie de Planetpot in de markt gezet? Want ik kan me voorstellen dat jullie ook niet een oneindig marketingbudget hebben.
14: Nee, zeker. Verre van. We hebben een beperkt budget. Dus we hebben creatief nagedacht. Oké, hoe kunnen we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen de Planetpot zien?
11: Ja.
14: Toen heb ik een idee bedacht dat we eigenlijk een persbericht hebben gemaakt en dat waarin hebben uitgelegd over onze thuisbatterij, het verhaal, Nederlandse start-up. En dat hebben we eigenlijk verstuurd via het ANP. En daarmee hebben we toen eigenlijk ook onze...
11: Het ANP, het Algemeen Nederlands Persbureau.
14: Ja, Algemeen Nederlands Persbureau. En uiteindelijk konden daar dus mensen ook een pre-order doen met een aanbetaling van €150 om hun Planetpot te reserveren.
11: Ja, dus je hebt tegelijkertijd met het versturen van je persberichten eigenlijk ook de pre-orders opengegooid om te kijken of er überhaupt iets over geschreven zou worden.
14: Ja, exact.
11: Hoe heeft het gewerkt? Hoe heeft je persbericht uitgepakt? Is het een beetje opgepakt?
14: Ja, het is echt ontploft. Die ochtend werden echt online artikelen geschreven over in de krant. Maar we werden ook uitgenodigd op de radio, tv, vakbladen. En echt, dat was echt bizar. 1000 mensen op onze website. Ja, dus we werden bijvoorbeeld, ik werd gebeld door het AD dat ze gelijk een artikel over ons wilden schrijven. Met ons hele verhaal. Ik liep door Utrecht en toen zag ik letterlijk een man daar met de AD, Algemeen Dagblad, te kijken naar ons Planetpot artikel.
11: Je hebt in het AD gestaan. Noem nog eens wat andere titels.
14: Ja, dus we hebben de landelijke media, dus de AD, Trouw, ook een groot artikel in de Telegraaf. Maar ook radio, bijvoorbeeld bij de NPO 1, bij Thijs van der Brink, maar ook bij BNR. Maar ja, fuck media, Bright, de ondernemer, Solo Magazine. Ik heb er zo nog 20 die ik kan opnoemen.
11: Nou, dat is mooi. En met een relatief weinig budget ontzettend veel aandacht. Wat heeft het jullie gebracht? Want dan sta je in al die media en alles. Levert dat nog wat op?
14: Ja, dat heeft ons echt van, ja, eigenlijk van weinig naar heel veel gebracht. Dus veel naamsbekendheid. Ja, dat heeft ons een vliegende start. En ja, ook daadwerkelijk echt verkopen verkocht.
11: Kijk, dus ook daadwerkelijk sales gegenereerd?
14: Ja, we hoopten op 100 stuks natuurlijk. Die waren eigenlijk al meteen uitverkocht. Ja, in totaal hebben we nu al meer dan 200 stuks verkocht in de voorverkoop.
11: En, 200?
14: Ja, 200 stuks. En die hebben allemaal €150 aanbetaald. Met een totale waarde van 1,1 miljoen euro in orders.
11: Jullie hebben 200 nu verkocht. Heb je nou een inzage over wie is de klant? Wie zijn jullie klanten? Wie kopen? Wie hebben de Planet Pot gekocht? Zit er een bepaalde draad in?
14: Ja, we waren natuurlijk heel erg benieuwd. Okay, wie zijn die 200 mensen die dus zo'n Planet Pot al hebben gekocht van onze startup? Toen hebben wij eigenlijk naar al die 200 mensen hebben een nieuwe enquête gestuurd. En om te vragen, okay, wie ben jij?
11: Dus naar de kopers.
14: Naar de kopers, ja. Inderdaad. En daar kwam bijvoorbeeld uit dat de gemiddelde leeftijd ongeveer 55 jaar hebben zonnepanelen. En ook wat echt super opvallend was. Dus ook hier weer van, ja, de reden waarom mensen voor zo'n thuisbatterij gaan, is dat ze meer zelfvoorzienend willen worden. Eigenlijk groter dan het financieel voordeel. En ja, met die wensen willen we echt een community bouwen en men betrokken maken, zeg maar.
11: Ik kan me zo voorstellen dat bij de ontwikkeling en überhaupt de realisatie van jullie thuisbatterij flink wat geld nodig is. Financieren jullie dat allemaal zelf?
14: Ja, klopt. Je hebt er vast wel de uitspraak gehoord. Hardware is hard.
11: En nee, dat, ik ken hem niet, maar en ook en, hard qua knoeten.
14: Ja, dat ook. Ja. Dus hardware kost veel geld. Ja. En eigenlijk al ons spaargeld zit erin. En we werken met hart en ziel. Werken we elke dag super hard aan met ons geweldige team van 5.
11: Oh, je hebt inmiddels ook, los van jullie, ook een mooi team opgebouwd.
14: Ja, mooi team opgebouwd van hardware en software engineers. En sinds eind 2020 zijn we hier dus al mee bezig. En volgend jaar gaan we dus die eerste honderden stuks leveren. Ja, het kost best wel wat geld om dat voor te financieren. Dus daarom zijn we nu, hebben toen besloten om in gesprek te gaan met wat angel investeerders. Die kunnen investeren in ons bedrijf. Niet alleen voor geld, maar ook voor toegevoegde waarde die ons verder kunnen helpen.
11: Ja, dus investeerders die geloven in jullie verhaal. Heb je die gevonden?
14: Ja, die hebben we. Je hebt een aantal angel investeerders gevonden. Waaronder bijvoorbeeld Helge Kamerman en Martijn Bennis van Venture Capital Amsterdam. Met hen hebben we dus ook een plan gemaakt om te lanceren met weinig middelen. En zij hebben echt veel ervaring en netwerk om verder te groeien.
11: Wat is een angel investeerder?
14: Een angel investeerder is eigenlijk iemand die vaak een ondernemer of op andere manier geld heeft verdiend en dus investeert in jonge bedrijven die eigenlijk net startende zijn.
11: Okay, dus helemaal al early stage.
14: Helemaal early stage, ja.
11: Okay, je hebt dus die angel investment van Venture Capital Amsterdam. Heb je daarnaast nog andere investeerders?
14: Ja, we dus nog wat andere investeerders en in een vroeg stadium zijn betrokken bij Planet Pot. De verkoop van Planet Pot gaat heel hard, maar we willen natuurlijk duizenden gaan verkopen. Dus nu zijn we ook in gesprek met wat investeringsfondsen die echt in onze visie en bedrijf geloven. En deze partijen zoeken ook echt partijen die toegevoegde waarde kunnen bieden en ook verstand hebben van hardware. Die bijvoorbeeld ook kunnen doorinvesteren in volgende investeringsrondes.
11: Ja, dus investeerders nogmaals die niet alleen geld, maar ook toegevoegde waarde toevoegen. Want jullie verkopen straks dan een heleboel batterijen, wat je zegt. Maar, ik zat te denken, die moeten wel worden opgehangen. Daar moet een service desk worden ingericht. Garantie bij eventuele problemen. Er moet gedistribueerd worden. Het hele proces wat daarna komt. Hoe hebben jullie daarover nagedacht?
14: Ja, klopt. Ja, we zijn nu eigenlijk al plannen aan het maken hoe we dat hoe we dat precies gaan doen. Ja, bijvoorbeeld voor de installatie hebben we al met onze launch hebben we ook tientallen installateurs zich aangemeld. Die zeiden, hey, ik wil een Planetpot installeren. Ik werd gebeld door iemand uit Helmond, de installateur. En die mensen vroegen aan hem van, installeer jij die Planetpot batterij eigenlijk?
11: Oh ja, nou, dus die creëert eigenlijk, de vraag werd al neergelegd. Maar dit gaat natuurlijk om zulke grote aantallen straks. Dat zoeken jullie ook investeerders op dit vlak? Dus die, je zegt geld en toegevoegde waarde die je hier bijvoorbeeld bij zou kunnen helpen?
14: Ja, er zijn natuurlijk ook veel investeerders die waarschijnlijk al dit trucje een keer hebben gedaan. Hè? Van start-up naar duizenden verkopen. En hoe je dat precies goed inricht. Dus daar, dat zou natuurlijk wel mooi zijn als hun dat al hebben gedaan.
11: Wat zijn nou de prioriteiten van jullie de komende tijd?
14: Ja, we zijn nu nog dus de thuisbatterij echt aan het ontwikkelen en ook testen bij klanten. En dan zal de Planetpot uiteindelijk ook gecertificeerd worden.
11: Zodat, ja, gecertificeerd, is dat belangrijk?
14: Ja, is belangrijk, want dan kan je hem gewoon veilig installeren in een huis. En dan zijn we nu ook nog eens bezig met die investeringsronde aan het ophalen. En volgend jaar de honderden stuks leveren. Ja, en natuurlijk je organisatie opschalen met specialisten die je gewoon in de hele keten kan opzetten.
11: Nou, dat klinkt alsof er behoorlijk nog lekker wat werk aan de winkel is voor jullie, hè?
14: Ja, zeker.
11: Ja, jullie wilden het zelf, hè?
14: Ja, we wilden het zelf.
15: Dit is Jong en Ondernemend.
11: Wat zie je nou zelf samen met je broer als grootste valkuil?
14: Ja, net wat je al zei, de markt is is heel erg opkomend. En je ziet steeds meer grote partijen er ook instappen. Dus je moet gewoon echt plankgas gaan. Je moet echt mega hard gaan om dit te kunnen winnen.
11: Ja, want jullie bevinden je toch als een soort kuifje in Afrika, zeg maar. Nou, totaal het verkeerde voorbeeld. Maar je bent een kleine partij tussen de grote jongens. Maar je wordt wel een partij van waarde, als ik het zo zie. De markt is in ieder geval groot genoeg.
14: Ja, de markt is groot genoeg. En we zijn er vroeg bij. En veel klanten al nu. Dus we zijn in de goede richting.
11: Wat maakt ondernemerschap voor jou nou zo de moeite waard?
14: Ik vind het mooi dat je gewoon zelf de invloed hebt hoe je de toekomst voor het vormgeven. Dus dat je zelf gewoon een tof product maakt in plaats van dat je denkt, nou, ik kan het niet. Ik laat het over aan die andere grote bedrijven. Maar gewoon zelf ervoor gaat. Dat vind ik mooi.
11: Zelf ervoor gaan. Dus dat is voor jou de reden om 's ochtends je nest uit te springen?
14: Ja, zeker. Dat is de reden.
11: En voor je broer? Of kan je dat niet invullen?
14: Ik denk dat hij dezelfde reden heeft. Dat wij dat het gewoon super vet is om een tof product te maken.
11: Wat is eigenlijk de taakverdeling tussen jou en je broer? Want hij was natuurlijk van harte welkom geweest.
14: Ja, Roe is eigenlijk de CTO. Dus eigenlijk de eindverantwoordelijke voor alle techniek. Dus de software en de hardware. En ik ben wat meer de commerciële kant. Dus de marketing, sales en dat soort dingen.
11: Oké, dus jij moet de vervelende klusjes doen zoals hier met mij praten. Waar staan jullie over 3 jaar?
14: Ja, wij willen gewoon de komende jaren het thuisbatterijmerk van Nederland worden. En dat gewoon duizenden huizen dadelijk zelfvoorzienender zijn geworden door een Planetpot. En hoogstwaarschijnlijk zullen we misschien ook de eerste voet zetten in het buitenland.
11: In het buitenland. Dat is ook wel een droom van jullie.
14: Ja, dat is wel een droom om het ook nog verder te brengen dan Nederland.
11: Nou, luisteren naar deze podcast veel ondernemers, ook jonge ondernemers. Ik kan me voorstellen dat jullie verhaal ook weer inspirerend is. Ook voor de luisteraar zelf. Heb jij misschien nog een boodschap voor ze, waar ze iets mee kunnen vanuit jouw perceptie?
14: Ja, zeker. Ik ben van mening dat je gewoon in je 20e of 30e jaren moet je gewoon iets doen wat gewoon echt mega moeilijk is. Iets dat je bijna duizelig wordt, dat je van denkt van hoe de fuck ga ik dit voor elkaar krijgen? En dan merk je pas dat je echt je grenzen verlegt en ook echt groeit als persoon, maar ook ondernemer. En terugkijkt van, een paar jaar geleden, dat was nog niks wat we nu aan het doen zijn. En dan heb je ook, stel dat het succes wordt of niet, je hebt er gewoon alles aan gedaan om het waar te maken.
11: Nou, mooi. In het kader van dit gesprek zou ik zeggen, ik heb er in ieder geval, los van de batterij of niet, heel veel energie van gekregen, van jouw enthousiasme. Ik wil je ontzettend danken voor het gesprek, Maurice. En ik blijf je volgen.
14: Dankjewel Oscar voor dat ik hier uitgenodigd was. En ik vond het geweldig om mijn verhaal over onze Planet Pop thuisblad te doen.
17: Bedankt voor het luisteren naar Jong en Ondernemend. Graag tot de volgende aflevering.

0: De wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg en United voor zeker en zorgeloos ZZP.

0: Dit is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Een ruime meerderheid van ondernemers is ontevreden over het kabinet Jetten. In een peiling van Ipsos INO krijgt het kabinet een 4,6 als rapportcijfer. Ondernemers klagen vooral over de hoge regeldruk, onvoorspelbaarheid beleid en te weinig daadkracht. Dat heeft volgens de peiling ook gevolgen, want bijna de helft stelt investeringen uit en 1 op de 7 denkt er zelfs over om naar het buitenland te vertrekken. Opvallend is dat ondernemers juist meer steun hebben voor bezuinigingen op de sociale zekerheid dan de gemiddelde kiezer. Over een hogere AOW-leeftijd zijn ze net als veel Nederlanders kritisch.
6: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
7: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
6: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
8: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
9: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
8: Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
9: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.

Shaping your future. New Business Radio. Baby.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: Verbetering, innovatie, ontwikkeling. In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe hou je grip op je financiën in een snel veranderende wereld? Hoe maak je slimme keuzes in financiering en risicomanagement? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Finance. Hier vind je al onze programma's over het thema finance met inzichten van financiële experts en ondernemers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Finance.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Vectris. Op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op KNRM.nl.
4: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
5: Veel MKB-bedrijven lopen geld mis doordat klanten facturen te laat of helemaal niet betalen. Dat blijkt uit onderzoek van Exact onder ruim 900 ondernemers. Gemiddeld kost dat bedrijven zo'n €20.000 per jaar. Opvallend is dat bijna de helft van de ondernemers niet weet hoe snel klanten normaal gesproken gaan betalen. Daardoor komen betalingsachterstanden vaak pas laat aan het licht. Ondertussen willen veel ondernemers juist investeren en groeien. En volgens de ondernemers kan slimmer debiteurenbeheer helpen om die financiële ruimte te vergroten.
1: Werken in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.
6: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

0: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie? In Business Insights krijg je elke werkdag van CEO's van onder andere Auping, Happy Soaps en Dopper één praktisch voorbeeld. En Joris van Zoelen geeft je directe handvaten. Klaar om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
0: Listen to lead. New Business Radio.

0: see me through.
1: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

0: Dit is New Business Radio. Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
1: ja.
0: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
1: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet...
0: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
2: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
3: De Radiofabriek.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: Minder papierwerk en eenvoudigere belastingregels, dat is het doel van een nieuw pakket van de Europese Commissie. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland noemen het een belangrijke stap om de Europese economie concurrerender te maken. De plannen moeten het makkelijker maken voor bedrijven om in meerdere EU-landen te ondernemen en te investeren. Volgens de organisaties kunnen bedrijven hierdoor flink besparen op administratieve kosten. Ze hopen dat ook Nederland de voorstellen zal steunen.
8: De ZZP-update. Over de stand van de zelfstandige professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
9: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
10: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
11: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info, kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

0: is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app. De laatste inzichten voor business shapers.
2: New Business Radio.